Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuwsuit-curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Lemmer.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Een bijzonder goeiemorgen. Nog 1 dagje strijden en dan heb je de 5 zwaarste dagen na het weekend overleefd. Nog even vol gas op de vrijdag met nu Drake.

Texas bij 3FM. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Op social media gaan beelden rond van een vrouw die een diarreeaanval krijgt tijdens een Hyrox. En ze gaat gewoon door. Ja, meerdere delen van de baan komen daardoor onder de schijt te zitten. En andere deelnemers hebben dan nu weer geklaagd. Zij vinden dat de vrouw had moeten stoppen. Ja, de atleet heeft ondertussen wel haar excuses aangeboden. Maar ja, zo, dat moet een vreemde vogel zijn, die vrouw. Ze kwam niet op de goede plek aan kakken toe. Na dit vrij onsmakelijke verhaal ga ik hem ook gewoon weggeven. De ochtendsnack naar keuze. Hij kan van jou zijn. Bijvoorbeeld een panini of een tosti. Wat moet je doen als je hem wilt winnen? Stuur nu een appje via de NPO Luisterapp. Stuur je naam door. En dan is hij voor jou, die ochtendsnack naar keuze. Kom maar door, appen dus.

0: Nee.
1: Deze is het.
0: Nee.
2: En deze?
0: Bijna.
2: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
0: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
0: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
0: Bente,
2: Jungle,
0: Lacey Abrams.
2: September is
0: 3FM Ticket.

minuten voor 4:30. Je hebt lekker 3FM door je speakers waar je Jungle hoorde. En Buzzy Ornin. Een bijzonder goedemorgen. Ik ga zo meteen Cameron Whitcomb voor je draaien. Ook Charlie XCX staat voor je klaar. En Paul, het is vroeg, ik weet het, maar...

0: Goedemorgen, Jacob Jelle.
1: Dat goedemorgen.
0: Jij bent volgens mij de meest positieve persoon wat zo vroeg is opgestaan.
1: Weet je, ik ben al lang blij dat het droog is.
0: Ja, zo is het wel. Waar komt die positiviteit vandaan?
1: Weet je, als je al chagrijnig aan de dag begint, dan heb je wel een hele lange dag, hè?
0: Ja, zo is het wel. Inderdaad, maar dus toch, je moet het wel kunnen opbrengen.
1: Jong, gewoon de oogjes open doen, kijken wat de dag brengt en sta er een beetje vrolijk in. Ik bedoel, als jij niet datgene doet wat een ander wil, en dan ben je zogezegd een lul. Doe ik hetgene wat ik denk wat goed is, dan ben ik in die andere... Anders een ogen, dan ben ik weer een lul. Hoe je het ook bent als keerbaas. Je bent gewoon een lul.
0: Ben ik ook een lul?
1: Tuurlijk, jij doet ook datgene wat je zelf leuk vindt.
0: Ja, radio maken in ieder geval.
1: En dan zegt er iemand van, joh, dan ga je de radio maken en dit en waarom zo vroeg. Jongen, dat is gewoon leuk, man.
0: Dus niks van aantrekken, zeg jij?
1: Nee, joh, niet doen, man. Gewoon je eigen kop volgen.
0: Zo is het, zo is het. En zo ook op de hele vroege vrijdagochtend. Kan ik even heel kort wat tegen jou aanhouden? Ben jij een beetje goed in advies geven?
1: Of ik goed ben in advies geven?
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ligt eraan het wasvol gebied.
0: Oké, het is zometeen 6:00. Dan ben ik klaar met deze uitzending. Dan ga ik naar huis en ben ik om 7:00 thuis. Ik heb, denk ik, 1 uur of 3 geslapen tot nu toe. En ik moet eigenlijk om 9:30 op school zijn. Zeg jij, ja, het is van 9:30 tot 4:00 is de schooldag. Ik moet daarna nog naar een theatervoorstelling, ook voor school. Tot 11:00 vanavond. Zeg jij, hey, skip lekker die eerste paar uur of je moet echt gaan?
1: Nee, om gewoon gaan.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Okay.
1: Halverwege op de dag ga je gewoon ergens in een hoekje zitten.
0: Ja.
1: Even de oogjes dicht.
0: Kom dan maar.
1: Oh, dat kan niet?
0: Nee, ja, ik moet de hele dag naar school.
1: Nou, jongen, dat zal toch wel ergens een verloren uurtje zijn, zeker?
0: Okay, dus gewoon gaan, zeg jij.
1: Tuurlijk.
0: Hey, thanks voor je advies, Jacob Jelle. En in ruil daarvoor geef ik jou weg een ochtendsnack naar keuze. Of een cadeau, wil ik zeggen. Waar ga je voor?
1: Helemaal lekker. Dan ga ik voor de tosti.
0: Oh, ga ervan genieten, Jacob Jelle.
1: Doe ik.
0: Thanks voor de positiviteit op de vroege vrijdagochtend.
1: Ja,

Charlie XCX en Icona Pop. Jorda, I love it bij 3FM. Goedemorgen, vrijdagochtend, 4:55. Vanavond eindelijk weekend. Heerlijk. Ik zou graag willen zeggen dat ik helemaal los ga. Dat ik me ga klemzuipen en dat ik uitga dit weekend. Maar goed, ik ben de hele week vroeg opgestaan. Dat wordt even bijslapen. Je herkent het misschien wel. Nou, mocht je toch uitgaan, mocht je toch een beetje gaan lallen in de kroeg, dan heeft de man die ik nu voor je ga draaien een heel goed nummer daarvoor geschreven. Shaboozy, A Bar Song. Klinkt natuurlijk al lekker, hè? A Bar Song. En om helemaal een beetje die bar vibe te krijgen, heeft hij tijdens de opname van het liedje allemaal vrienden uitgenodigd, is hij in een kroeg gaan staan en heeft hij ze gewoon een biertje in de handen gedrukt en gezegd, hey, zing even mee, zodat jullie een soort achtergrondkoor zijn. En dat hoor je ook wel in het refrein. Ja, oftewel, daar is helemaal geen professioneel achtergrondkoor voor nodig. Nee, lekker je vrienden uitnodigen, een beetje wat bier schenken en dan komt het vanzelf. Luister goed, Jort Shaboozy nu bij 3FM. Dit is A Bar Song.

Adela en Ain't in L.A. hoorde je bij 3FM. Het is nu nog de 3FM Megahit, maar je hoort hem voor de allerlaatste keer als 3FM Megahit. Dan straks vanaf 7:50 dan wordt een nieuwe Megahit bekendgemaakt door Barend en Wijnand in de ochtend. Een bijzonder goedemorgen, mijn naam is Bas en ik hou ontzettend van dancemuziek. Vind ik vet, word je lekker ook een beetje wakker van, kun je lekker een beetje dansen. En ik wil je zo meteen voorstellen aan wat mij betreft de dance track van dit moment. De nieuwe van de Swedish House Mafia. Je hoort hem zo meteen en hier stop ik en Becky

0: Imagine Dragons bij 3FM en Believer. Costa Nostra uit Sicilië. En de Camorra uit Napels. Of de Yakuza uit Japan. Het zijn allemaal maffiagroepen waar je beter niet echt mee kan sollen. Ook niet echt iets om fan van te zijn. Ze staan over het algemeen bekend om gewelddadige acties op straat en zo. Maar er is één maffiagroep. En daar ben ik wel fan van.
1: 3FM, nachtclub.
0: Ja, en die komen uit Zweden. Staan niet bekend om hun gewelddadige acties, maar om hun geweld op de dansvloer. Ik heb het natuurlijk over de Swedish House Mafia. Op een gegeven moment waren ze zo dominant op de dansvloer in Stockholm dat ze die naam hebben gekregen. En ze hebben wat mij betreft deze week de dance track van het moment gemaakt. Het is de nieuwe van de Swedish House Mafia en Lickely. En die wil ik heel graag aan je voorstellen als je hem nog niet gehoord hebt. Hij begint best wel rustig. Hij begint, lekker met een goede opbouw. En daarna gaat hij los zoals we van de Swedish House Mafia gewend zijn. Dit is hem, de Swedish House Mafia dus bij 3FM. En happiness is so sad.

Vette tune, hey, de nieuwe van de Swedish House Mafia. En luckily hoorde je bij 3FM en happiness is so sad. Goedemorgen, het is 14 minuutjes voor 5 uur. Je bent vroeg opgestaan op je vrijdag. Onderweg naar het weekend met Purple Disco Machine zometeen. Ook Olivia Rodrigo staat voor je klaar. En eerst Harry Styles. Right.

Vette tune, hey, de nieuwe van de Swedish House Mafia. En Lickly hoorde je bij 3FM. En happiness is so sad. Goedemorgen. Het is 14 minuutjes voor 5 uur. Je bent vroeg opgestaan op je vrijdag. Onderweg naar het weekend met Purple Disco Machine zometeen. Ook Olivia Rodrigo staat voor je klaar. En eerst Harry Styles.

Disco Machine en Sophie and the Giants. Jorde Hypnotize bij 3FM. Vandaag begint heerlijk zonnig, maar later vandaag meer kans op bewolking en vanavond en vannacht regen. De temperatuur ligt vandaag tussen de 17 en 20 graden.

0: Het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Lemmer
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Ja, en diezelfde Lemmer, die komt er zometeen voor je aan. Ook The Fray, How to Save a Life. Kugel staat er voor je klaar op je hele vroege vrijdag. En eerst, Janis Blue.

0: Corey bij 3FM en How to Save a Life. Deze week kwam het nieuws dat Sinterklaas na 15 jaar zijn staf overgeeft naar de volgende, of doorgeeft moet ik zeggen. Maar goed, ja, die Sinterklaas cadeautjes, ja, leuk en aardig. Maar je kan hier iets winnen bij 3FM, dat is veel groter.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Ja, want elke dag geven we namelijk in de Ticketmaand concerttickets weg voor echt de beste artiesten. Ik neem even het lijstje met je door, dan weet je waar je aan toe bent dit weekend. Zaterdag maak je kans op tickets voor Bente. Zondag voor tickets van Jungle. En vandaag maak je de hele dag kans op tickets van Lemmer. Lemmer is een DJ en 3FM talent. En hoor je het ticketalarm ergens vandaag voorbij komen vanaf 6 uur? Ja, dan moet je zo snel mogelijk die NPO Luisteren pakken. Appen waarom je erbij wilt zijn en wie weet ga je wel naar Lemmer. Oftewel, ticketalarm horen is ticket scoren nog de hele maand hier september bij 3FM. En waarom wil je heel graag naar Lemmer? Nou,

0: lekker. Dit is de energie die we nodig hebben op de hele vroege vrijdag. Je wordt Walk the Moon. En Shut Up and Dance.
1: Bas van Schaik.
0: De man die ik zometeen voor je ga draaien, Rommodel, die staat op 14 februari in de AFAS Live. 14 februari, oftewel Valentijnsdag dus. Ik zag dat er nog een paar tickets waren, alleen, ik ga niet. Ja, ik bedoel, kijk naar die man. Een veel te knappe Amerikaan, een stem van vloeibaar goud. Ik ga mijn vriendin Fine toch niet vrijwillig meenemen naar een concurrent op Valentijnsdag. Ik zou wel gek zijn.

You're the role model bij 3FM en High Hopes 3000. Goedemorgen. Ook op de hele vroege vrijdagochtend komen de appjes binnen via de NPO Luisterapp. Dank je wel daarvoor. Ben is bezig met zijn laatste ochtenddienst voor het weekend. Gaat straks lekker naar Into the Woods in Amersfoort. Veel plezier, Ben. Yveske schrijft, de donderdagavond is een beetje uit de hand gelopen hier in Utrecht. Net pas thuis van het stappen. Oei. En Nieuws en zijn beste vriendin gaan zondag de Dam tot Damloop lopen. We zijn zo mee, schrijft hij.

FM door je speakers op je vrijdagochtend. De dag begint vandaag heerlijk zonnig. Later vandaag wel meer kans op bewolking. Vanavond en vannacht kan het zelfs gaan regenen. Ai, de temperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden.

0: Mars hoorde je bij 3FM, You're On My Soul. Gisteren rond dit tijdstip, toen draaide ik Shepherd. En toen riep ik met heel veel bombarie: Shepherd, een middelmatige band, leuk allemaal, maar het is prima. Ik zei dit. Heb jij ooit iemand gehoord die zei: ik ben groot fan van Shepherd. Er komt een concert aan en dan kijk ik zo ontzettend naar uit. Ja, ik niet. Nee. En ook, weet je wat het is met dit soort liedjes? Dit van Shepherd ook weer, Die Young. Het is prima. Het is een zeventje. Misschien wel 7,5. Maar dat is met al die liedjes van Shepherd. Het is, ja, prima. Ja, vind ik nog steeds. Het is prima, maar heel veel grote fans zijn er niet. Dacht ik. Ik had het ook op mijn Instagram, @BasVanSchaijke, gedeeld. Nou, daar kreeg ik wel wat reacties hoor. Onder andere van een kennis van mij, Guus. Die zei namelijk dit.
1: Goedemorgen, Bas. Nou, voor mij is het morgen niet zo goed. Je geeft mijn favoriete band maar een 7,5. Voor mij zijn het alleen maar 10 en dat soort nummers. Lekker catchy. Op ieder moment van de dag is het goed. Dus ik wens jou een fijne dag. Dat je nog veel van deze band mag draaien. En wie weet ooit bij een concert van Shepherd. Fijne dag. Groetjes, Guus.
0: Ja, dit is nog een beetje lief. Maar ik kreeg ook appjes binnen van: hoe durf je? Het zag toch niet? Hé, dat is gewoon mijn favoriete band. Dat is gewoon hartstikke goed. Bij deze, mijn excuses aan alle Shepherd-fans.

De opposit. Je hoorde Feestje op mijn graf bij 3FM. Zometeen vanaf 6 uur Barend en Wijnand in de ochtend. En jawel, jawel, ze gaan tickets weggeven voor 3FM Talent Lemmer. Hoor je het ticketalarm? Meld je in de NPO Luisterapp.

0: Jackson, Midnight Sun bij 3FM. Het is exact 6 uur.
1: 3FM.
0: Barend en Wijnand in de ochtend, zometeen hier zo bij 3FM. Ze gaan onder andere muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran draaien.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist. DA.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM

0: kijken. En na een weekje afwezigheid is hij er gewoon weer bij op vrijdag.
1: We zijn weer terug op het honk, jongens. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het is vrijdag. Natuurlijk, het niet gaat beginnen, maar ik heb een ontzettende vervelende nacht gehad.
0: Je hoort het zo.

0: 13 over 6 en is de vrijdag een volle vrijdag lang. Barend en Wijnand hier op 3FM. Goedemorgen.
1: Zo jongens, goedemorgen. Het is inderdaad 13 over 6. Ik pak gelijk even de rol van Wijnandje. Ik haal hem gelijk al even. Het is wakker worden. Ik moet zelf niet echt wakker worden. Maar ik heb nog niet echt het idee dat ik hier zit. Ik weet niet of je dat herkent. Ik weet niet wat voor werk je doet. Misschien ben je... Nou ja, in welke hoedanigheid je dan ook nu al in de auto zit. Ben je gewend om vroeg op te staan. Ik doe dat alleen maar op vrijdag. Tenminste echt op deze exclusieve tijd van de 4:15 dat die wekker gaat. Maar mijn jongste, Abeltje, die ligt niet lekker de laatste tijd. Hmm. Die is iedere keer... Wordt hij s'nachts wakker. En iedere keer begint hij heel hard te huilen dat hij pijn heeft. En dan heeft hij hoofdpijn en dan ligt hij bij me en dan is hij stil. En dan de derde en de vierde keer dat hij wakker wordt, dan word je ook een beetje chagrijnig. Want dan zegt hij net niet wat hij wil. Dan wil hij ook niet een sinaaspril, zo'n kinderparacetamol. En dan word je ook een beetje bozig, hè. Of bozig, maar Ab, nou is klaar, hoor. Kom op, even normaal. Pap moet ook slapen, hoor. Het is, ik moet er... Zeg, ja, maar ik wil niet dat jij er last van hebt. En dan snapt hij het weer niet en dan moet hij weer bij me liggen. Gedoe met dat mannetje. Dus ik ga dan weg van huis. En dan ga ik even snel luisteren. Dan ga ik even boven hangen en dan hoor ik het ademhalentje gaan. En dan, dan zit ik me gewoon af te vragen, wat is er nou? Is er nou wat gebeurd op school? Want ik heb hem ook al 3-4 keer moeten ophalen.
2: Ja, van de week nog, hè?
1: Van de week nog moeten ophalen, weet je wel. En dan denk ik van, wat is er nou aan de hand met dat mannetje? Is er nou iets wat hij niet wil vertellen? En gisteravond was hij hiermee naar de show. Zijn we lekker biefstukje wezen eten bij Loetje. Nou, het hoogste woord, weet je wel, geweldig. Hij vond hem wat te klein en wilde de volgende keer echt niet van 300 gram.
2: Dus, klinkt als een kind van zijn vader.
1: Ja, dit is allemaal goed en heel gelukkig en heel blij, maar gewoon... Je zit niet lekker hier nu. Nee, dat is toch gek.
2: Je hebt toch zorgen dan in je achterhoofd.
1: 100%. Ja. 100%.
2: Dat begint met kinderen. Je bent nooit meer helemaal zorgenvrij zodra ze op de wereld staan.
1: Ik was gisteravond in Loetje en dat vind ik dan wel leuk. Ik was eten daar en mijn kinderen zijn ook sociaal, weet je. Die vinden het ook leuk, net als papa, om met iedereen te praten. En er gebeurt altijd een hoop in zo'n tent om je heen. Dus er zijn ook mensen die dan verjaardag aan het vieren zijn. De ene naar de andere kaars die ging af, weet je wel.
2: Tuurlijk,
1: langs al zijn leven. En dat gebeurde in verschillende leeftijdsgradaties. En op een gegeven moment zat er naast me zat er een moeder. En die jongen was 14 geworden. En dat stemde mij wel hoopvol. Want ik dacht bij mezelf, ik was even met haar praten. Ik denk, ja, als je kinderen op een gegeven moment de leeftijd van 12 bereiken, ja, dan gaan ze boven zitten. Dan besteden ze World of Warcraft en GTA 7 tegen die tijd, in mijn geval. Ja. Maar het schijnt nog steeds leuk te zijn. Ook als ze 14 zijn. Dus dat is hoop. Met dochters ging dat anders te zijn, maar dat is een ander verhaal, hoor. Dat heb jij dan weer, dat zie ik dan weer.
2: Ja. Je zal er maar twee hebben.
1: Zo is het.
2: Hey, ochtendshow beginnen we met allemaal appjes van onder andere Sammy van Veerle. Er zijn heel veel luisteraars die zich melden die erbij zijn. Heerlijke nieuwe ochtendshow voor de vrijdag.

0: niet vergeten, hè, vandaag. Hè, niet vergeten. Is natuurlijk heel simpel. 3FM Ticketmaand in september. We zijn inmiddels 18 dagen onderweg. Ticketalarm horen is ticket scoren. Ook vandaag hebben wij kaarten voor het fenomeen achter de deks. Lemmer.
1: Een nieuwe muziek is hier van The War on Drugs. Who's That? Goedemorgen.

0: En Love Generation, er komen allemaal apps binnen van luisteraars. Allemaal van die dingen waarvan ik denk, je zou deel dat ook doen.
1: Wat dan?
0: Texel zou je nog wel doen. Henry, die zit een berichtje vandaag, laatste dag op Texel. Heerlijke vakantieplek, gisteren uitgewaaid en zeehonden gespot.
1: Nou ja,
0: dan denk ik niet dat jij in de duinen zou gaan liggen voor...
1: Ja. Nou ja, dit is in principe niet zo heel moeilijk. Weet je, jij denkt, jij zit maar weer tevreden mee in een hoek te douwen. Maar ik zou dat allemaal echt wel doen, hoor. Ik vind Texel, weet je, het is strand, het waait lekker, het is prima.
0: Heerlijk.
1: En gewoon niks aan de hand, weet je.
0: Joël, is er nog een berichtje die zegt, ik ga nu...
1: Ik heb 108 gewogen, ik ben heel erg gewend om zeehonden te kijken. Hè? Gewoon in het spiegeltje zo ja.
0: Joël, is er een berichtje die zegt, ik ga naar een zonsopgang fotoshoot rijden. Oké. Ook top. En Ruud, dat is misschien wel leuk voor jou om daar nog even wat op te zetten.
1: Ja.
0: Oud Marsum, zegt hij, is in de race voor de Passion. Dat zou toch echt super zijn. Eind deze maand maakt Caro NCV het bekend. Duimen draaien.
1: Oké. Hoe kan het nou zijn dat jij werkt al 100.000 jaar bij die Caro NCV?
0: Ja.
1: Jij bent meer Caro NCV dan de pauze ooit is geweest.
0: Ja.
1: Hoe kan het nou zijn dat ik jou nog nooit in die hoofdrol heb gezien van Judas? Dat staat je zo goed.
0: Ik dacht dat je nu ging zeggen, ik weet dat we Jezus wordt. Maar dat zou ik wel. Ik zou gelijk ja zeggen.
1: Goed.

0: Man, Feel It Still. Michel Koenen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Barend. Goedemorgen, Wijnand.
0: Wat leuk dat je daar weer een keertje bent.
2: Heerlijk. Ja, het is overal is het hier.
0: Zieke boeg.
2: Je zou bijna denken dat we hebben hier een soort millennial bezetting normaal gesproken. Maar je zou eigenlijk denken dat Gen Z aan het woord is. Alles is afgehaakt. Het is echt niet normaal. Maar goed, Koen is er altijd. Dat is lekker.
0: Kijk eens aan. Kun je altijd opbouwen.
3: NOS op 3.
0: Michel Koenen, het laatste nieuws. Wat heb je meegenomen?
1: Nou, nog altijd is niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor alle plannen. Gisteren was de tweede dag van de algemene beschouwingen. Ja, en veel wijzer werd je er niet van. Premier Jette die bleef maar herhalen dat hij brede steun wil van allerlei partijen. Alleen, ja, die partijen die willen allemaal niet. En veel partijen die vragen zich inmiddels af of premier Jette nog wel de regie in handen heeft, zegt voormalig bijeenleider Sylvana Simons.
4: Als je echt alleen maar kunt zeggen tegen de oppositie, maar het komt wel goed. Nee, we komen er wel uit. Maar we hebben al zoveel gegeven. Het alleen maar steeds afzwakt, dan zwak je ook je eigen positie af. Dus technisch gezien vond ik dat hij het hartstikke goed deed. En tegelijkertijd vind ik inderdaad dat hij als minister-president nog niet...

0: overhand of strak leiderschap uitstraalt.
1: Weer was het ergens onrustig vanwege de mogelijke komst van een AZC, deze keer in Opheusden. In het gemeentehuis was een gespreksavond erover. Demonstranten die gooiden buiten met vuurwerk en daarom werd de ME ingezet. En hierdoor konden de raadsleden het gemeentehuis niet verlaten. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Passagiers van een KLM-vlucht naar Curaçao die weten weer waarom een powerbank niet in je ingecheckte koffer mag. Er vloog er eentje aan boord in de fik en daarom moest het toestel midden op zee omdraaien en terugvliegen naar Schiphol.
2: Nee, joh.
1: Denk je, ik ben bijna bij mijn all-inclusive en dan moet je weer terug en dan eindig je in het Corendon Hotel.
2: Nou, ik wil even gewoon wel even een... Kijk, wat het sowieso is, kijk, we zijn allemaal natuurlijk gierig aan het worden, omdat je bij Apple natuurlijk af en toe een halve hypotheek moet afsluiten voor een powerbank of een dingen. Maar laten we nou even heel eerlijk zijn, die apparaten van de Action. Kijk, het is natuurlijk heerlijk, zo'n kabeltje van 2,49. Maar ik heb ook heel vaak, daar zit ik in die tank van, maar dan denk ik, ja, wat wordt het hier warm, joh. Dan zie ik die kachel op 18 graden staan. En dan voel ik aan dat koord, dan begint het koud in één keer te branden. Het is wel voorzichtig mee zijn. Maar zo'n powerbankje zal het ongeveer hetzelfde zijn.
3: Ja, made in China.
2: Zo is het.
1: Een ouderwets pak slaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de voetbalploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te pas. Al zag verdediger Bram Nuitink dat toch wel iets anders.
4: Eerste, wat is het, 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Hè. Je speelt soms rond, je vindt de middenman soms. Maar ja, wat ik zeg, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
1: Nou, wat een heerlijk voetbalcliché.
2: Ja. Klinkt een beetje als dat je vroeger straallaars is de auto in ging. Van ja, ik zat achter dat stuurding. Ik draaide die weg op. Dat ging eigenlijk best wel aardig. Dat rechterbaantje, dat linkerbaantje, dat inhalen ging wel lekker. Ik zag de pomp gewoon. En toen op een gegeven moment, eigenlijk 20 minuten zat ik heel stabiel achter dat stuur.
1: Klein beetje naïef misschien, hè?
2: Ja, heel naïef. Heel naïef. En jammer natuurlijk. Hè. NEC, je gunt het allemaal. Maar goed. Ik heb ze afgelopen weekend tegen Cambuur gezien. Ik denk, ja, dat kan tegen Juve wel eens lastig worden.
1: Ja. Dat dacht uit de kant dus over. Ja. Grootste verrassing van de avond was toch wel het Portugese Torrentje. Als ik dat op zijn Portugees uitspreek. Dat in de eerste divisie van Portugal speelt. Was de bekerwinnaar daar in Portugal. En het klopte gewoon even Lillström in Zweden met 2-1.
3: Daarom hou ik van voetbal. Lekker zeg.
2: Mooi man.
1: Het weer nog best wel zon vandaag. En zo goed als droog. Het wordt 17 tot 20 graden en het waait stevig.
3: Michel, dankjewel. Tot zometeen. Verkeersinfo nog 25 kilometer, meldingen van de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Zuid nu 6 minuten. Langere file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Die file voor de afrit Oost-Voorne 25 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht ook 25 minuten.
2: Heerlijke.
3: De ochtendshow van 3FM voor de vrijdag. Het weekend voor de deur.
2: Heerlijke vrijdag, jongens.
3: Lekker zeg.
2: Heel goed, man.
3: Zometeen de nieuwtje van Teddy Swims. Mr. Know-it-all staat voor je klaar.

0: vergeet bijna welke dag het vandaag
1: ja,
0: is.
1: Ja, het is bizar. Ik snap dat de scherpte nog een beetje ontbreekt, maar het is vandaag vrijdag. We hebben een airfryer voor je liggen. Het is namelijk Air Friday. Kom maar eens even op. Naam appen, nu naar de NPO-lijst app en de airfryer is voor jou. En ik kan je vertellen uit eigen ervaring.

0: dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington,
2: Seth,
1: Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: De 1975, I'm in love with you, Barend en Wijnand. Hoe laat sta jij morgen aan het veld?
1: Morgenochtend aan het veld. We hebben topschema hebben we morgen. We gaan eerst om 7:15 ons melden bij VV Hoogland-Veen voor de eerste wedstrijd van de JO 8-4 tegen Amersfoort de JO 8-1. 8:30 tot 9, tot 9:15. Dan ga ik er een raket de auto in, dan rijden we naar Houten. Jouw oude vereniging.
0: Delta Sports.
1: Waar jij nog je benen gebroken hebt in 1995. En dan spelen we om 10:30. Dus Lekker. Zo rond 10:30 zijn we klaar. En dan denk ik morgenmiddag even naar Spakenburg Jong Sparta.
0: Heerlijk. Je hebt mijn vader al ingelicht, hè, dat je naar Houten kwam.
1: Ik had Frans van de week aan de telefoon. Ik zeg, Frans, ik weet dat jij daar een paar traumas hebt liggen. Twee eigen kinderen aan het voetballen zag, maar het kan allemaal rechtgezet worden morgen.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Ik begin erover. Wij staan morgen aan het veld, want ik sta aan het hockeyveld. Morgen is een wedstrijd, thuiswedstrijdje lekker. En die kleine die speelt nog geen wedstrijden, maar die moet dan gewoon trainen. Ja. Dus ik ook aan het veld. Maar Roy die gaat een veldje leggen. Roy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het kunstgras of echt gras?
3: Echt gras natuurlijk, hè.
1: Nou, nee. Roy, ik wil er wel even een boompje over opgooien. Ik ga overstappen. Komende zomer.
0: Nee.
1: Oh, nee.
0: Je gaat jongens, toch geen kunstgras in je achtertuin leggen?
1: Ik heb zelf beschikkingsrecht, hè, jongens, over mijn eigen leven. Ik bedoel, je mag je voelen zoals je wil, hè.
0: Ga je echt... Ga je echt kunstgras leggen?
1: Ja, ik zit het te maaien en dan zie ik die gaten erin. En dan zie ik het lelijk worden en dorre plekken. Toen was ik bij Gert, die jongen die ik ken uit Scherpenzeel, een paar maanden geleden. Wat ligt het daar strak bij, jongen? Ik denk, wat een geweldig matje heb jij. Zeg, dat is kunstgras.
0: Ja, maar Roy, wat heb jij hier tegenover te stellen?
3: Ja, kijk, die Barend van Belen die verdient natuurlijk een stukje meer dan mij. Hè? Dus nee, die kan het makkelijk neerleggen.
1: Nee hoor, nee. Ik ben lid van de SP, hè? Ik doneer voor de helft alles.
0: Maar Roy, jij gaat, is het gewoon puur een financiële kwestie of had je anders ook kunstgras neergelegd?
3: Nee. Ik vind echt gras gewoon mooier. En ik hou het ook goed bij. Ik vind het ook leuk om te doen.
0: Kijk, heerlijk. Ik ben ook zo'n man als Roy. Ik zou er echt, als ik het had, een tuin waar ik gras in kon leggen. Ja. En een mooi zonnetje erop, had ik daar echt een sport van gemaakt. Weet je wel? Dat helemaal.
1: Ja, Wijnand die zit voor een miljard op 30 vierkante meter in Utrecht. Ja.
0: Daar gaat hij over.
1: Het is een extreem geprivilegeerde wijk, weet je wel. Want van die bakfietsen. Ja, het is leuk moeders kijken, maar het is wel krap.
0: Roy, we spelen laatste letter met jou. Jij gaat voor de airfryer. De hoogste score op dit moment is in handen van Arthur, van Gijs en van Belinda. Dat zijn er drie die allemaal de score van 6 neergezet hebben. Dus het zou lekker zijn als jij er even overheen gaat. Wat moet je doen? Je kiest een beginletter. Dan krijg je van Barend een categorie. Dan maak je een woord mee. Klopt dat? Krijg je een nieuwe categorie. Maar dan begin je dit woord wel met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En je hebt 30 seconden om al die categorieën weg te spelen tot aan 7. Want dan win jij die airfryer.
3: Ja.
1: Kom maar nou, jongen. We gaan beginnen. Ik wil van jou een startletter hebben.
3: De E.
1: De E. Bekende muzikant.
3: Achillen.
1: Avondeten.
3: Lassie.
1: Kleur.
3: Inkzwart.
0: Dat is goed, is goed.
1: Kledingmerk.
3: Kledingmerk. Ja. Inkzwart met een T-shirt.
0: Nee, een kledingmerk.
3: Een kledingmerk.
1: Ja.
0: Kom op, zeg iets.
1: Ja, jij is moeilijk hoor.
3: Ja, kledingmerk. Nee.
1: Device is niet goed. Winkeltje.
3: Helaas.
1: Ja, hij schiet niet op. Ja.
3: Lastig.
1: Ik weet ook niet, ik ben best wel van de kledij, maar ik weet...
0: Een kledingmerk, er zat vast wel een kledingmerk. Oh ja,
3: Tommy
0: Hilfiger.
3: Tommy
0: Hilfiger, ja. Of de Noordface.
1: Ja.
0: Gozer, je krijgt het laatste letterkaartspel. 4 punten is net niet genoeg, maar er zijn nog kansen.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Zie je?

0: Altijd weer het gevoel van de vrijdag. Great Expectations. Shanna Spiro hoorde je op 3FM. Goedemorgen. Barend en Wijnald hier. Barend in de plaats van Jamie. De vrijdag Air Friday. Hij gaat er vandaag nog uit.
1: Ja, ja, ja, zeker. En het is vandaag 18 september. Hè? Ik bedoel, als je de kalender eens even 2,5 maand terugspoelt, wat is het er ongeveer?

0: Nobody isn't ready.
1: Ja, nou, die van mij wel.
0: Hey. Zometeen even serieus nieuws over een vriend.
1: Ja, zeker. Dan gaan we even...
0: Vriend van Barend en Wijnand.
1: Zo is het. En
0: die moeten we even een hart onder de riem steken.
2: 3FM.
3: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op

0: of doneer.
1: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: 3FM. Dat zichzelf aan het verslikken is in een enorme episode grillworstelade. Ja jongens, na de uitzending van de telefoon, een van de meeste grote dingen uit de geschiedenis, presenteren wij u NOS op 3, 1 over 7. Hier is niemand minder dan Michel Koenen.
20: Goedemorgen, de dieselprijs gaat door het dak.
21: NOS op 3.
20: Straks meer daarover, maar eerst, het is na 2 lange dagen in de Tweede Kamer nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Of, zoals SP-leider Jimmy Dijk het zegt.
22: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
20: En dat is, hoe gaat het minderheidskabinet nou genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie die wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of met rechts. Maar ja, premier Jette die weigert de keuze nu al te maken. Hij wil verder praten met 7 partijen over steun. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond tientallen pro-Palestijnse demonstranten opgepakt. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël manifestatie afgekomen. De gemeente die had voor de tegendemonstranten een andere plek aangewezen, maar sommigen gingen toch naar de Dam. Vandaag maakte kerstverse bondscoach Xavi zijn eerste selectie bekend voor het Nederlands elftal. Oranje speelt in de Nations League 4 wedstrijden. Thuis tegen Duitsland, 2 keer tegen Servië en ook nog tegen Griekenland uit. Rond 12 uur vanmiddag dan weten we de eerste namen die Xavi in actie wil zien. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink aan het stijgen en gaat richting een nieuw record. Voor een liter diesel betaal je nu aan de pomp rond de €2,81. En dat is meer dan voor een liter benzine. En dat is toch best bijzonder, want normaal is diesel juist goedkoper. Nou, dat komt door de oorlog in Iran. Daardoor hebben we vooral in Europa last van tekorten, zegt deze econoom.
0: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
20: En een snellere oplossing is er niet, zegt hij. Want het is moeilijk om in Europa dus ineens op grote schaal zelf diesel te gaan maken. Krijg je nog het weer? Best wel wat zon vandaag. Zo goed als droog. Het wordt 17 tot 20 graden en het waait stevig.
10: Michel, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 16 kilometer. Het is niet veel daar. 15 Rotterdam richting Europoort voor de afrit Oostvoorne. 25 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Malden nu 20 minuten vertraging. Sterkte daar.
14: 3FM.
23: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
24: Aquaparca voor tickets €200, please.
25: Zijn jij nou €200?
26: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
23: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
28: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
27: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
29: 18 plus, speel bewust.
30: Ja? Echt serieus?
31: Zo.
30: Wat een geld!
32: 5000, potverdikke me.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
33: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
34: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
35: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel.

0: Opel Grandland. Go Grand. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Lemmer,
1: 3FM,
2: Caro en TRV,
1: Wijnand en Jamie.
3: Onze jongens en onze meiden zijn gered.
4: Ja, dit is, ja, nee hoor, we zijn al lang te laat. De geest is al lang uit de fles.
3: Nee,
4: Morst het naar de maaltijd.
3: Je hoort het zo.

0: van 3FM. Weinig dan Jamie zonder Jamie op vrijdag, maar met Barend van Delen.
1: Ja, je zegt het allemaal een beetje plechtig, maar het is gewoon een hele mooie dag vandaag. Hè. Het is vrijdag, het weekend komt eraan. Air Friday, lekker. Het is Ticketman bij 3FM en vandaag hebben we kaarten voor Lemmer. En morgen pak je op de grote radio kaarten voor Fenomeen Bente.
0: Kijk. Wat moet je doen als je naar Lemmer wil? Goed blijven luisteren. Hoor je een ticketalarm? Laat weten waarom jij een avondje weg wil. En de tickets zijn misschien wel voor jou. Dit is The Weeknd.

0: ochtendshow, goedemorgen, de weekend, Blinding Lights. Het is Barend en Wijnand. Goedemorgen, jongens. Potverdorie. Ja, het is ondertussen 14 minuten over 7. Wakker worden met de laatste nieuwtjes van deze ochtend. Daar gaan we weer. De EU komt weer met een verbod aanlopen. Social media voor kinderen onder de 13 jaar verbieden.
1: Fantastisch.
0: Voor de jongeren van 13 tot 15 jaar zou het gebruik alleen mogelijk zijn met toestemming en toezicht van de ouders. Alderscommissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Europese Commissie wil dat in elk land minstens één en beschikbaar conformee kunt aantonen dat je een bepaalde leeftijd hebt zonder verdere informatie te delen.
1: Fantastisch. Dit is het nieuws van de dag. Ik denk dat dit de redding is voor onze kinderen.
0: Ik denk dat iedereen die gisteren een verkeerde geboortedatum invult, dat morgen ook weer doet. Ik vind het heel goed dat we het erover hebben. Ik zie dan ook weer zo'n vrouw van D66 zie ik daar, Hanneke van der Werf, zie ik daar weer heel actief, zie ik weer roepen en verbod en een zus en een zo. Dan denk ik, ja, lieve mevrouw, je was vorig jaar de hele jaar druk om via TikTok de verkiezingen te winnen met videootjes met Milo laat het lukken en weet ik veel wat. Ik vind het verbieden vanuit zo'n EU nooit echt een goed idee. Ik vind het wel goed dat we het erover hebben. Verbieden is nooit echt mijn.
1: Ze zal inderdaad druk geweest zijn op TikTok. Ja. Om jongeren van boven de 15 te bereiken.
0: Toen was het platform wel goed.
1: Maar zij heeft nooit het doel gehad om kinderen te bereiken op TikTok.
0: Maar er stonden toch geen waarschuwingen.
1: Maar die mogen toch niet stemmen? Die mogen toch niet stemmen?
0: Ja, klopt. Maar er staat er ook niet een soort advisory bij. Zo van ja, onder de 13 mag je dit niet kijken. Nou hadden ze dat. Practice what you preach, speelman.
1: Ik vind het een goed ding. Omdat ik zie hoeveel kinderen ook op basisscholen al telefoons gebruiken met social media. En wij waren de Rijnweek Renen. Weet je dat nog? Yeah. Moesten wij allebei presenteren. En ik sprak een man die had kinderen van 15 en 16. En een zoon en een dochter, die liepen daar ook rond. En ik vroeg aan hem, weet je, vader naar vader, wat is nou een les die je geleerd hebt?
0: Ja.
1: Ergens waar je spijt van hebt. Hij zei, ik heb nergens spijt van, behalve dat ik mijn dochter op haar 10e al een mobiele telefoon had gegeven. Nee, terwijl ze die pas op haar 12e nodig had. Hij zei, die 2 jaar, dat klinkt als 2 korte jaren. Ja. Maar dat vind ik echt zonde. Toen dacht ik, ja, top, weet je wel. Hoe langer we die kinderen van die schermen en van die mobiele telefoons af kunnen houden. Ja. En ook van social media, hoe beter.
0: Nee, Wijn, ik ben het allemaal best wel met je eens. Ik ben heel erg tegen brainrot kinderen. Ik ben altijd wel tegen verbieden, weet je wel. En als het van Ursula von der Leyen komt, vind ik dat prima. En ook vanuit D66, een partij die dan de verkiezingen daarop wint. Een partij die ons allemaal van het gas af wil, maar wel allemaal in jaren 30 woningen woont. Een partij die heel erg ons uit het vliegtuig wil hebben, maar wel de hele wereld uitreist. Ja, jongens, we proberen de balans een beetje te bewaken in deze ochtendshow, hè? Want jij vindt het allemaal prachtig.
1: Heerlijk, het wakkere geluid van 3FM. Heerlijk. Dan belangrijk, iets wat ons sowieso bindt, waar we het 100% over eens zijn.
0: Zo is het.
1: Een steun betuigen aan een goede vriend van ons.
0: Ja, het is heel tragisch, Wijn. Want wij zijn allebei groot fan en bewonderaar van zowel de artiest als de mens René Vroeger. En dat gaat ook een beetje terug naar 3FM Serious Request editie 2023. Toen hij zoveel deed voor ons op de studenten donderdagavond. Om dat zo feestelijk te openen. Alles gaf in de show samen met zijn vrouw Natasja. Alleen René die leidt aan de auto-immuunziekte myositis. Waarbij het afweersysteem je eigen spieren aanvalt. Hoe treffelijk, pijnlijk toepasselijk. De zanger heeft al 2 jaar lichamelijke klachten waarvoor hij wordt behandeld. Behandelingen hebben meer tijd nodig dan gehoopt, waardoor de zanger rust moet nemen. Ja, ik vind René een fenomeen. Het doet me altijd een beetje denken aan een soort Nederland wat niet meer bestaat. Sigaretten op tafel en rokende patatkramen en René Vroeger in een Mercedes uit een autoradio. Ja. Ik vind het een geweldenaar.
1: Maar het mooie is ook, en dat is de familie Vroeger, en dan heb ik het vooral over René en Natasja. De liefde tussen die twee, die is fantastisch om te zien en te voelen. Maar ook de oprechtheid. Ik ben dan ambassadeur van Stichting ALS Nederland en Natasja is dat ook.
0: Ja.
1: Het is niet normaal hoeveel werk die vrouw daarin heeft zitten. En hoeveel ze gewoon doet. Puur omdat zij dat echt oprecht zo belangrijk vinden. Dan kun je denken, ja, dat is heel erg mooi. Maar er wordt natuurlijk wel eens van bekende mensen gezegd van, ach, je doet het om erbij, om maar goed. Deze mensen, what you see is what you get. Het is echt, het is puur. En ik vind het ook vreselijk om dan te lezen dat hij zo'n ziekte heeft. Elke ziekte is natuurlijk vreselijk. En dat het hem overkomt in dit geval is heel verdrietig. Gelukkig wordt hij dus nu behandeld. Alleen duurt die behandeling wat langer dan gehoopt. En hij moet rust nemen. Nou goed, dat is wat het is. Vanaf deze plek, René en Natasja, heel veel sterkte. We houden van jullie.
0: Ja.
1: En op een goede gezondheid, maar snel weer.
0: Zo is het. Sterkte, René.

0: Heb je enig idee, want ze zijn inmiddels wakker, wat jouw jongens nu aan het doen zijn?
1: Ik ga zo. Nee, ik moet even de telefoon erbij pakken. Ik zit vol op de showfocus.
0: Ik krijg allemaal berichten.
1: Wat?
0: Boas van Delen likes je video op Instagram.
1: Het klopt.
0: Die zitten allemaal dingen door te sturen.
1: Nee, steken nog. Ik heb een paar TikTok-ideetjes heb ik nog. Dus het is wel lekker om het zelf even een beetje op te gassen.
0: Klein sponsordeeltje.
1: Ja, klein sponsordeeltje. Nee.
0: Kijk, ik ga het natuurlijk.

0: ga je pas echt beseffen van als je hem dan weer hoort, dan heeft hij een beetje die Stardust-achtige legacy, weet je wel. En dan snap je het, Felix te laat uit België, Lost Frequencies bewaart in weinig tot de vrijdagmorgen. En lift it all. Even het volgende, hè. Even het volgende. Baart en Wijnand op vrijdagmorgen. Ruud die appt. Ik begrijp niet dat jullie niet samen een radioshow gaan maken. Perfecte match. Nou, het leven is zo gelopen. Wij zijn ooit samen begonnen in de nacht op 3FM. En Wijnand en ik hebben elkaar beloofd toen we uit elkaar gingen. En dat we weer een beetje bij elkaar kwamen. Wij pakken iedere gelegenheid dat we samen kunnen zitten, pakken we gewoon aan. Dus dat heeft zich vertaald in, nou ja, nu, omdat Jame even niet kan, een vrijdagje. Of dat vertaalt zich 2 jaar geleden in een glazen huis, gaan we altijd zitten. Wat we ook een keer tegen elkaar gezegd hebben, en dat moeten we opgooien, is dat we op vrijdag René Vroger zouden bellen. Dat we even een rondje zouden maken met Vroger. Even de week doorspreken met Vroger. Dan moeten we even gaan beetpakken.
1: Jij wilde het gewoon introduceren. We hadden het net over René.
0: Maar René Vroger is ziek en zo, weet je. Even af en toe even intunen met René. Vind ik wel leuk, toch?
1: Vind ik een hele goeie. Daar gaan we werk van maken.
0: Ja,
1: ochtendshow van 3FM op vrijdag met Barend en Wijnand en Gun.

0: Het is natuurlijk vrijdag en vorige week vrijdag was je er niet.
1: Nee,
0: valt luisteraars op.
1: Ja, wat dan?
0: Is die snabbelaar er weer bij vandaag?
1: Ja, ja, dat is zo. Nee, dat is precies hoe het is. Dat is wel, ik had vorige week had ik iets bijzonders.
0: Ja.
1: En dat is mooi. Daar krijgen jullie binnenkort krijgen jullie er nieuws over. Even met Wijnand te maken. Enorme passie van hem. Dat is leuk. Ja. Nee, het is een beetje achterwege gebleven vaak, maar het, is, het heeft met leer te maken. Goed. Lange laars en zo. De video's komen binnenkort.
0: Het is de snabbelaar aan de ene kant, maar ook de snabbelaar aan de andere kant. Michel Koen is erbij. Goedemorgen, Michel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoor je niet zo vaak op 3FM. Normaal zou je Martijn Middel hier horen van deze vrijdag.
1: Ja, heel eerlijk even, Koen. Hè, want het is natuurlijk allemaal leuk dat Middel ziek is. Maar jij denkt toch ook wel, potverdorie, gaat morgen dat wekkertje weer om 5 uur?
2: Nou, dat wekkertje dat ging sowieso vroeg. Dus ik ben van dienst geruild. Dus in die zin denk ik,
0: zwa.
1: Okay,
2: nou, en ik zit met jullie.
0: Nou, dus, daarom, anders had hij bij NPO Klassiek gezeten. Ja, ja. Ja, ja. Als je moest kiezen.
1: Is die nieuwe ochtendshow van 2, heet dat zo? Van Radio 2, heet het NPO Klassiek?
0: Michel Koenen, het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen. Normaal gesproken zou je komende dinsdag weten wat je zorgpremie voor volgend jaar ongeveer gaat worden. Maar dat gaat dit jaar iets langer duren, zegt DSW. Dat is de zorgverzekeraar uit Rotterdam die altijd als eerste de premie bekend maakt. En dat het later komt, heeft een reden.
3: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. We hebben discussies over het eigen risico die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Ook hier gaat het om keuzes maken. Er is geen duidelijkheid voor ons. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we niet.
2: Ja, die komt er voorlopig dus niet uit Den Haag. Den Haag moet maar eens keuzes gaan maken, zodat die zorgpremie berekend kan worden.
0: Zal er weer een tientje erbij worden?
1: Tuurlijk.
0: Zoals elk jaar.
1: Tuurlijk, lekker toch.
2: Dat zijn we wel gewend inmiddels. Ja. Hè? Flinke overstromingen in het noorden van Vietnam. Het heeft er flink geregend. Lokaal meer dan een halve meter in een week tijd. Zeker 3 mensen die zijn omgekomen. 20.000 huizen staan onder water en veel wegen zijn niet begaanbaar. Kinderen die kunnen beter niet naar school is het advies, omdat het op veel plekken nog blank staat. Bij een broodjeszaak in Geldrop in Brabant is vannacht een explosie geweest. Er is veel schade aan het pand. Door de knal werd de hele voorgevel weggeblazen. Niemand raakte gewond. Een speciaal team van de politie onderzoekt of er nog meer explosieven liggen bij die broodjeszaak in Geldrop. Ja, en Tom Poeser gisteren bij deze winkel.
1: Die zit ook alweer.
0: Hema.
1: Oh, is Hema natuurlijk. Ja, potverdorie, ja.
2: Echt Hema.
1: Ja.
2: De Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam staat het voor. 100 jaar bestaat de keten. En daarom was koningin Maxima gisteren op bezoek bij wat winkels.
1: Ja.
2: Klanten die zijn nog altijd best wel tevreden over de Hema. Al is er één ding waar een klant op het laatst van deze quote minder tevreden over is.
4: Gewoon hele random producten zoals tompoesen en rookworsten. Dat helpt wel heel erg.
5: Dus. En dat is natuurlijk slim, want volgens mij zaten ze een beetje in het slop. Ja. En nu niet meer. Dus dat is natuurlijk leuk.
6: Ja. En dus al 100 jaar houden we daar heel veel van. Fijn, hè? Het ondergoed mag wel iets moderner.
1: Ja. Nee, viel mij ook. Ik zag Wijnand vanmorgen staan. Ik zag hem in zijn omkleding. Dat mag wel iets anders. Nee, maar jongens, even zonder grappen. Ik ben wel groot supporter daarvan, hoor. Ik vind het leuk dat we zo'n winkel, zo'n keten hebben die alle stormen overleeft. En ja, inderdaad, het is niet om een... precies, maar ook gewoon de huidige tijd. En
0: maar de blokker hebben we al aan de eeuwigheid teruggegeven. Dat is, die is gevallen
2: precies,
0: natuurlijk.
2: Precies, maar even mijn alles weggeblazen.
1: Maar dat Hemaatje, bedoelt om geen campagne te worden. Maar dat maakt me verder niet uit. Ik wil gewoon even mijn respect uitspreken. Je komt er ook lekker binnen. Heel vaak, weet je, ik ben ook gewoon een simpele. Ik vind het ook leuk als ik bijvoorbeeld een cadeautje nodig heb voor een kraamvisite. Ja. Of snel een regenjasje voor mijn jongens. Ja, het werkt altijd. Ik ben altijd, wat zei je?
0: Regenjasje voor je jongens.
1: Regenjasje voor mijn jongens. Ja, dat is over 8 jaar een iets andere mededeling.

0: gebruik TikTok of in ieder geval Instagram, dan zit je in bepaalde vaste hoeken. Ik zit in de hoek.
1: Waar de klappen vallen.
0: Nou ja, niet, een soort van refurbished hoek. Waarbij mensen dus een oude camper kopen of een oude caravan, een oude boot. En die gaan ze dan helemaal verbouwen van die verbouwingsvideo's. Van want ik begin hier en dan daar, weet je wel. Ja, ja. Ik zit ook altijd nog steeds een beetje in de voetbalhoek.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik zit nu in een nieuwe hoek van het algoritme. Waar ik ja. Ik weet ook niet hoe ik er gekomen ben. Ik denk dat ik 2 filmpjes even iets langer gekeken heb. En dat ik toen door Instagram vastgepakt ben. En dat ken je misschien wel. Dat je in één keer in een fuik trapt. Dat je denkt, waar ben ik nou terecht gekomen? Ik heb 1 filmpje gekeken over een foto van Adolf Hitler met een Argentijnse predikant.
1: Ja.
0: Waarvan gezegd werd dat dus Adolf Hitler naar Argentinië was gegaan. En dat ze hebben die zoon gecheckt of een achterkleinkind, weet ik het allemaal. En dan forensische experts in Europa die dan wel geblurred zijn. Dus je ziet niet wie het is. Ja. Maar die bevestigden allemaal, ja, dit is Adolf Hitler. Dus die is in Argentinië geweest. Nou, toen was het hek van de dam, want nu zie ik alleen maar filmpjes voorbij komen van het huis waar Adolf Hitler in Argentinië dan gewoond zou hebben. Voor de duidelijkheid, Adolf Hitler is overleden in een bunker in Berlijn.
1: Ja, maar er zouden ook altijd mensen kunnen zijn, en dit is natuurlijk het interessante hieraan. Kijk, je hebt qua historie en Tweede Wereldoorlog heb je echt een enorme schat aan hele goede video's op Instagram. Ook mensen die in Duitsland naar bunkers gaan en oude paleizen hebben.
0: Fantastisch.
1: Geweldige video's maken. Maar even, hè. Kijk, het ding is natuurlijk wel, waarom is er voer voor die theorieën? Omdat er natuurlijk ook mensen, ja, dat lijkt wat bij die bunker lag. Ja, geen idee. Weet je, dat was in de brand gestoken. Wat je natuurlijk wel even voor ogen moet houden, en daar ben ik als Tweede Wereldoorlog, ja, liefhebber klinkt gek, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, wij zijn allebei
1: ik vreet alles daarvan. Ja. Ik kijk, het is natuurlijk wel bizar om die gasten, die hadden alles voorbereid. Dus alle stappen, weet je, er zijn best wel heel veel mensen ook gegaan, hè, van hoge generaals, machtshebbers, politici, zijn een park waar Argentinië, hele enclaves zijn er naartoe gegaan. Je zou toch ook wel eens denken, die ongekende laffe hond die Hitler was. Dat is toch. Dat kan mij nou zo bezighouden dat mannetje dan wel tot het laatst in die bunkers blijven zitten. Je zou toch ook denken, die is zo rond maart 45 in een Messerschmitt richting de Atlantische Oceaan gegaan. En die heeft dat.
0: Die is van de zon gaan genieten.
1: Want die man die ontloopt, die was altijd. Er was een angsthaas.
0: Die zat net voor de bevrijding, zat hij al aan een Assadootje.
1: Nee, maar om het niet te lacherig te maken. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het dan. Of was dan de gekte zo groot dat je dan. Ik kan me voorstellen dat mensen dit denken.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar ook omdat het dus te maken heeft met likes en met dit is gewoon clickbait. Want er zijn te veel bewijzen dat het de schedel van Hitler gevonden is. En dat hij dus wel tot het laatste moment daar gebleven is. Ja. En dat er geen kans was voor hem. Ja. Omdat hij omsingeld was van links en rechts. Om nog überhaupt weg te komen daar.
1: Ja, maar weet je, kijk, de oorlog blijft altijd voeren om over na te praten. Kijk, ik sprak pas nog met mijn buurman. En die was er. Ja, dat is dan wel even. Zijn opa had dus bij de Duitsers gewerkt. Maar dat scheen dus allemaal wel mee te vallen. Die was elektricien. Die had gewoon zijn helm met van die bliksemschichten. Goedemorgen. Ja, Wijnand kan niet meer. Wijnand. Die grap al 100 keer gemaakt in Barend en Binnen.
0: Dit was de laatste Barend en Wijnand op vrijdag.

0: nog één vraagje, want we hadden het net over... Hè, dat er in een gek algoritme zit met Hitler die naar Argentinië gegaan zou zijn... na de oorlog en nog heel lang geleefd zou hebben.
1: 1972 heeft hij gehaald uiteindelijk.
0: Zo'n rabbit hole en complottheorie, daar zijn we niet helemaal bij gekomen. Dat wilde ik juist weten.
1: Wat?
0: Jij hebt ook wel eens in dat soort rabbit holes gezeten. Hoe kom ik eruit?
1: Niet? Nee. Op een gegeven moment deel je je leven gewoon met Jorn Luca, Tim Douwsma en de rest.

0: want we hadden het net over hè, dat er in een gek algoritme zit met Hitler die naar Argentinië gegaan zou zijn na de oorlog en nog heel lang geleefd zou hebben.
1: 1972 heeft hij gehaald uiteindelijk.
0: Zo'n rabbit hole in complottheorie, daarom zijn we niet helemaal bij gekomen. Dat wilde ik juist weten.
1: Wat?
0: Jij hebt ook wel eens in dat soort rabbit holes gezeten. Hoe kom ik eruit?
1: Niet? Nee. Op een gegeven moment deel je je leven gewoon met Jorn Luca, Tim Douwsminder. Ja, dat is gewoon geweldig, weet je. Ja.
0: Hoe waren die verjaardagen?
1: Wat zeg je?
0: Hoe waren die verjaardagen?
1: Ja, die vierden wij meestal in Argentinië.
0: Toch de show van 3FM, de nieuwste van Roxy Dekker.

0: ondertussen wel even een jaartje gewoon in Thailand gaan reizen. Ik heb het wel een beetje gehoord met die liedjes.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja, maar dat mag ook. Maar ik heb het een beetje gehoord allemaal. Kijk, Coquet vind ik ook lekker. Maar niet in 18 verschillende gradaties, maar toch weer hetzelfde. Ja, dat heb ik een beetje gehoord dan. Dat is de kans.
1: Oh ja, kaaskoketje, garnalenkoketje, goulaskoketje.
0: Ja, dat niet de hele dag.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Hey, zometeen, je hebt hem vast wel in je auto. Of als je hem nog niet hebt, dan heb je geluk gehad. Een start-stop systeem. Zet

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Sta strak op de muur, ook op mengwerf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
6: Goedemorgen. Het is de ochtendshow van 3FM Barend en Wijnand met nu een update. 8 uur NOS op 3. Michel Koenen, goedemorgen Michel.
7: Goedemorgen. Het was weer onrustig bij een AZC-protest.
8: NOS op 3.
7: Dit keer ging het los in Opheusden in Gelderland. Daar zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. De demonstratie die was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er honderden mensen op afgekomen. In de loop van de avond sloeg de sfeer om en begonnen de demonstranten met stenen en zwaar vuurwerk te gooien. Daarmee werd erbij gehaald om de rust weer terug te brengen. Een man uit Syrië heeft in Amerika 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij had jarenlang de leiding over een gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens justitie gaf hij de opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Het was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. En soms was de man ook persoonlijk bij de martelingen betrokken. De Syriër zelf zegt dat hij onschuldig is. Passagiers van een KLM-vlucht naar Curaçao die weten weer waarom een powerbank niet in je ingecheckte koffer mag. Er vloog er eentje aan boord in de fik, zou in de business class zijn gebeurd. En daarom moest het toestel midden op zee omdraaien en terugvliegen naar Schiphol. En de passagiers die worden omgeboekt naar andere vluchten. NEC-fans die worden waarschijnlijk niet echt lekker wakker. Hun club werd gisteravond in de Europa League met 5-0 afgedroogd door Juventus. Na 8 minuten ging het al mis, was te zien bij Ziggo Sport.
9: Dwars door het centrum, de lange bal. En als die mis zit, die Polster, dan is hier de openingstreffer voor Juve. En hoe is dat mogelijk?
7: Ja, coach Schreuder die noemde het ook een houdbare bal voor zijn keeper.
10: Met alle respect, maar die kop ik nog weg. Ja. Die zie ik nog aankomen. Volgens mij, als je gewoon goed staat of je loopt goed mee, dan kop je gewoon die bal weg.
7: En volgens hem hebben zijn spelers nog tijd nodig om te wennen. Ze moeten er meteen staan met Europees voetbal, terwijl voor sommigen de eredivisie al lastig is, zei de NEC-trainer. Krijg je nog het weer? Best wat zon vandaag, ook nog wat buitjes nu, zo goed als droog. Het wordt 17 tot 20 graden en het waait stevig.
6: Dankjewel Michel. Verkeersinformatie, 40 kilometer aan file. Meest opvallende file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. Nu een kwartier. De A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Nijmegen. Dukenburg, 10 minuutjes, net als op de A73. Nijmegen richting Maasbracht voor Malden. Ja, de bus van NEC is natuurlijk toch terug naar huis. 10 minuten vertraging.
11: 3FM.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Mocht je net wakker worden en je bent een beetje zelfverzekerd, je durft van jezelf te zeggen, ik heb ballen, blijf dan even hangen.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: Bijna weekend vrijdag!
1: Zo is het. FM.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
3: Goedemorgen, Barend en Wijnand hier op 3FM met jouw kans op een airfryer. Even airfryer sturen of je naam mag allemaal even via de NPO luisteren. Dan spreken we je zo meteen. Ik ben benieuwd, Deel. Heb jij een start-stop systeem in je auto?
1: Nou, breng me de bek niet open. Wat heb jij allemaal?
3: Ik heb een start-stop systeem in de auto.
1: Ja, maar ik ben een beetje in de war. Ik reed eerst een Duitse auto, nu een Koreaanse auto. En die Duitse auto, daar hoef ik alleen maar gewoon... Als ik dan uitstapte, ging die auto ook uit. Dat vond ik zo heerlijk. En nu sta ik iedere keer op de stoep en dan gooi ik die deur dicht. En dan begint die auto naar alle kanten te rammelen. Omdat
3: zodra jij de deur open deed, stopte de motor met alles en was het gewoon helemaal klaar.
1: Afgelopen was dat. Ja, was heerlijk. Maar start-stop was een waardeloze uitvinding eigenlijk, toch?
3: Hoezo?

0: Ja, wat dan? De stijmer zijn stoplicht en dan pleit het ding uit.
1: Dat zou dus goed zijn voor het milieu. Hè? Oh. Het brandstofverbruik met 5-10% verlagen. Oh, dat klinkt natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Maar wat blijkt dus nu?
0: Ja.
1: En ik overweeg daarom om het dus... Dat is dus wel. Ik overweeg daarom om het uit te zetten. Blijkbaar kan dat. Ik moet het knopje in de Skoda nog zien te vinden.
0: Ja.
1: Maar een Portugees autoblad, Automonitor, die zegt dus dat het start-stopsysteem zorgt voor slijtage aan de motor. De startmotor en andere motoronderdelen. Omdat hij dus de hele tijd uitgaat en boom, heel snel weer aan moet. Uit en aan.
0: Maar ik vind jou sowieso lid to the party. Ik vind jou gewoon zo'n jongen die hoort alleen maar op een stekker te rijden. Jij hoort eigenlijk gewoon totaal elektrisch te rijden.
1: Ja, maar kijk, weet je wat het ding is? Weet je dus wat het ding is? Het probleem in Nederland, een volledig elektrische auto is nog steeds veel te duur.
0: Ja.
1: En als wij dus in Nederland willen dat we allemaal gaan vergroenen, dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Maar dan kun je mensen niet afdoen met €1100 op de aankoop van een nieuwe of een tweedehands auto.
0: Nee.
1: Met een elektromotor. Ja. Want dan ga je het nog niet redden.
0: Ah, geef het nog 2 jaar. Weet je, Chinese automerken komen al met echt van die dingen met een range van 900 kilometer. Die zijn top. En dan zijn ze allemaal betaalbaar natuurlijk.
1: Waar is het gevoel van nationalisme? Bij jou.
0: Wat zeg je?
1: Ik dacht dat jij ook zo'n nationalistische inborst had.
0: Absoluut, absoluut. Alleen ik ben wel realistisch. Die gasten nemen het over natuurlijk.
2: Vrijdagochtend. De belangrijkste track van de week. De nieuwe 3FM. Mega hit.
0: We hebben een fenomeen. 21 februari 2027 staat hij met zijn Do That Again Tour in de Avans Live in Amsterdam. Brak door tijdens corona. TikTok is zijn grote vriend. Heeft een track gemaakt in 2024 genaamd Earrings. Wat in 2026 een enorme hit aan het maken of aan het worden is. En voor ons echt tijd om hem de hele week door je oren te proppen. Omdat hij geweldig is. Malcolm Todd Earrings is deze week de...
2: 3FM.
0: Nee.
2: Hit. Malcolm Todd Earrings. 3FM. Mega.

0: maar dat is lekker. Als je goed kan kijken, dan zie je een hoop.
1: Ja. Al gedraaid in de ochtendshow, hele tijd terug. Welkom Tad en Earrings, nu 3FM mega hit geworden.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Zo, dit wordt spannend, hè? Dit wordt spannend. We spelen laatste letter, de grande finale.
0: Air Friday!
1: Hij gaat er as we speak uit. Nog één iemand die ervoor kan zorgen dat hij ermee vandoor gaat. Dat is namelijk Sam. Sam, goedemorgen.
3: Hoi, ik ben Sam. Maar ik ben een meisje.
1: Ja, dat maakt niet uit. Ik zei toch geen hij, of wel? Ik zei die.
3: Oh, dat verstond ik.
1: Nee, maar ik vind die ervoor kan zorgen.
0: Ik vind het heel goed. Ik vind het heel goed. Wij zijn al 100 jaar vrienden. En Wijnand die heeft er nog een handje van om de boel te misgenderen. Ik word er altijd heel misselijk van. Dus ik vind het leuk dat we dat gelijk even neerzetten, Sam. Dat is heel goed.
1: Maar nog even voor de duidelijkheid. Pronouns.
0: Dit is een hele wereld die daar helemaal niet mee bezig is. Kijk, in Utrecht, in die wijken van jou wel.
1: Het was een klein grapje, maar dat maakt niet uit. Sam, fijn dat je er bent.
3: Yes, dankjewel.
1: Hey, we gaan spelen voor een airfry. Weet je tegen wie het opneemt op dit moment?
3: Nee, ik heb geen idee.
1: Arthur, Gijs en Belinda, die hebben alle drie deze week 6 punten gehaald. Dus die leiden alle drie. Als jij daar overheen gaat en je haalt gewoon de 7, dat is mogelijk. Dan kan het zomaar zijn dat jij er alsnog met die airfryer vandoor gaat. Je kiest een beginletter, dan krijg je van Marit een categorie om een woord mee te maken.
0: Lekker.
1: Is het antwoord goed, dan pak je de laatste letter van het antwoord bij een nieuwe categorie. En in die 30 seconden moet je dus naar 7 categorieën zien te geraken.
3: Helemaal goed, ik ben benieuwd.
0: Nou, lekker, dan gaan we beginnen, Sam. Ik heb een beginletter van je nodig, een startletter.
3: De letter S.
0: De letter S, broodbeleg met letter S.
3: Broodbeleg,
0: speekloos. Film of serie?
3: Superman.
0: Bekende ster?
1: Uit binnen of buitenland?
3: Nick Roos,
0: denk ik. Ja, klopt. Ja. Automerk?
3: Kia.
1: Huisdier?
0: Ja.
3: A.
1: Spelletje? Nog even Pim Pampet gezegd.
0: Oh. Ja, ik zat al te twijfelen bij. Zijn nou Nick Rozen?
3: Ik zei Nick Roos, volgens mij.
0: Oh, oké. Ja, wat is Nick Rozen? Ja. Vandaar dat ik begon te twijfelen bij hoe jij Kia zei. Oh. Er klopt al geen drom meer van, Sam.
1: Ja, maar dan moet je ingrijpen. Dan moet je zeggen.
0: Ja, maar dat is het. Ja, maar ik vond het gesprek al zo vervelend begin, omdat jij Sam weer verkeerd inschatte.
1: We gaan je sowieso gelukkig maken met het Wijnand en Jamie laatste letter kaartspel. Dan kun je thuis even gaan oefenen. Maar de spanning begint ook nu wel te stijgen, Barend, want er is een padstelling, hè?
0: Ja, vertel eens even. Wat is er allemaal aan de hand?
1: We hebben Arthur, we hebben Belinda.
0: Ja.
1: En we hebben Gijs. Die hebben alle drie 6 punten. Jullie hangen allemaal aan de lijn?
4: Ja. Zeker. Jazeker.
1: Dus kijk. Wat we gaan doen. Ja, dit is de shootout die we nu krijgen.
0: Ja.
1: Dat houdt in dat jullie een categorie krijgen en een letter.
0: Ja.
1: En degene die daar als eerste een woord mee maakt, die wint. Maar je moet niet zeggen wat je antwoord is, je moet je eigen naam noemen. Dus degene die als eerste zijn eigen naam noemt, die mag het dan zeggen. En dat moet dan goed zijn. En anders valt diegene, omdat het er 3 zijn, af. En dan doen we iets anders. Een nieuwe categorie met een nieuwe beginletter. Bij de laatste 2 overgebleven kandidaten. Maar we hopen niet dat het zover komt en dat degene die zometeen zijn naam noemt, gelijk het goede antwoord geeft.
0: Nou, het is voor mij heel lastig om te volgen, maar ik heb het idee dat we moeten gaan naar de vraag.
1: Juist.
0: Oké, heel goed.
1: Oké, een shootout vraag, Barend.
0: Ja, komt die aan. Bekende Nederlander met de letter S.
4: Arthur.
1: Zeg het maar.
4: Simone Kleinsma.
0: Ja.
1: Arthur, van harte gefeliciteerd.
4: Ja, ja.
1: Het is geen Finse, maar het is gewoon een Nederlandse airfryer. Hij wordt wel heel heet, net zoals de sauna, dus wat dat er gaat. Hij is meer dan welkom bij jou, denk ik zo.
4: Jutta en Nina, mijn dochters natuurlijk.
1: Kijk eens aan, fantastisch.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel maandag mee.
0: Ik was helemaal weg, hoor, met die uitleg van jou.
1: Ja, ik dacht, je moet even de regels helemaal duidelijk maken.
0: Alsof ik een handleiding kreeg van zo'n Billy, zo'n kast van de
1: daarom
0: IKEA.
1: Daarom presenteert Rob Jansen prijzenslag en doe ik de ochtendshow hier.
0: Nee, dat is een ding wat zeker is.
1: Nu al is het.

0: Het is in één keer herfst, maar kijk eens even naar buiten. De enorme zonnestralen, in ieder geval in Hilversum over het Mediapark heen. De warme jas van het wachtende weekend staat er nu op je te wachten. En dit zijn Baat en Wijnand op je radio tot en met 9 uur. We hebben binnen nu en een kleine, nou ja, ja inderdaad kleine 20 minuten... best wel een bijzondere announcement.
1: Ja, bijzonder.

0: 21 Pilots Ride op 3FM. Het is inmiddels 1 over half 9 hoogste tijd om hem erbij te schuiven. Niemand minder dan Michel Koenen. Invaller voor Martijn Middel, die is ziek. Maar Michel,
1: NOS op 3.
0: Altijd paraat, fijn om je te horen. Wat is het nieuws?
2: Slachtoffers van de explosie in een garagebox onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp die vinden dat ze te lang hebben moeten wachten op hulpverleners. Daarom eisen ze opheldering, 3 keer woordwaarde, van de gemeente. In juni ontploften er explosieven in de garagebox. 7 mensen die raakten gewond en honderden omwonenden die werden geëvacueerd. 3 mensen zeggen nu dat ze het allemaal slecht geregeld vonden, stelt hun advocaat.
3: Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een trauma op een trauma. Hmm. Want de eerste gebeurtenis, het feit dat ze de lucht ingingen, dat was al traumatisch genoeg. Maar dat vervolgens ook nog eens niet goed wordt gereageerd door de autoriteiten, dat ze niet de hulp krijgen die ze hoopten te krijgen, ja, dat heeft nog extra veel teweeg gebracht.
2: In de kelderbox lagen wapens en explosieven opgeslagen, vermoedelijk voor plofkraken. De burgemeester van Moskou claimt dat honderden drones uit Oekraïne uit de lucht zijn geschoten. Vandaag is de eerste van 3 verkiezingsdagen waarop de Russen een nieuw parlement kunnen kiezen, de Duma. De uitslag die staat best wel vast, kun je toch wel stellen, want president Poetin heeft zo goed als alle oppositiepartijen laten uitsluiten. En wie in het parlement zit, die mag geen kritiek hebben op de Russische invasie van Oekraïne. Pech voor een hoop ouders in Amersfoort. Ze kunnen hun kinderen voorlopig niet naar de kinderopvang of BSO brengen. De GGD die heeft een opvang die aan een park zit per direct gesloten vanwege een muizenplaag.
0: Oh,
2: overal lagen muizenkeutels. Nou, je kunt daar een voorstelling bij maken.
0: Wat erg.
2: Ook levende muizen zagen ze voorbij komen. Wel een probleem, want 225 kinderen tussen de 0 en de 12... die zitten nu zeker een week zonder opvang. En dan zou je denken, dan regelen ze iets anders. Nee, ouders die moeten gewoon voorlopig zelf iets
4: doen. Nou, voor muizen zou je toch gewoon de wapenwet invoeren in Nederland, hè? Dan moet je toch gewoon, dat vind ik zulke gore beesten. Dan mag je van mij een AK's even.
0: Maar wat denk je van ratten dan?
4: Ik wou allebei. Zeggen, allebei. Nee, maar ik vind muizen, ik heb dat 3 jaar geleden gehad in mijn huis. Toen heb ik van Jelmer een soort gif gehad, waarmee ze uiteindelijk naar ademhappend op een vloerkleed lagen. Ja, maar ik...
2: Blokje kaas en muizen vallen ze niet bij.
4: Nee, maar die vallen, die werkte niet.
0: Nee, dat is het.
4: Helemaal gek, jongen. Dus, maar je wordt helemaal gek als het in je huis zit, hè.
0: Ja,
4: je trekt een la open en je ziet ze lopen. Je wordt helemaal para.
0: Ja, ik heb het ook gehad met die natuurlijke dingen, weet je wel. Dan moet je een blokje kaas ergens in en dan blijven ze nog leven daarin.
2: Beesten zijn veel te slim, joh. Ja. Die eten die kaas op en die rennen.
0: Die zijn ook weer weg. De ene houdt met de hand, houdt met dat beertje naar beneden. De ander loopt naar binnen, die pakt met zijn andere 2 pootjes dat blok kaas. En de familie eet er lekker van. Die zijn veel te slim.
2: Tom en Jerry en wij zijn altijd Tom. We slagen er nooit aan om die beesten te pakken.
4: Nee, wij hebben uiteindelijk gewoon mosterdgas gespoten. Dat werkte.
2: En het staat vast rood omcirkeld in je agenda. In Warschau begint morgen het EK tramrijden. En daar doen ook wij aan mee natuurlijk. Ja. Jullie maar over die auto's kletsen.
4: Tramrijden.
2: Daar gaat het om.
4: Warschau.
2: Nou, Nederland stuurt de Rotterdamse trambestuurder Elvira. Zij plaatste zich door de Nederlandse voorronde in haar eigen stad binnen, Rotterdam.
0: Fantastisch.
2: En bij het EK draait het vooral om behendigheid, zegt ze.
5: Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
0: Ik kom water op de tram weg.
2: Kommetjes water en dan gaan we gewoon millimeters meten. En
4: dat is mooi.
0: Maar weet je waarom ik hier ook van geniet? Er zijn gewoon mensen die denken, dit bestaat ook gewoon.
4: Ja, maar we hebben de Wout Weghorst van de tramindustrie te pakken.
2: Nou, dat is het inderdaad, ja.
4: Kunnen we zo Brees even draaien?
2: Moeten we zo ook nog eens een keer...
4: Ik pak nog steeds de tram. Ja, maar wel goed, toch?
2: Ze moeten ook nog eens een keer daar in Warschau in een tram rijden die ze niet kennen. Die is smaller, korter dan de Rotterdamse tram waar ze normaal in zit.
0: Fantastisch, hè.
2: En dan met bakjes water.
0: Elvira, we juichen voor je.
4: Elvira,
0: fantastisch, hè.
4: Tuurlijk.
2: Nou, over water gesproken, verspreid over het land nog wat buien. Later zo goed als droog, geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Zullen we de nieuwe vrouwtjes ook nog even draaien?
0: Oh, lijkt me heel erg leuk. En let
4: Geen
0: op,
4: hem.
0: Hè.

0: eventjes luisteren, hè. 3.
1: Als je het over de duvel hebt.
2: 3FM. Take it alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
3: En ga naar Lemmer.

0: het doet me denken aan een geweldige ochtend die ik had in een bos. Gewoon met het afgelopen editie van Serious Request. En ja, gewoon, weet je, dan sta je daar. Je hebt van die momenten dat je een beetje uit jezelf treedt. Dat je naar dat plein staat te kijken.
1: Heb je wel vaker.
0: En dat je denkt van, wat gebeurt hier nou allemaal? En wat gaat dit goed? En waar komen al die mensen vandaan? En wie is check en het hele pakket. Dus ja, Lemmer was het anthem daarvan. Dus mooi, altijd goed om te horen. Time to move.
2: 3FM, ticketmaand.
3: En je hoorde een ticketalarm tijdens de ticketmaand op 3FM. Elke dag andere kaarten voor een vet concert. We gaan eens even iemand bellen die heel graag naar Lemmer zou willen. Met een goede reden. Ingestuurd via de NPO Livestream. Ja, we zitten nu ook live op TikTok. Er zijn allemaal mensen die meedoen. Maar je moet echt de NPO luisteren.
0: Ja, wat dacht je?
3: Goedemorgen, wie hangt er aan de lijn?
4: Goedemorgen, Mark van Linden.
0: Goedemorgen. Mark van Linden, die royalty-verslaggever. Of is dat Mark van der Linden?
4: Van der Linden, ja, ik ben ook Van der Linden. Maar ik ben niet die royalty-verslaggever.
0: Oh nee, oké, nee. Die had een paar probleempjes de laatste jaren. Dus,
4: dat schijnt.
0: Ja, dat schijnt wel, ja. Oké. Okay. Hey, fantastische Rotterdamse DJ. Ik hoor een soort stadsachtig chauvinisme. Betekent dat je er ook vandaan komt, Rotterdam?
4: Jazeker, ik heb er 10 jaar gewoond. Ik woon nu net ten zuiden ervan, maar ja, prachtige stad.
0: Hey, maar waar zit je nou dan, Spijkenisse, Vlaardingen, waar zit je?
4: Oud-Beijerland.
0: Oud-Beijerland, een mooie SHO, hè, voetbalclub, hè?
4: Ja, zeker, heel goed.
3: Hé, hey, waarom wil jij naar Lemmer?
4: Dat ik overal voor Lemmer voor een goede vriendin van mij. Die is groot fan, die hebben al een paar keer voor aangestaan bij Lemmer inderdaad. Kijk. Alleen die heeft nu wat minder in de portemonnee. Dus kunnen minder naar festivals en feestjes gegaan worden.
3: Kijk, en dan is dit natuurlijk een mooie bijkomstigheid als je die kaarten pakt. Nou, die pak je. Van harte gefeliciteerd, Mark van der Linden, samen met die vriendin, of die vriendin die gaat met iemand anders, dat maakt er allemaal niet uit, maar die kaarten die zijn voor jou.
4: Ja, thanks jongens.
3: En maak er een mooi weekend van, hè, daar in Oud-Beijerland.
4: Gaat helemaal goed komen, fijne uitzending nog.
5: Ja, ook

0: Just Say Hello, ben even over.
1: Nou, vind ik helemaal niet dezelfde categorie, maar wijn, het is voor jou ook het einde van de week. Hè,
0: ik krijg er net zo'n gelukkig gevoel van.
1: Dat is goed.
0: Elton John, naam stilstelling op 3FM.
1: Het is 9:15, je bent bij 3FM. Het is Wijnand en Jamie in de ochtend. Op vrijdag is dat Barend en Wijnand in de ochtend. En wij zijn 3FM, we doen het hele jaar doen we ons best. En aan het einde van het jaar doen we nog een beetje extra ons best. Zo moet je het zien, middels 3FM Series Request. Dat hebben we de laatste jaren gedaan voor Spieren voor Spieren. Dat hebben we ook gedaan voor Stichting ALS en voor nog wat andere goede doelen. Maar we zijn ook in contact gekomen met de stichting waar we het zo meteen over gaan hebben. Metakids in strijd tegen metabole ziekte. Het Glazen Huis in Zwolle 2024. Ja. Wijnand, Sofie en ik in het Glazen Huis. En jij als kijker en luisteraar van dat evenement kan zich nog wel herinneren wie tegen wil en dank het gezicht werd van die actie. Namelijk de zo ontzettend lieve, mooie Jelte. Jelte die kwam uit Leeuwarden. En we hebben de moeder van Jelte aan de telefoon. Sanne. Sanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We hebben altijd contact gehouden met zowel jou als de vader van Jelte, Hein. En we hebben ook een hele verdrietige periode meegemaakt de afgelopen maanden. Want ondanks dat enorme succes van 3FM Series Request was Jelte natuurlijk ook gewoon ziek. En is Jelte, meen ik moet ik goed zeggen, in juni overleden.
0: 16 juni.
1: 16 juni inderdaad, toch?
2: Ja, klopt. Hij is 16 juni overleden.
1: En we hebben jou aan de telefoon om iets bijzonders te bespreken en ook wat bijzonders aan te kondigen. Dus hou je aandacht er even bij als je dit hoort op dit moment. Maar ook even als ouders onder elkaar, hoe gaat het met je? En hoe is het leven na Jelte eigenlijk?
2: Ja, dat is best een grote vraag. Hoe gaat het na 16 juni? Ja. Kijk, in het begin, zodra je kind overlijdt, een kind hoort niet te overlijden. Je eigen kind dat overlijdt is volgens mij het allerergste wat je als ouder mee kunt maken. En vlak na zijn overlijden was ik vooral heel moe. Echt kapot, niet alleen van rouw, maar ook gewoon van natuurlijk jarenlange zorg rondom Jelte. Ja. Maar wat ik merk, dus nu een paar dagen geleden, was 3 maanden geleden. Ik merk van nou, door juist ook weer wat dingen te gaan doen. Dus door, ik ben nu aan het schrijven, maar ook gewoon door weer dingen op te pakken. Daar krijg je ook weer energie van. En ik heb dus steeds meer gemerkt van ja, verdriet en weer energie krijgen en letterlijk in beweging komen staat eigenlijk naast elkaar. Dus juist door dat te doen, wordt het ook weer beter. Is elke dag top? Nee. Maar je gaat toch steeds meer een manier vinden, of in ieder geval in mijn geval, hoe je Jelte op een bepaalde manier bij je kunt houden. Dus meer Jelte naast je hebben, terwijl je ook verder leeft.
1: Wij hebben wat beloofd, en dat deden we, Wijnand en ik, dat weet je helemaal niet. In het Glazen Huis doen we dat dan al. We zitten natuurlijk ook veel backstage en we zitten met elkaar te praten. En Jelte was heel snel in ons hart, omdat Jelte gewoon ook de leeftijd dan heeft van onze eigen kinderen. Ja. Weet je, en dat komt dan net wat harder binnen. En we hebben nooit een woord met dat mannetje gewisseld, maar altijd wel enorme warmte en verbinding met hem gevoeld. Wijnand is ook op de uitvaart geweest. Ik kon er niet bij zijn vanwege ons Amerika-avontuur met Baat en Benner. Maar wij hebben wel beloofd om altijd ons best te blijven doen. De rest van ons leven om Jelte niet vergeten te laten zijn en niet vergeten te laten gaan. Dus ja, ik vind het heel erg mooi, Sanne, dat wij samen iets kunnen aankondigen wat aan die eisen voldoet.
0: Wat gaat er gebeuren? Ja. Dat is 11 oktober, zondag 11 oktober, iets heel bijzonders.
2: Ja, dat is zeker iets heel bijzonders, want het is 13 oktober is de eerste verjaardag dat Jelte er niet meer is. En daarom hebben wij bedacht met elkaar dat we op 11 oktober een hele mooie middag gaan organiseren in de Harmonie in Leeuwarden. Ja. Jelte's Legacy. En daarin komt eigenlijk alles te zien, hoe we het ook hebben genoemd, van dat Jelte er niet meer is, maar wat wel verder leeft.
1: Ja. Dus wat gaan we daar meemaken allemaal?
2: Nou, we hebben een hele mooie documentaire die in première gaat van Suzanne Hilhorst.
1: Ja.
2: Dat is vervolg op voor de volgende Jelte. En de Jelte Next Gen Awards wordt uitgereikt. Dat is een prijs van Metakids, de grootste onderzoeksprijs in het metabole veld. €350.000 wordt er uitgereikt aan een jonge onderzoeker. Ik ga nog iets vertellen over mijn boek en hoe wij verder leven na het verlies van Jelte.
1: Ja.
2: Het wordt muzikaal omlijst door Koester. Ja. En jullie gaan het natuurlijk presenteren.
1: Wij gaan die dag presenteren. Dat is dan onze bijdrage. Maar ik vind ook, jongens, weet je, we gaan even de URL gaan we noemen. Je mag ook even het woordje
2: toch steeds meer een manier vinden, of in ieder geval in mijn geval, hoe je Jelte op een bepaalde manier bij je kunt houden. Dus meer Jelte naast je hebben, terwijl je ook verder leeft.
1: Wij hebben wat beloofd. En dat deden we, Wijnand en ik, dat weet je helemaal niet. In het glazen huis doen we dat dan al. We zitten natuurlijk ook veel backstage en we zitten met elkaar te praten. En Jelte was heel snel in ons hart. Omdat Jelte gewoon ook de leeftijd dan heeft van onze eigen kinderen. Ja. Weet je, en dat komt dan net wat harder binnen. En we hebben nooit een woord met dat mannetje gewisseld. Maar altijd wel enorme warmte en verbinding met hem gevoeld. Wijnand is ook op de uitvaart geweest. Ik kon daar niet bij zijn vanwege ons Amerika-avontuur met Baat en Benner. Maar wij hebben wel beloofd om altijd ons best te blijven doen. De rest van ons leven om Jelte niet vergeten te laten zijn en niet vergeten te laten gaan. Dus ja, ik vind het heel erg mooi, Sanne, dat wij samen iets kunnen aankondigen wat aan die eisen voldoet.
0: Wat gaat er gebeuren? Ja. Dat is 11 oktober, zondag 11 oktober, iets heel bijzonders.
2: Ja, dat is zeker iets heel bijzonders, want het is 13 oktober is de eerste verjaardag dat Jelte er niet meer is. En daarom hebben wij bedacht met elkaar dat we op 11 oktober een hele mooie middag gaan organiseren.

0: Iets heel bijzonders.
1: Ja, dat is zeker iets heel bijzonders. Want het is 13 oktober is de eerste verjaardag dat Jelte er niet meer is. En daarom hebben wij bedacht met elkaar dat we op 11 oktober een hele mooie middag gaan organiseren. In de Harmonie, in Leeuwarden. Ja. Jelte's Legacy. En daarin komt eigenlijk alles te zien. Hoe we het ook hebben genoemd. Dat Jelte er niet meer is. Ja. Maar wat wel verder leeft.
2: Ja. Dus wat gaan we daar meemaken allemaal?
1: Nou, we hebben een hele mooie documentaire die in première gaat van Suzanne Hilhorst.
2: Ja.
1: Dat is vervolg op voor de volgende Jelte. En de Jelte Next Gen Awards wordt uitgereikt. Dat is een prijs van Metakids, de grootste onderzoeksprijs in het metabolenveld. 350.000 euro wordt er uitgereikt aan een jonge onderzoeker. Ik ga nog iets vertellen over mijn boek en hoe wij verder leven na het verlies van Jelte.
2: Ja.
1: Het wordt muzikaal omlijst door Koester. Ja. En jullie gaan het natuurlijk presenteren.
2: Wij gaan die dag presenteren. Dat is dan onze bijdrage. Maar ik vind ook, jongens, weet je, we gaan even de URL gaan we noemen. Je mag ook even het woordje link even appen naar de NPO Luister-app. Dan gaan wij alle linkjes sturen naar degene die erbij willen zijn. Kijk, er kan 1100 man in. We gaan met z'n allen een documentaire kijken die heel verdrietig is, maar ook heel belangrijk om met z'n allen te bekijken. Gaat er over het leven van een hele kleine strijder die helaas veel te vroeg de aarde heeft moeten verlaten. We gaan daar ook goede dingen doen voor Metakids, omdat de IFM Serious Request niet ophoudt bij een einduitslag van het goede doel op kerstavond. En we mogen Jelte nooit vergeten. Dus Sanne, noem even de URL. Dan kunnen we de kaartjes alvast even verkopen. En als je nu het woord link appt naar de NPO Luister app, dan zorgen wij dat je een linkje krijgt van het hele gebeurde. Wat is de URL, Sanne?
1: www.harmonie.nl/Jelte.
0: Oké. Harmonie.nl/Jelte. Harmonie is de locatie zondag 11 oktober, dus harmonie.nl/Jelte. Dan kun je voor bijna niks even een kaartje kopen, dan ben je erbij. Sanne, dankjewel, hè.
1: Ja, jullie ook heel erg bedankt. En tot de 11e.
2: We gaan iets heel moois van maken, dankjewel.

0: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: De Beter Pick-a-Billy.
12: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
14: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
21: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack?
1: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 1 minuut voor 9. Zometeen Kensington, ook Lorne Hill komt eraan met Doe-Wop. Eerste nieuws. En NOS op 3 met Michel Koenen.
17: Goedemorgen. Waarom wint het Verenigd Koninkrijk nooit het Songfestival?
23: NOS op 3.
17: Daarover straks meer. Eerst naar Gelderland, want voor de zoveelste keer is een protest tegen de mogelijke komst van een AZC uit de hand gelopen. Dit keer in Opheusden in de Betuwe. In het gemeentehuis werd gepraat over asielopvang, onder meer door dit SGP-raadslid.
24: Buiten verzamelde zich een half uur na aanvang van de vergadering een grote groep mensen. Vooral ook jonge mensen die ook wat van het onderwerp vonden en dat luid en duidelijk kenbaar maakten. Luid geknal van vuurwerk, gebons op ramen en deuren. Maar ik heb me op zich geen moment onveilig gevoeld dankzij de hulpdienst.
17: De gemeente moet volgens de spreidingswet 132 asielzoekers opvangen, maar daar waren de mensen buiten het dus niet mee eens. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. In de VS is een F-16 neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt, maar mogelijk heeft de straaljager een vogel geraakt. Het Parool denkt dat we binnenkort veel meer elektrische steps gaan zien. Er zijn al wel legale e-steps, maar eind deze maand komt een grote fabrikant met een nieuwe versie. Om in Nederland het fietspad op te mogen, heeft een step een kenteken nodig, richtingaanwijzers, een bel, een remlicht en een achteruitkijkspiegel. Nou, die nieuwe e-step die voldoet aan al die eisen. En als je erop wil rijden, moet je wel 16 of ouder zijn. Britse politici die willen weten waarom hun land het zo slecht doet op het Songfestival. Tijdens de afgelopen editie werd het Verenigd Koninkrijk laatste met maar 1 punt. En 3 jaar geleden werden ze 1 na laatste. En 2021 was toch wel het dieptepunt. Toen kreeg het land helemaal geen punten. Het gebeurde met deze inzendingen. Luister en oordeel zelf.

0: Adela, 1 in LA op 3FM. Zometeen tijdloze tracks. Geen Ivo, maar wel Obi. Je hoort onder andere Lauryn Hill, Kensington en ook Lionel Richie. Lekker, hè?
1: 3FM.

0: Stuk voor stuk slechte keuzes van Omroep BBC, zeggen politici. Experts en BBC-bobo's die moeten waarschijnlijk tekst en uitleg komen geven aan het parlement. Daarna komt er een rapport met adviezen over hoe het in de toekomst beter moet. Het weer nog verspreid over het land, nog wat buien. Later zo goed als droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Thanks, Michel. ANWB verkeersinformatie dan. Een paar files. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Rotterdam, Krooswijk en Rotterdam, Delfshaven. 10 minuten daar. A50 Arnhem richting Osten, Knoopend Valburg en Ravenstein. Ook 10 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Nijmegen, Dukenburg en Malden. Half uur wegwerkzaamheden. En de laatste op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar een kwartier vanwege wegwerkzaamheden.
2: 3FM.
3: Deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Rozer!
9: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Dames en heren, de daluren beginnen.
16: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
17: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
20: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
21: Belisol.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

Lauryn Hill en Dua bij 3FM. Hits van toen, nu en ook van straks. Die hoor je tijdloze tracks op 3FM. Over hier, good morning. We hebben zowaar een droge dag. Zon en 20 graden. Hoe lekker is dat? Zit jij al op je tweede scherm naar spreadsheets te staren? Rij je op dit moment half Nederland door voor je werk? Of zit je misschien in je onderbroek met wollen sokken, maar dan wel een overhemd aan voor de Zoom thuis te werken? Ik heb de meeste muziek van Nederland voor je, ongeacht of je nou aan de slag bent of niet. Another hoor je zo meteen. 54 Ultra Talk to You komt eraan. En eerst Kensington. Dit is Riddles op 3FM. Yeah.

Another 50 for Ultra. Talk to you, Hordia. Nou, zeg dat wel, ja. Het is 9:50 en je radio staat op 3FM. Dank je wel daarvoor, dat waardeer ik enorm. Mijn naam is Obi, ik ben hier met de tijdloze tracks op je radio. Hoe ga je vandaag? Gaat het een beetje lekker? Ik ben stik jaloers vertrokken van huis. Het is altijd een vrijdag dingetje bij mij thuis. Mijn vriendin heeft vrij op vrijdag. Ik moet gaan werken. Ja, ik vind dat niet fijn. Ah, ik zie ook dat Leen, die stuurt nu een berichtje naar 3FM. Die zegt, ik heb papadag vandaag. Nou, jongen, de zandbakwacht, de schommel ook. Dat is belangrijk werk. Succes daar. Ik heb zelf ook één hele belangrijke taak vandaag. Ik had een soort zelfhulpboek gekocht. Dat heet All About Me. Het gaat over jezelf beter leren kennen en wat beter je wensen en je angsten duidelijk krijgen. Nou, best interessant. En ik dacht, ik heb ook wel eens een keer zin om een changed man te worden. Dus ik haal dat boekie en die kreeg ik gisteren binnen. Ik sla hem open. Ik had hem bij de lokale boekhandel laten bezorgen. Helemaal excited. Hij is in Duits. Ja, daar kunnen we precies helemaal niks mee. Mag je hem om die reden eigenlijk terugsturen? Een boekie dat al uit de plastic is, I don't know. Maar goed, mocht ik dus ineens volgende week in lederhozen naar werk komen, dan snap je dat ik mijn Duitse zelf heb ontdekt. Hey, good morning! Platen die je op repeat kunt zetten tot 2050, de tijdloze tracks op 3FM. En nu Lionel Richie en

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Benton,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticket.

de Sweater Weather. Sommige platen zijn een soort wolf in schaapskleren, toch? Die klinken in eerste instantie vrolijk en een beetje gekkig, maar als je dan een keer goed naar de tekst gaat luisteren, dan ontdek je ineens een hele andere kant. Het bekendste voorbeeld is denk ik Pumped Up Kicks. Ik kan me nog wel het moment herinneren dat ik daarvan de ware aard in één keer in mijn hoofd had zitten. Oh ja, het gaat gewoon over een school shooter. Maar How Bizarre van OMC is ook zo'n wolf in schaapskleren. Hele TikTok-trend waarbij mensen grappige of rare momenten uit hun leven zien en daar zetten ze dan How Bizarre onder van OMC. En dat blijkt dus helemaal te gaan over een groepje cellmates die ontsnappen uit een streng bewaakte gevangenis. How Bizarre!

the most wonderful time of the year. Het is 3FM Ticketmaand. Deze hele maand september win je elke dag op 3FM. Elke dag. Kaarten voor concerten van je favoriete artiesten. En dat gaat echt alle kanten op. Teddy Swims in Londen, Role Model, Noah Kahan, Jungle, Gracie Abrams, Cloud, The Opposites. Alles zit erbij. Dus het enige wat je hoeft te doen is deze hele maand 3FM niet meer uitzetten. Gewoon lekker luisteren. En elke dag gaat er een aantal keer het 3FM ticketalarm af en win je dus kaarten. Vandaag, ik zeg het maar vast even, win je kaarten voor nieuwe dance legend in Nederland. De man die echt alles uitverkoopt op dit moment. Zijn naam is Lemmer. Ga de 3FM ticketalarm af, stuur je zo snel mogelijk een berichtje via de NPO Luister. En dan ga je erheen. Dit zijn de Crystal

0: there.
1: Hey, taxi en buschauffeurs. Jullie passagiers die luisteren stiekem mee. Zet hem even iets harder. Want dan pak je zelf ook de meeste muziek op je werkdag mee. Mijn naam is Obi en ik draai ze voor je. Tijdloze tracks, elke dag van 9 tot 12 op 3FM. Antoon hoorde je, hyperventilatie. Zometeen de dame die de gashouder in één klap twee keer uitverkocht. Ik begin me toch af te vragen of ze haar niet gewoon in de Avos of de Ziggo hadden moeten knallen. Sierra Spyro, komt eraan. Eerst Imagine Dragons. Dit is Radioactive op 3FM.

0: Bumfuck MC's en Freestyler. Zometeen weer tijdloze tracks met onder andere Timbaland, The Way I Are.
1: 3FM.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
19: Trulies met Renke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba, diverse varianten, 99 cent.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: 3FM.
25: Goedemorgen, het is 1 minuut over 10. Zometeen Timbaland, The Way I Are en ook Harry Styles komt eraan met As It Was. Eerste nieuwsupdate door NOS op 3, Michel Koenen.
26: Goedemorgen, toeristen die wisten ons land weer te vinden. Ondanks de flinke btw-verhoging waren er in juli meer toeristen in ons land in een hotel of op een vakantiepark. Dat heeft het CBS allemaal uitgerekend. Dat er meer mensen uit het buitenland kwamen, dat was niet bepaald de verwachting, zegt mijn collega Tom.
27: Nou, zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot laatste moment gewacht met boeken, wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen, bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
26: Twee vrouwen zijn gisteravond in Rotterdam zwaar gewond geraakt toen ze werden aangereden door een tram. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat of hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. De voorruit van de tram heeft flinke schade. Een heel klein beetje verlichting bij de pomp vandaag, want de prijs voor een liter benzine is weer iets gedaald. Je betaalt nu langs de snelweg zo'n €2,71. Ook diesel is ongeveer een cent goedkoper. Maar ja, de prijs ligt nog altijd flink hoger dan benzine met €2,81. Het staat vast rood omcirkeld in je agenda. In Warschau begint morgen het EK tramrijden. Nederland stuurt de Rotterdamse trambestuurder Elvira van 24. Ze plaatste zich door de Nederlandse voorronde in haar stad te winnen. En bij het EK draait het vooral om behendigheid, zegt ze.
28: Achteruit, 3 keer stoppen. Met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
26: Ja, ga er maar aan staan. Ze moet in Warschau rijden met een tram die ze niet kent trouwens en die ook smaller en korter is dan de Rotterdamse tram waar ze normaal in zit. Ja, en trambestuurder worden, dat was trouwens niet haar droombaan.
28: Mijn vader had het aangeraden en eerst dacht ik, nee, dat is veel te eng. Ja, dat is toch zo'n grote wagen. En veel verantwoordelijkheid. Maar nu zou ik niks anders meer willen doen.
26: Krijg je nog het weer verspreid over het land, vallen er nog wat buien. Later zo goed als droog. Geregeld zon vandaag, 17 tot 20 graden.
25: Ik vind het een zeer interessante sport.
26: Ja, misschien kun je volgend jaar kwalificeren.
25: Nou, ik zou het best leuk vinden. Ik weet alleen niet of het goed gaat met die kom op de tram. Daar moeten we nog even naar gaan kijken. Thanks, Michel. ABB verkeersinformatie dan. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar politiecontrolepost, een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Valburg en Ravenstein. Ook een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Gaat de kapotte vrachtauto, levert je op dit moment 25 minuten extra op. En de A73 als laatste. Nijmegen richting Maasbracht tussen Dukkenburg en Malden. Daar 20 minuten op wegen. Wegwerkzaamheden.
29: 3FM.
30: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
31: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
32: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
33: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
34: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
33: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Lemmer,
12: 3FM,
13: Salo en CRV,
12: Obi Rijmakers.
14: Good morning, 8 minuten over 10. Platen die je hele leven meegaan. Dat zijn tijdloze tracks en die hoor je op 3FM. Zometeen de Red Hot Chili Peppers. Ook Harry Styles komt eraan naar Timbaland en The Way I Are.

Harry Styles en As It Was bij 3FM. Het is 14 minuten over 10. Je bent bij de tijdloze tracks. Ik heb zometeen wat nieuws over GTA 6. En dat heeft alles te maken met Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Die hoor je ook nog zometeen naar Ujo. En eerst de Red Hot Chili Peppers. Dit is Cat.

10 jaar geleden uitkwam. We moeten nu nog ongeveer 1,5 maand, 2 maanden wachten tot de nieuwste uitkomt. Nou, de hype is real. De vrije dagen zijn aangevraagd. En mijn lievelingsonderdeel in GTA is altijd de radio. Dat je door een virtuele stad rijdt met een kilometertje of 20, 30, 40 te veel. En dat je dan ondertussen echt ongelofelijke bangers hoort in je wagen. Mijn lievelingszenders waren altijd non-stop Pop FM. Daar kwam Gaga nog wel eens voorbij. Vond ik dat heel vet. Of Mike Posner, cooler dan me. En je had ook Los Santos Rock Radio. Die was heel erg top, want daar hoorde je onder andere deze. Hoi! En ja, goed nieuws. Er is bevestigd door de makers van het spel dat een aantal van die tracks van de vorige game weer terugkomen op de nieuwe zenders. Zoals bijvoorbeeld M83 met Midnight City. En hopelijk ook deze. Starship op 3FM en Nothing's Gonna Stop Us Now.

Obi Rijmakers hier, standing in voor Ivo van Breukelen op 3FM met de tijdloze tracks. En een nieuwe editie van Breukies Blend is bij je aangekomen. Je maakt kans op het felbegeerde Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend die blaast echt elke kantoorkoffie uit het water. Het is niet normaal hoe lekker die is. En die kan van jou zijn. Het enige wat je hoeft te doen is goed raden welke twee tijdloze tracks ik in Breukies Blender heb gegooid. Luister even goed. Raad welke twee tracks het zijn. Stuur het naar me via de NPO Luister-app. En dan win je dat Bakkie Breuk. Komt-ie aan. Ja.

0: Welke twee liedjes hoorde je? Elke dag maak je dan zo rond 10:30 kans op het bakje breuk. De enige echte 3FM koffieblend. Om ervoor te zorgen dat iedereen op kantoor en eventueel ook thuis een keer een fatsoenlijk bakje kan drinken. Joyce, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aan het verhuizen?
1: Ja, klopt. Druk in de weer met van alles.
0: Wat een kutwerk.
1: Zeker, ja.
0: En hoe ver ben je al? Of ben je in begonnen?
1: We zijn eigenlijk, denk ik, 95%.
0: Oh, maar dat is wel lekker. Dan kun je dadelijk gaan beginnen aan echt inrichten. Dat is top.
1: Klopt, zeker.
0: Nou, goed zo. Van harte gefeliciteerd met het nieuwe huis. En hopelijk ook met een bakje breuk. Welke twee liedjes hoorde je net in de bashup?
1: Dat was Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams.
0: Yes.
1: En Dansplaat van Brain Power.
0: Helemaal goed. Bakje breuk komt jouw kant op. Geniet ervan.
1: Yes, helemaal top.

0: George Michael en Freedom in tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen hoor je onder andere Coldplay en Yellow. Ook Pitbull en Kesha komen eraan met Timber.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere deze.

0: cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuut voor 11. Zometeen meer tijdloze tracks met Coldplay en Yellow. Ook Eric Prince komt eraan en Piero. Eerste nieuwsupdate, NOS op 3 met Michel Koenen.
20: Goedemorgen, Russen die mogen vandaag naar de stembus.
21: NOS op 3.
20: Want het is dag 1 van de Tweede Kamerverkiezingen vandaar, zeg maar. Kiezers die hebben geen vrije keuze. President Poetin heeft bijna alle oppositiepartijen laten uitsluiten. Dus is het nu al duidelijk dat zijn regeringspartij gaat winnen. En flink ook. Ook op de Russische tv wordt duidelijk gemaakt wat er in het stemhokje moet gebeuren, vertelt deze Ruslandkenner bij WNL.
22: De boodschap is aan de Russen: stem op Poetin, want Europa wil ons vernietigen. Het is niet meer Oekraïne. Europa wil ons vernietigen door middel van Oekraïne. En alleen onze Vlad Poetin, kan ze tegenhouden.
20: De verkiezingen die duren nog het hele weekend. De uitslag wordt zondagavond verwacht. 100 dagen na de invoering van het EU-migratiepact gaat het al iets beter met de asielprocedure. Dat is de conclusie van Vluchtelingenwerk Nederland.
23: Tot nu toe heeft de IND ook binnen de gestelde kortere termijnen beslist. Maar ook wij willen dat mensen snel duidelijkheid krijgen. Maar het moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid en de kwaliteit van de procedure.
20: Zo worden kwetsbare mensen, zoals vluchtelingen met psychische problemen, nog niet snel herkend. In Culemborg is de uitvaartbranche het zat dat PostNL de prijzen maar blijft verhogen. Deze zomer ging de prijs voor rouwkaarten die de volgende dag bezorgd moeten worden flink omhoog, van €1,40 naar €3,25. Daarom zijn vier lokale uitvaartondernemers naar maar hun eigen rouwpostservice gestart. Voor €2 per brief gaat iemand op de elektrische fiets erop uit om de brief te bezorgen. En Wout van Tien uit de Noordoostpolder die slaapt de komende maanden elke nacht in zijn achtertuin. Dat doet hij om geld op te halen voor Parkinson Nederland. Zijn oma heeft die ziekte en hij vertelt wat hij daarvan ziet.
0: Dat haar handen gaan trillen en haar spieren, die worden met de jaren die worden slechter.
20: En dus komt hij in actie. Tot 1 december slaapt Wout in een tentje in de achtertuin. En zijn ouders die vonden dat niet meteen een goed idee.
1: We zeiden nog van, joh, het kan ook koud worden. En mijn moeder was vooral natuurlijk een beetje, als het dan vriest en zo, ja, dan moesten we het met, dus laten we het even, nou ja, tot 1 december zal het nog wel gaan. En dan, we gaan daarna gewoon wel verder kijken, maar... Dan kan ik het in ieder geval volhouden.
20: Ja, want vriezen doet het voorlopig nog niet. Mogelijk gaat hij dus ook in de winter wel door. Wout die heeft tot nu toe al €870 ingezameld. Krijg je nog het weer, vooral in het noorden nog een buitje. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden en een stevige zuidwestenwind.
19: Thanks Michel. ANWB verkeersinformatie dan. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Knopend Valburg en Ravenstein daar een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar is het goede boeien tussen Best en Moergestel. Daar wordt olie op het wegdek opgeruimd en op dit moment is dat 35 minuten extra reistijd. Je kunt beste via Den Bosch rijden. Dat is de A2 en de N65. De N306 dan Harderwijk richting Kampen. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi. Er zijn heel veel bezoekers voor de agrotechniekbeurs. En daardoor staat het 40 minuten vast. En hetzelfde geldt voor de andere kant op Kampen richting Harderwijk. Tussen de aansluiting met de N307 en Biddinghuizen daar een half uur.
2: 3FM.
3: Ster. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Of je nu zoekt van coupé tot

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Deze week in de bonus: Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel 1 plus

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is...

Tijdloze tracks op 3FM. Albie Rijmakers, uw stelling in voor Ivo van Breukelen. Coldplay hoorde je en Yellow. Belangrijke vraag is, het is natuurlijk al bijna zover. Waar ga je voor vandaag? Ga je voor een boterham met pindakaas en hagelslag? Dat is niet gek, hè? Hummus, gegilde groenten. Het is ook wel gewoon vrijdag. Ik zou willen zeggen misschien, Delke zalf. En dan gewoon op een wit bolletje. Oh, lekker!

0: request roulette. Even een beetje muzikaal je brein kraken. Even zorgen dat je nog een beetje wakker bent. Er is een enorm roulettewiel. De 3FM-studio in gehesen met 6 hijskranen. En daar wordt zometeen een zwier aangegeven. Het balletje komt dan terecht op een nummer. Staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag aan jou is, stuur dan zo snel mogelijk een liedje in die muzikale categorie. Via de NPO-luister deze kant op. Tegenover mij zit info-croupier Joffrey. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat een zwier geven aan het request roulettewiel.
1: Zeker.
0: Ik zou willen zeggen, mag ik een medium zwier van jou vandaag?
1: Een medium zwiertje?
0: Ik zei ja.
1: Zeker krijgen.
0: Ja. Is er al gezwierd?
1: Nee, ik was op jou. Ja.
0: Sorry.
1: Alright. Daar gaan we.
0: Vond al weinig lawaai. Zo is echt een heel groot roulettewiel.
1: Ja, we hebben er één.
0: Er is witte rook.
1: Het is geworden nummer 1. Tijdloos in je moerstaal.
0: Nummer 1, tijdloos in je moerstaal. Dus de taal die jij spreekt van huis uit, daar moet een tijdloze track uitvallen. Oké. Okay. Ja, als je dan Frans bent, dan ga je voor Stromae met Papa Oute. En als je Brits bent, ik wou zeggen Ed Sheeran, noem maar misschien even niet.
1: Als je Nederlands bent, de jeugdvertegenwoordiger.
0: Oh, dat vind ik een hele goeie. Ja, Duits, Peter Fox, House of Zee. Nou, kom maar door, wat is je moerstaal? Welk liedje wil je horen? De NPO Luisterapp is waar je moet zijn. MJ,

0: Makers hier op de plek van Ivo van Breukelen. Eens in de zoveel tijd, en dat zal je vast een keer herkennen als je zelf ook heel erg veel van je werk houdt, dan word je even herinnerd aan hoe geweldig het is om die baan uit te voeren. En ik heb dit vandaag eventjes. Dan stap ik zo op mijn fietsie en dan fiets ik naar de studio van 3FM. Dan klok ik in, kijk iedereen een beetje chagrijnig aan, zet je de bakkie, want om 9 uur beginnen, dat voelt dan toch als heel erg vroeg. Slaat je bal nergens op, weet ik ook wel. En dan zie ik allemaal buschauffeurs en distributiecentra en thuiswerkers in de financiële administratie en nog 100.000 andere banen allemaal verschijnen in die NPO luisterapp. En 3FM-luisteraars, jij dus ook, hebben zulke goede muzieksmaak. De requestroulette die viel net op categorie 1. Tracks in je moerstaal, dus platen gewoon in je eigen taal. Ja, en dan zie ik dingen voorbij komen als Extinct met Spraakwater. En Bloem even aan mijn moeder vragen. Fucking goed. Winnen met Lotgenoot. Nou, met diegene wil ik sowieso trouwen. Ik zie Abel aan onderweg, Bluff hier aan de kust. Het is allemaal goed, dus dank je wel voor je suggesties. Ik kom uiteindelijk uit bij Nathalie. Hey Nathalie.
1: Goedemorgen.
0: Ook jij, heel erg bedankt voor het luisteren naar 3FM. En thanks dat je zo'n ongelooflijk goed liedje hebt ingestuurd. Wat kan ik voor je draaien in de request roulette?
1: Zo stil in mei van Dikhout.
0: En dan hoor je die gitaar.
1: Oh, het
0: is
1: heerlijk.
0: Zo goed. Ja. Nathalie, dankjewel. Prachtige dag vandaag. We love you.

0: 3FM zometeen te horen. Mr. Sebastian Okhuizen.
1: My friend.
0: Waarom heb jij zonnebril op?
1: It's sunny outside.
0: Yes. Yes. Yes. Let's go bowling.
1: Let's go bowling.
0: Hey, zometeen op 3FM te horen. Wat zit er in die 3 over 12?
1: You have nice queen in this country, huh?
0: Zometeen in de 3 over 12. Heugelijke tracks rondom onze favoriete nieuwe game. Die nog niet uit is.
1: Oeh, de nieuwe GTA 6.
0: GTA.
1: GTA 6.
0: Ja. Ik heb er zin in, hoor.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: En de GTA ook.
0: Goedemiddag.

0: Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Ook op Friese? Ontdek het op friesland.nl.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: smart speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex?

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen

0: van Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. Als je diesel rijdt, zijn het geen leuke tijden. NOS op 3. Zometeen hoor je waarom tanken zo duur is. Eerst, de Poolse premier Tusk waarschuwt voor een Russische aanval. Bijvoorbeeld de Baltische Staten, omdat ze Oekraïne steunen. Tusk is vandaag op bezoek bij president Zelensky in Kiev en noemt zo'n aanval een realistisch scenario. De afgelopen week waren er al incidenten aan de grens. Zo werd een Oekraïnse trein aangevallen. Het is opvallend dat Tusk expliciet vermeldt dat hij ook vandaag naar Oekraïne gaat, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Normaal proberen wereldleiders dat juist geheim te houden. Nu zegt hij

0: het dus openlijk, expliciet, na een aanval op zo'n grensovergang. En daarmee wil hij denk ik toch ook wel een boodschap afgeven naar Rusland. Dat hij en dat Polen Oekraïne wil blijven steunen. En dat ze zich niet willen laten afschrikken door die Russische escalaties aan de grens.
1: De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu aan de pomp langs de snelweg rond de €2,81. Deze econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Vandaag is de prijs van een liter benzine wel een cent gedaald. Rond deze tijd maakte kersverse bondscoach Xavi zijn eerste selectie bekend voor het Nederlands elftal. Oranje speelt in de Nations League. 4 wedstrijden, eerst thuis tegen Duitsland, dan 2 keer tegen Servië en ook nog Griekenland uit. En nog meer sportnieuws. John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst. Als assistenttrainer van amateurclub GVVV deelde hij afgelopen weekend een klap uit in de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. John was de assistent in Veenendaal van broer Dennis, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er zijn klappen uitgedeeld. De broers van Beukering hebben gezegd dat ze ook geslagen hebben. Ze zelf ook klappen hebben gekregen. Maar wie geraakt heeft, dat is niet duidelijk. Goed, voorlopig is John van Beukering dus wel geschorst door de KNVB. Mag hij niks doen, ook niet bij zijn andere club. Velen we zal met veld.
1: Een schorsing is dus voorlopig, omdat er nog een onderzoek loopt van de KNVB. Het is weer nog geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Er staat wel een stevig windje. Morgen meer wolken en dan een graad of 20.
4: Dankjewel, Sydney. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Het is erg druk op de weg. Maar ik geef je de files van 10 minuten of langer of die met een bijzondere oorzaak. Die vind je namelijk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp heb je 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 20 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel heb je 30 minuten door berging. De oprit is daar dicht en de rechte rijstrook ook. Verkeer richting Tilburg en Breda volgt het beste Den Bosch via de A2 en de N65. En dit zou ongeveer nu afgelopen moeten zijn, maar die file is nog een half uur.
5: 3FM.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
9: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld!
13: 50.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets.

komt ook naar Nederland voor het eerst sinds 2019, hè? Toen nog in Paradiso. Ze zou daarna nog twee keer naar Utrecht komen en in Tivoli optreden. Maar die shows werden toen allemaal gecanceld en zo. Het gaat nu eindelijk gebeuren. Maar op Tivoli hoef je niet meer te rekenen. Het wordt de Ziggo Dome. En tickets zijn vanochtend om 10 uur in de verkoop gegaan. En natuurlijk al volledig uitverkocht. Onwijs gefeliciteerd als je de tickets hebt. En ik zou, als je de tickets niet hebt, je heel veel plezier willen wensen met het wegdrinken van je verdriet vanavond. Want dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. En gisteren een gigantische aankondiging rondom GTA 6. Er komt namelijk een heel groot album aan tegelijk met de release. GTA 6 The Album. En dat is iets totaal nieuws in de gamewereld. Rockstar, dat is het productiekantoor achter GTA, zeggen zelf dat dit de volgende evolutie is in in-game muziek en radio. Want GTA staat er ook echt onbekend om altijd al een hele goede soundtrack te hebben, met ook legendarische fictieve radiozenders. En het gaat echt van ultieme popzenders tot Mexicaanse radio, van West Coast Classics tot van die talkie talk radio. Dat is altijd super vet. Rockstar heeft in de begindagen van GTA zelfs voice chats van gamers die helemaal gingen ranten, zeg maar, tegen het idiote licht racistische aan, hebben ze dus in het geheim opgenomen. En die voice chats van die gekkies hebben ze dan bij die fictieve radiozenders gezet, alsof het gekke mensen waren die inbelden bij die radiozenders. Dus altijd is muziek en radio echt heel erg belangrijk geweest in GTA games. Maar nu gaat er dus een schepje bovenop. De muziek in GTA 6 gaat bestaan uit een dynamische score, hè, van die filmische instrumentale muziek die je door de hele game hoort en tijdens de missies. Maar dus ook een vernieuwde wereld van in-game radio en de belevingswereld van muziek. Ik denk dat dat ook echt heel erg gaat aansluiten eigenlijk bij de manier waarop wij tegenwoordig muziek gaan beleven. Dus misschien dat je ook wel in die game via TikTok muziek gaat ontdekken. Hoe de muziek van GTA 6, die album, uiteindelijk daar in die game gaat klinken, dat is dus nog niet heel duidelijk. Maar één van de tracks die op dat album gaan staan is gisteren released. En dat is een track van onder andere Pink Panthers en Fred Again heet Sexy Magic. En vandaag op nummer 1 in de 3 over 12.

0: paniekalarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington.
2: Sef.
1: Phoebe Bridgers.
2: Lemmer.
1: Bente.

De boodschap is 3FM en Magnetic. Altijd als jij mensen vraagt, wat is je favoriete maand? Dan krijg je vaak de antwoorden toch als mei, augustus, oktober. Maar ik snap eigenlijk niet waarom men nog steeds niet als groot overwinnend antwoord heeft september. September is mijn favoriete maand. Justice for September. Free September. Hashtag Free September. Dat is de movement vanaf nu. Want het is ieder jaar een feest als je van muziek en van live muziek houdt. Want het is hier bij 3FM natuurlijk 3FM Ticketmaand iedere september. En iedere dag van deze maand maak jij dus kans op tickets voor de allerdikste concerten. Het is wel een beetje dweilen met de kraan open, want er blijven maar toeraankondigingen bijkomen. Ik heb helemaal niks meer over op mijn rekening door alle tickets die de afgelopen weken besteld moesten worden. Tame Impala, Charlie XCX, Stevie Wonder, Oasis moet nog komen volgende week. Dat is ook weer duur, hé. Niet te doen. En daarbovenop is september ook ieder jaar de maand waarin heel veel nieuwe muziek uitkomt. Vandaag al het nieuwe album van Miley, De Staat, Bieba Doobie. En volgende week komt misschien wel de klapper van de maand. Misschien de klapper van dit najaar al. En dit najaar is pas net begonnen. Het album gaat Stray Dogs heten. En alles wat we er tot nu toe van hebben gehoord aan singles is al waanzinnig. Dus, volgende week is dat hier. Maar voor nu moeten we nog even doen met een van die nieuwere tracks van natuurlijk Nothing But Thieves. Ik heb het over hun. Met een van de nieuwe tracks, Evolution, hoor je ze nu op 3.

0: op de plek van Mart Meijer. Nog één dagje. Maandag is Mart, als het goed is, weer terug van vakantie. Maar ik vond het wel heel gezellig met je de afgelopen weken. Het zit zo. Ik heb de afgelopen tijd weer een beetje geleerd om mezelf wat meer open te stellen. Naar anderen en misschien ook wel naar jou dus. Ik zit namelijk weer volop in een van mijn favoriete series ooit. Misschien wel de beste serie ooit. Ik wil het je echt zeer, zeer aanraden om hem een keer te gaan kijken. Te zien op Apple TV, hij heet Shrinking. Het is met Jason Segel van How I Met Your Mother in de hoofdrol. Een bijzondere subhoofdrol van Harrison Ford, natuurlijk Indiana Jones. Waanzinnige serie over een therapiepraktijk waar zij onder andere in werken. Die eigenlijk niet helemaal goed gaat. En het gaat helemaal niet goed met die hoofdrolspeler. En langzaam, door gewoon heel erg gehecht te raken aan vriendschap en ook aan familie, leren ze zichzelf meer open te stellen en beter te worden in hun werk en beter te worden in het leven. En het is zo mooi en het is ook zo ongelooflijk grappige serie, dat ook de manier waarop ik naar therapie kijk, wat op zich best wel gesloten is, ik heb er helemaal niks mee, ik heb het nooit echt nodig gehad, tenminste, dat denk je dan natuurlijk altijd, ook wel een beetje is veranderd. Dat als ik het ooit nodig zou hebben, dat die stap naar therapie misschien wel makkelijker is. Dus mocht je het nodig hebben, die serie is echt een aanrader. En daardoor ben ik extra fan geworden ook van de allernieuwste van Higo. Hans, de frontman van Higo, was gisteren in de show bij Sophie en die vertelde het volgende over hun allernieuwste track Antwoord.
1: Antwoord is een liedje wat gaat over het binnenwerk. En ik denk dat dat voor iedereen die ooit in therapie heeft gezeten of denkt daar naartoe te moeten best herkenbaar is. Het leven is soms heel makkelijk bij elkaar te houden met een beetje plakband en copingmechanismes en andere oplossingen. Maar bij mij werd het hoog tijd dat ik eens naar binnen keek en het antwoord bij mezelf zocht. En dit liedje is eigenlijk het moment van die realisatie, waarin je weet dat het eigenlijk allemaal al kapot is.
0: En dat is zo mooi. Ook in die serie en ook in dit liedje en dus ook in het leven. Dat moment van realisatie. De nieuwste van Higo heet Antwoord.

gezocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik zie.

0: Homewrecker.
1: Hey, ik heb een paar opties voor je. Eigenlijk, nou, laten we er twee opties van maken. Het is namelijk vrijdagmiddag, mogen we wel zeggen. Het is namelijk bijna 1 uur. Ik moet even een goede weekendpomper er doorheen gooien. Dus laat even via de NPO Luisterapp weten welke van de volgende twee tracks kan ik voor je draaien. Flo Rida met Club Can Handle Me. Of die ene, Babylonia. Die ene heb ik ook heel veel zin in. Laat even weten via de NPO Luisterapp welke van die twee ik voor je kan draaien zometeen. Krijg je sowieso nog veel meer, hoor.
0: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
0: Met onder andere.

0: Als we die hypotheek dan toch niet rondkrijgen.
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
0: Ja.
3: En nu?
0: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
0: Ja.
3: Welk bedrijf?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: De vrijdaglunch van 3FM met zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear en... Ja, er is gekozen. Zometeen Flowrider, Club Can't Handle Me. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Sydney Dijkers.
9: Ja, goedemiddag. Debutanten en afvallers in de nieuwe oranje selectie.
10: NOS op 3.
9: Zo meer over de keuzes van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Eerst, er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen daar vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt hard nodig.
11: Met name tijdens de Ramadan wordt het gewoon erger. Bijna elke moskee krijgt een dreigbrief of een opmerking of bekladding. En dat wordt helaas niet geregistreerd. Niet overal. Daarom hebben wij gewoon het meldpunt bedacht.
9: Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie zelf. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Er is iets meer bekend over de man die zaterdag overleed in Rotterdam toen hij door agenten werd opgepakt. Hij reed te hard op zijn fatbike en toen hij aan de kant werd gezet en geen ID of rijbewijs kon laten zien, ging hij er weer vandoor. Agenten gingen er toen achteraan. De powerbank die vlam vatte in een KLM-vliegtuig van Amsterdam naar Curaçao is van Camille Eurlings. Dat bevestigen mensen die aan boord zaten aan RTL Nieuws. Eurlings is de oud-baas van de KLM. Op het moment dat het misging was hij zijn powerbank aan het opladen. En dat mag eigenlijk niet aan boord. Het personeel bluste de brand en het toestel moest omkeren. En de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft bekendgemaakt wie er in zijn oranje gaat spelen. Hij heeft zijn selectie gepresenteerd en sportcollega Jeroen Stekelenburg weet de namen.
12: Er zitten twee debutanten in de selectie, CGL van Feyenoord en Ruben van Bommel van PSV. Maar misschien nog wel opvallender zijn twee spelers die terugkeren in het Nederlands elftal. Joey Veerman, stelselmatig genegeerd door de vorige bondscoach Ronald Koeman. En Kenneth Taylor, voor hem geldt een beetje hetzelfde, is naar Italië gegaan. Werd niet meer geselecteerd door de vorige bondscoach, maar zit er nu dus wel bij. Ja, en er zijn natuurlijk ook afvallers, hè?
9: Ja, want zo ontbreekt Memphis Depay in de selectie. Wie er dan wel weer bij zit, is Virgil van Dijk. Van hem was nog niet duidelijk of hij na het WK zou doorgaan bij Oranje. Maar dat is dus wel het geval. Het weer, geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Staat wel een stevig windje. Morgen meer wolken en een graad of 20.
8: Dankjewel, Sydney. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Files van 10 minuten of langer of met een bijzondere oorzaak. Die vind je op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 25 minuten. De A15 Nijmegen-Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam. 40 minuten door een kapotte vrachtwagen. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond. 25 minuten door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht.
13: 3FM.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis. Pak hem. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
23: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is

0: schrijf erin of doneer.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Trulease met Renke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Renke.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat...

gewoon door. Met vandaag jouw kans de hele dag lang op tickets voor 3FM Talent Lemmer. Een van de allersnelst groeiende DJ's ter wereld van dit moment. Gewoon van

de meester. Ticket Alarm komt eraan binnen nu en 30 minuten. Dus zorg ervoor dat je de radio op 3FM houdt, de NPO Luisterapp alvast gedownload hebt, en zo snel mogelijk, als je dat Ticket Alarm hoort, laat weten via die NPO Luisterapp waarom jij naar Lemmer wilt, waarom jij het verdient om die tickets te krijgen. En misschien bel ik jou zo meteen wel terug en ga jij gewoon op 24 oktober naar Lemmer. Zal ik eens even voor je kijken, want ik kan me al voorstellen, oh, 24 oktober, dan ga je alweer vooruitkijken. 24 oktober is een zaterdag. Dus moet je vast werken op zaterdag net als ik, regel alvast even vrij, want misschien zijn die tickets wel voor jou als je de Ticket Alarm voorbij hoort.

Supermodel natuurlijk op de vrijdagmiddag van 3FM. Het is ook het moment om af en toe eventjes naar de wc te gaan of in je auto te gaan zitten tijdens het werk. En ongegeneerd hard mee te zingen met de radio. Dat kan absoluut met deze. Taylor Swift, Love Story, hoor je nu.

0: te grappig dit. Ik ga een appje binnen in de NPO Luister App. Los van alle appjes die natuurlijk binnenkomen omdat het ticketalarm afging. Gewoon een appje over de muziek van Lemmer zelf. Iemand die appt. Lekker wakker worden hier in Amerika. Heerlijke tunes, Sebastiaan. Ja, je hoorde dus 3FM Talent Lemmer met zijn nieuwste Best One. Maar het appje over Lemmer komt dus binnen van iemand genaamd Remmert.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Lemmer. En ik lach je naam niet uit. Het klinkt gewoon heel grappig. Heerlijke.

0: Radio luisteren met waarom jij daarbij wil zijn, bel ik jou misschien at this moment wel terug via een nummer wat als het goed is nog niet in je telefoon staat. Dat wel. Zo!
1: Hallo, met Femke.
0: Hallo, Femke, met Sebastiaan.
1: Hallo.
0: Waar ben jij op dit moment? Ik hoor allemaal dingetjes op de achtergrond. Het is volgens mij gezellig waar jij bent.
1: Ik ben op mijn werk.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik werk in de kinderopvang.
0: Oh, wat leuk! Ga je dan, als je nu... Stel je voor, hè, je zou nu winnen. Ga je dan een van die kinderen meenemen of niet?
1: Nee, sorry. Moet ik het ook teleurstellen.
0: Maar dan is het wel... Stel je zou winnen. En dat weten we natuurlijk nog niet zeker. Dat weten we wel zeker. Maar zou dan iedereen op het kinderdagverblijf ook zeg maar, heel erg kunnen juichen en blij voor jou kunnen zijn? Of moet je dat in je eentje doen?
1: Nee, dan moet ik wel in mijn eentje doen. Maar ik denk, hè, mocht het zo zijn, dan ga ik het wel een klein beetje vieren.
0: Oké.
1: Ik denk dat ik een kleine babyrave maak.
0: Waarom wil jij van de babyrave uiteindelijk op 24 oktober naar een goede rave van Lemmer? Waarom wil je er zo graag naartoe?
1: Nou, mijn broer heeft een beetje mij laten kennismaken met de house techno muziek. En mijn broer die zei, dit is echt een vet artiest, die moet je luisteren. Dus die ben ik verkocht.
0: En dan moet je ook wel samen met je broer er naartoe, denk ik, toch?
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws, want jullie gaan naar Lemmer!
1: Oh,
0: ja, ja, ja. Van de baby rave dus naar de echte rave. Die tickets komen zo snel mogelijk. Je kan op heel veel plezier daar, Femke.
1: Oh, super fan, dankjewel.
0: En neem dan wel eventjes op hoe je zometeen gaat dansen met alle kinderen op het verblijf, hè?
1: Ga ik doen.
0: Oké, veel plezier.

Gotje, somebody that I used to know bij 3FM. Het is natuurlijk 3FM Ticketmaand. En vandaag maak je de hele dag kans op tickets voor Lemmer. Zoals Femke zojuist heeft gewonnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon heel graag tickets wil kunnen betalen voor Oasis. Die kaartverkoop begint volgende week. Ik heb goed nieuws voor je. Vanavond in de BVO-show rond de klok van 8 uur... maak je kans op €300 concertengoed. Wil je dat winnen? Meld je alvast even aan door jouw naam en de naam met wie jij het allerliefste naar concerten gaat te sturen via de NPO Luister-app. Bel ik je vanavond misschien wel terug en win jij 300

0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
8: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek.

0: naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria? Nolan? Bayern? Of zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Morgen om 7:50 op NPO Zapp.
4: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: 3FM. Welkom bij de show met zometeen Silva Bampa on tonight. En ook Katy Perry samen met Snoop Dogg. Maar eerst NOS op 3. Het is precies 2:00. Sydney Dijkers, goedemiddag.
7: Goedemiddag Sophie. Ja, het belooft een zompig weekend te worden morgen bij je voetbalwedstrijd. En daardoor rolt de bal lang niet overal.
6: NOS op 3.
7: Zo meer erover. Eerst, het meisje van 15 uit het Groningse Nierstad die haar ouders zou hebben gedood, blijft zeker 90 dagen langer vastzitten, heeft de rechtbank besloten. Omdat ze nog onder de 18 is, was die rechtszaak vandaag achter gesloten deuren. Het OM zei daar dat het meisje alleen handelde en dat ze niet werd beïnvloed door anderen. Ze werd in juni opgepakt nadat haar vader en moeder dood waren gevonden in hun huis. De man die zaterdag overleed toen hij in Rotterdam werd opgepakt door agenten, reed te hard op zijn fatbike. De agenten vroegen daarom naar zijn ID of rijbewijs. Maar de man gaf die niet en vluchtte vervolgens weg, zegt het OM nu.
8: En na een korte aanhouding kon deze man wel worden aangehouden. Hij verzette zich hevig. En kort daarna werd hij onwel en zijn ze gelijk overgegaan tot reanimatie. En hebben ze ook een AED-apparaat ingezet.
7: Waaraan de man vervolgens is overleden, wordt nog steeds onderzoek gedaan. De dood leidde tot veel boosheid in de buurt. De droogte deze zomer heeft tot miljoenen euro schade geleid bij bedrijven die schepen door het kanaal van Gent naar Terneuzen lieten varen. Vanwege het lage waterpeil konden schepen daar minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen. En één bleef zelfs volledig dicht. Ja, na al die droogte volgde de afgelopen tijd vooral weer regen natuurlijk. Ja, het lijkt misschien een zegen voor veel voetbalverenigingen, maar niets is minder waar. De gevallen regen kan vanwege de droogte lastig de grond intrekken. En daardoor is het veld bij deze club in Emmen erg drassig.
9: Een klein buitje heeft al als resultaat dat de velden gewoon onbespeelbaar zijn. Dan is de bovenlaag is gewoon te soppig om te spelen.
7: En daarom moeten sommige clubs wedstrijden schrappen. Het weer geregeld zon nu bij 17 tot 20 graden. Staat wel een stevig windje. Morgen meer wolken en dan een graad of 20.

0: 50 Nijmegen richting Maasbracht bij Wijchen ook een half uur.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
5: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: in finale van het Junior Songfestival 2026. Morgen om 7:45 op NPO Zapp.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

Katy Perry, Snoop Dogg en California Girls. Ik wist niet dat het met een U werd geschreven trouwens, die girls. Dus mocht je ooit het liedje zoeken op Spotify en het lukt niet meteen, het is dus G-U-R-L-S. Het is bijna weekend vrijdag. Ik hoop dat je de euforie ook voelt. Al is het maar omdat ik een nieuwtje zag. Ik kreeg dit appje vanochtend van mijn vriend. Hij stuurde een artikel door van de NOS. Nou, je kan mij niet gelukkiger maken dan met dit soort berichten. Nog steeds die WNF Ranger, weet je wel. Dat gaat er ook nooit meer uit als je dat bent geweest als kind. De tijgerkat is ontdekt, een nieuw soort. Om precies te zijn de Tilikayo, als ik het goed zeg. Tilikayo. Je

is zo'n beauty. Zo'n speciaal smoeltje heeft hij. Nou goed, dit nieuws is al een dag oud. Maar ik wilde toch even met je delen, mocht je het gemist hebben. Hé, hey, en los van nieuwe diersoorten ontdekken, is een klassieker van een liedje ook altijd fijn. John Mayer's en Waiting on the World to Change hoor je zo meteen. En die is veel ouder dan je denkt. Zo meteen meer daarover.

voelen. Maar het album Continuum van John Mayer, waar dus deze ook op staat. Deze Waiting on the World to Change. 20 jaar oud. Ik weet nog dat ik dit album kocht in de Free Record Shop. Daar kon je zo'n driedubbel pakketje kopen. 3 cd's voor 25 euro. En ik kocht dat ooit, een pakketje van John Mayer, dus 3 cd'tjes. En ik was gewoon op slag verliefd. Nou, het is ook uitgebreid gevierd in Nederland, dat 20-jarig bestaan. Afgelopen zondag was hier op het Mediapark nog een soort van meeting. Er kwamen 250 gitaristen bij elkaar. En die gingen met z'n allen dus dat album Continuum spelen. En niet als een optreden, maar gewoon om dat supergoeie album te vieren. En het was heel leuk, want de oudste deelnemer was 80 jaar. De jongste was 10 jaar oud. En dat laat maar weer zien wat voor ongekende impact dat album nog steeds heeft vandaag de dag. Goed nieuws voor de fans van John Mayer trouwens, waaronder ook ikzelf. Ik zit ook bij de fanclub. Er komt binnenkort nieuwe muziek aan. Nou, dat vind ik echt geweldig nieuws. Eind augustus zei hij dat een nieuwe single over een paar weken zou komen. John Mayer, daar zijn we inmiddels wel voorbij. Dus het kan ieder moment gebeuren. Iedere dag hoop ik dat het zover is. Ik ga je natuurlijk sowieso op de hoogte houden.

0: U, de nieuwste van Somje.
1: FM.
2: Mega hit memories.
0: Imagine Dragons nog daarvoor. Ik hoop dat je fles Prosecco of je blikjes iced tea dat zou koud liggen. Want de Vrij Libo die kan bijna beginnen. Nog even doorbeuken op die werkvloer en je hebt weekend. Echt, het is zo voorbij. Wel zo lekker als je dan muziek hoort die je dan helemaal betovert, toch? Je wil op dit tijdstip wil je wat horen waarvan je denkt... ja, dit heb ik even nodig. Alsof je

samen. Waar we dan bij heel veel liedjes geluiden uitkramen. Omdat we denken, oh ja, deze is leuk. Of yes, eindelijk kunnen we het hier weer eens over hebben. Ik was het helemaal vergeten. Nou, iedere dag bij mij hier in de show. Meegit Memories. Oftewel, een meegit die weer eens in de spotlight wordt gezet. Ik ben benieuwd of jij die van vandaag weet te raden. Ik ga je een hele korte muzikale hint geven. Ik moet zeggen, het is van hoog niveau vandaag. Hij is zeer, zeer pittig. Ik leg alles even stil. Luister goed. Ik ga hem nog een keer doen. Ja, dit is topnotch. Als je dit weet te raden, I take my head off for you. Dus gebruik even de NPO Luister-app en stuur daar de artiest en de titel in van de Meegit Memory van vandaag. Hey, heb je geen idee? Is het ook niet erg? Want je gaat hem sowieso horen. Heb je hem wel goed, verdien je een dikke vette shout-out op de radio.

Hit Memories kan het gewoon schaamteloos. Ik neem je mee naar 2016. We werden allemaal verliefd op tropical influenced music. Het is een beetje tropisch en melodische liedjes. Zit vol met van die synthesizers. Als je denkt, nou, waar heeft die vrouw het over? Ik geef je even wat voorbeelden. Denk aan Firestone van Kygo. Beetje dit sfeertje.

koning destijds was Justin Bieber. Sorry, I Love Yourself. Nou, paste helemaal in dat straatje. En de grootste Tropical House tune van 2016... Nou, werd gemaakt door een soort van Power Rangers van de muziek in die tijd. Justin Bieber en Major Lazer. Met een track geschreven door niemand minder dan Ed Sheeran. Nou, dat is vraag om een meegeven natuurlijk. Hey, ik liet er een heel klein stukje van horen. Ik denk, ik vreet bijna mijn schoenen op als iemand dit weet te raden. En het is gewoon gelukt met die ene seconde. Danique had het goed, Wouter en Mark. Het is de meegids memory van vandaag. Major Lazer en Justin Bieber. Dit is Cold Water bij 3FM.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ster.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
8: Dit voelt als twee.
7: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Trulease met Renke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
15: Wie vertegenwoordigt Nederland

0: In Malta wordt het Maria, Nolan, Mayen, of zijn het de crossovers? De finale van het Junior Song Festival 2026. Morgen om 7:45 op NPO Zapp.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Of je de nieuwste van de Higo al gehoord hebt. Nou, echt de moeite waard. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Maar eerst naar het laatste nieuws van exact 3 uur. Sydney Dijkers, hartelijk vrijdag.
5: Ja, hartelijk vrijdag, Sophie. Goedemiddag. De politie in Duitsland heeft vanochtend Jan G. uit Overasselt opgepakt.
6: NOS op 3.
5: Wordt verdacht van het smokkelen van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd een paar weken geleden onderschept in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden daarvoor langs de A44 in Duitsland. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt nog het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem gemunt hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Vandaag is ook de eerste dag in de rechtszaak tegen Jim B. Dat is een Amsterdamse ambtenaar die namen en adressen zou hebben verkocht aan criminelen. Het zorgde volgens het OM tot bijna 100 geweldsincidenten, legt verslaggever Mark Robin Visser uit.
7: En dat kwam allemaal omdat hij volgens het Openbaar Ministerie toegang had tot allerlei overheidssystemen. Daar kon hij informatie uithalen van mensen, personen, adressen, kentekens, ook gegevens van de Kamer van Koophandel. En die zou die verkocht hebben aan criminelen. En die criminelen gingen dan vervolgens al die geweldsincidenten plegen.
5: Het OM komt dinsdag met de eis tegen die Amsterdamse ambtenaar. In december doet de rechter dan uitspraak. Een student van de TU Eindhoven mag voorlopig niet meer terugkomen op de Unie, meldt Omroep Brabant. Hij bracht woensdag bij een college een nazi-groet, waarna er een vechtpartij uitbrak. En als je naar 3fm.nl/live zat te kijken het afgelopen uur, heb je hem misschien al gezien achter Sophie. In Bolivia is namelijk een nieuw soort kat ontdekt. Het is voor het eerst in 100 jaar. Het is de Leopardus tilcayo. Het dier leeft normaal hoog in de bergen. Deze Amerikaanse nieuwszender legt uit hoe die er ongeveer uitziet.
8: The tilcayo tiger cat is slender and spotted with rounded ears. It's smaller than a typical house cat, just 18 inches long and only 3 pounds.
5: Ja, ronde oortjes dus en iets kleiner dan je katje thuis. 10 jaar geleden werd hij voor het eerst gespot toen iemand een kitten naar een opvang in Bolivia bracht. Er is toen DNA-onderzoek gedaan en nu blijkt dus dat het om een nieuwe soort gaat. Het weer, wolken en zon bij een graadje of 18. Vanavond wordt het vanuit het westen steeds grijzer met soms ook wat gespetter. Morgen ook grotendeels een grijze dag met wat spatjes en een graad of 20.
4: Sydney, dankjewel. Dan lag de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het is zoals altijd op de vrijdagmiddag lekker druk. Nou, lekker helemaal niet. File op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen 40 minuten. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Born 20 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij Rijswijk Plaspoel Polder 26 minuten. De A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond een 30 minuten. En tot slot de A50 Arnhem richting Os bij Grijsoord 50 minuten.
9: 3FM.
10: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op Friesland.nl.
18: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
19: Ook opvriezen? Ontdek het op Friesland.nl.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is 3FM Ticketmaand.
25: Vandaag jouw kans op tickets voor
26: Lemmer,
25: 3FM,
26: Avotros,
25: Sophie Hielkema.
27: Een hele goede middag. Zometeen alles over die eindeloze energie van Roxy Dekker. Ik weet niet waar ze het vandaan haalt. De meeste

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Roxy Dekker. Bare Minimum.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

zijn als we allemaal even aan de batterij van Roxy Dekker konden hangen. Gewoon eventjes. Het is ongelooflijk. Zo frustrerend om dan naar je eigen energie te kijken door de week heen. En dan van zo'n jonge godin van 20 plus heeft 2 weken geleden nog haar eigen shows gedaan in de Ziggo Dome. En die staat nu gewoon 5 shows achter elkaar te doen. Volgens mij is het tijdens Vrienden van Amstel, als ik het goed zeg. Tussendoor heeft ze nog een kort griepje gehad. Die meid die gaat maar door. Hopelijk wordt er goed op haar gelet. Ja, ik klink nog ouder als ik dit soort dingen zeg. Als een soort van bezorgde moeder. Maar ik meen het wel. Hey, en zo ontferm ik me ook over jou. Ik wil dat je met een glimlach bij die finish komt van de werkdag. Bijna weekend vrijdag. Straks om 4 uur dan kan je de Vrijmibo gaan doen met de vrijdag vuurwerkshow op je radio. En tot die tijd krijg je hier bij mij, Sophie hier, hallo, alles wat je nodig hebt om je een beetje op te peppen. Met straks nou een ultra-energieke Hocus Focus mix. De nieuwste van Higo heb ik voor je. Nou, daar ga je ook heel gelukkig van worden. En voor nu, ja, dit soort liedjes, dat je gewoon altijd een goed gevoel geeft. Gaat deze man ooit niet raakschieten met zijn liedjes? Ik kan het bijna niet geloven. Ik heb het over Samber. Zijn laatste heet My Body Isn't Ready. Die hoor je nu. Yeah.

Het is 3FM voor de vrijdag met Revelin A en Love Me Not. Kijk, natuurlijk wil ik dat je heel vrolijk je weekend ingaat. Maar ja, dit liedje is gewoon te mooi om te laten liggen. Ik kan me niet verantwoordelijk maken voor jouw emoties natuurlijk. Maar ik zou begrijpen als je een traantje laat. Zie je het maar zo, dan is dat ook maar weer uit. Is ook goed, hè, dat af en toe er even uit te laten, die emoties. Vooral aan het begin van je weekend. Er is een nieuw liedje van Higo uitgekomen. Nou echt, beeld en beeld schoon. Oordeel zelf over deze antwoord. Ik koop een auto.

God, oh mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: Stuurt een leuk berichtje en ze zegt... Girls, ik ben helemaal ready for the mix.
1: De Hocus Focus Mix.
0: You're the Robin Schulz en Sugar. Ja, dat kan natuurlijk ook een middel zijn. Dat je nu even een berg suiker naar binnen kelt. Of een rolletje dextro. Maar ik heb een veel beter middel om je vooruit te helpen. Het is net als met sporten. Je zit op de bank of op je stoel en je denkt... Oh, ik heb zo geen zin om te gaan. Ik wil niet. Ik wil gewoon niet. En dan ga je toch, dan ben je geweest. Dan komt er stofje vrij in je hersenen en dan ben je zo trots op jezelf. Dan ben je zo blij. Nou, dat gevoel, dat gun ik je iedere werkdag. Zonder tegenzin, geen succes. Dus ik wil je uitnodigen om tijdens de Hocus Focus Mix... die hoor je zo meteen rond 3:50 op 3FM. Iedere werkdag trouwens. Om dan even je handen uit de mouwen te steken. Even die beuk erin als we collectief aan de slag gaan. Met wat voor klusje dan ook. Wat er ook maar ligt en afgemaakt moet worden. Dan kan je met een gerust hart het weekend in. En ik ben reuze nieuwsgierig welk klusje dat voor jou is vandaag. Dus laat dat even weten in de NPO Luister-app. Zet dat even in een berichtje. Wat ga jij fixen tijdens die mix zo meteen? En als je dat doet, maak je kans op een beloning. En dat is niet alleen een mix, maar voor één gelukkige ook een snoeppot. Goed gevuld en wel. Dus meld je maar in die NPO Luister-app.

0: Focus Focus Mix. Onder andere Years and Years met King. Ook Swedish House Mafia zit erin. Joost. Nou, kortom, genoeg lekkere liedjes om op te kunnen werken. Onder andere Henri is dat van plan om een klusje af te strepen. Die meldt zich in de NPO Luister-app. Die zegt, ik moet een enorme rit afleggen van Texel terug naar Brabant. Verder wel echt een heerlijke week gehad. En ja, bonuspunten voor Henri. Want u stuurt ook nog even hele lieve foto's van zeehondjes mee. Nou, Henri, dat mag je altijd doen in die NPO Luister-app. Wil je ook kans maken op die snoeppot? Meld dan ook even je klusje aan. Doe dat in de NPO Luister-app. Voor nu, de mix voor vandaag.
1: De Hocus Focus Mix.

0: You did it!
1: Yes!
0: Eindelijk is het gelukt, is het gebeurd. Hoe komt het? En dan ga ik meteen de strenge moeder uithangen. Dat je vandaag dacht, en nu ga ik het regelen. Potverdikkie.
1: Ja, nou ja, we stellen het echt al een eeuwigheid uit. En dat komt door alle andere dingen die er liggen. Want we hebben een nieuwbouwwoning. En ik dacht, nou, het wordt nu toch eindelijk tijd om de woning eens een keer een beetje mooi te maken met alle spullen die we voor haar hebben. In plaats van alles in een soort van zielige mandjes en half uit elkaar kasten.
0: Dus, wat heerlijk en wat feestelijk dat vandaag dan deze mix jou over die streep heeft heen getrokken.
1: Zeker.
0: Was het Years and Years? Was het Calvin Harris? Was het Joost?
1: Volgens mij hoorden we net Joost, dus.
0: Toen dacht je, nu ga ik ermee aan de bak. Nee, leg even uit, want ik heb natuurlijk al je berichtjes gelezen in de NPO Luister-app. Maar als je nu naar de radio luistert, denk je, ja, wat heeft Alicia dan uitgevoerd? Vertel.
1: In de eerste plaats hebben wij een heel mooi keukentje wat we voor haar verjaardag nog verlaat hadden gekregen.
0: Voor je dochtertje toch, voor de duidelijkheid?
1: Sorry?
0: Voor je dochtertje toch, voor de duidelijkheid?
1: Ja, voor een dochtertje, ja, die is anderhalf.
0: Ja.
1: En die vindt het fantastisch om met dat soort dingen te spelen. Dus die hadden we gekregen van vrienden en ik dacht, nou, ik wil ze eindelijk wel eens een keer een foto sturen om te zien hoe het eruit ziet. Dus dat was een heel leuk klusje. Mijn man die helpt, doet eigenlijk het grootste werk en die heeft altijd een soort van een been, noem je dat zeg maar. Dat is echt waar hij een hekel aan heeft van onderdelen van kasten. Dat zijn vaak die achterkantjes, die soort... En die knallen er iedere keer uit, maar het is aan het lukken zo.
0: Kijk, dus ook dat is opgelost.
1: Ja, ook dat. En dan hebben we een hele mooie speelgoedkast. Een 6-in-1 speelgoedkast waar echt alles in gaat kan. Dus schijf op lezen, knuppels, noem maar op.
0: Oh.
1: Dus dat kan er eindelijk in.
0: Ja, ik voel de opluchting aan de andere kant van de telefoon. Ik denk dat we allemaal met je meeleven. Alicia heeft het allemaal geregeld. Dochtertje weer blij.
1: Mijn man hoor, voor het grootste deel wel.
0: En hoe heet je man?
1: Die staat hier met een grote klipnak.
0: We moeten even een shout-out doen aan je man. Hoe heet je man?
1: Nigel.
0: Kijk eens even. Nigel, lekker bezig. Bij deze ook namens heel 3FM. En Alicia, jij krijgt de snoeppot. En dan mag jij bepalen of je die gaat delen, voor jezelf gaat houden. Met je man gaat opsmikkelen. Je mag het helemaal zelf bepalen. Hij is van jou.
1: Lekker.

Van Kane's DC, Marianne, daarvoor nog de Hocus Focus mix op deze prachtige vrijdag. Marcel zegt, wat een perfecte overgangen. Ze zijn allemaal terug te luisteren via 3fm.nl/mix. Maar ook tegenwoordig in de NPO Luister-app. Als je dan even Hocus Focus Mix intoetst, dan krijg je ze allemaal op een rijtje. Hey, en zometeen Rob van de Radio met de vrijdag vuurwerk.

0: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria? Nolan? Vaien? Of zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Morgen om 7:50 op NPO Zapp.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's, die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de check. Bam.
0: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
1: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria? Nolan? Vaien? Zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Morgen om 7:50 op NPO Zapp.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld...

0: finale van het Junior Songfestival 2026. Morgen om 7:50 op NPO Zapp.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: zijn. Nou, dat is in ieder geval niet de onderschepte partij in Duinkerken. Maar hoewel zijn aanhouding dus losstaat van de gebeurtenissen in Overasselt, zal het daar in het dorp wel een geruststelling zijn dat hij nu vastzit.
1: Jan G. werd vanochtend opgepakt op een parkeerplaats langs de A44 in Duitsland. Premier Jette wil voorlopig niet gaan praten met de BBB over steun voor plannen van het kabinet. Omdat er geen meerderheid is, moeten ze op zoek naar andere partijen die die plannen willen steunen. Een gesprek daarover met de BBB zit er niet in, zegt Jette, omdat die partij een motie van wantrouwen indiende tegen het kabinet. De BBB deed dat omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Het jaar daarvoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd eigenlijk verboden. Maar het houdt sommige landen niet tegen om op de dieren te blijven jagen. En Noorwegen is koploper in het doden van walvissen. En een grote cyberaanval of een hele dag geen stroom. Ja, het zijn situaties waar bedrijven volgens Defensie serieus rekening mee moeten houden. Deze man geeft daarom trainingen namens het leger en die zijn hard nodig, zegt hij.
2: Op het moment dat ik nu voor een zaal sta, dan steekt ongeveer 20-30% hun vinger op dat ze voorbereid zijn. En wij denken dat daar dus nog een flinke slag te maken is.
1: En daarom was er vandaag een zogenoemde weerbaarheidsdag in Ede. Daar leren bedrijven bijvoorbeeld wat ze kunnen doen om het hackers lastiger te maken om in te breken. Het weer, ja, nu nog wolken en zon bij graadje voor 18. Vanavond wordt het vanuit het westen steeds grijzer, met soms ook wat gespetter. Morgen ook grotendeels een grijze dag met wat spatjes en een graad of 20.
3: Steli, dankjewel. Je hebt 944 minuten aan file. En Robot Rob, de digitale versie van mezelf, de AIWB-verkeersinformatie, die weet waar het vast staat. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel door een ongeluk met twee gesloten rijstroken, 31 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Empel, 53 minuten. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein in verband met veiligheidsmaatregelen, waarbij de linkerrijstrook dicht is, 38 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein dankzij een kapotte auto met bergingswerkzaamheden en twee gesloten rijstroken, 38 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam, 31 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein, 64 minuten. N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum vanwege wegwerkzaamheden, 65 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
4: Zometeen na de reclame.
5: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
6: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.

0: Cindy Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt opgepakt.
2: NOS op 3.
1: Hij wordt verdacht van het smokkelen van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd een paar weken geleden nog onderschept in Frankrijk. Volgens verslaggever Remco Andringa staat deze aanhouding wel los van wat er zich in Overasselt afspeelde. Bij zijn huis werd toen geschoten met automatische wapens door een grote groep criminelen.
3: Na het geweld bij het huis van Jan G. in Overasselt kwam er een dreigvideo naar buiten. Nou, waar een heel specifiek aantal kilo's cocaïne werd genoemd, dat verdwenen

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
7: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Lemmer.
8: 3FM.
9: Avotros.
8: Rob van de Radio.

Acteur Stefan de Wallen legt zijn seizoenswerk neer. Na 15 jaar verlaat hij zijn staffunctie bij het Sinterklaasjournaal. Voor mijn gevoel was hij pas net van de kade. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij voor ons in Spanje altijd een goed woordje heeft gedaan voor een bootlading aan Sinterklaasgeluk. Sterker nog, daar geloof ik heilig in.

Ze hadden het zo druk in de periode dat Best Song Ever uitkwam, dat een deel van het nummer 's nachts is opgenomen. Dat is het enige moment dat ze tijd hadden. One Direction, bedankt voor One Direction. Bedankt voor één day, zegt Maud. Geen probleem.

0: 3FM Talent, Lammer and Alive.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Wij hebben deze maand, die nu op de 18e dag is, allemaal...

0: zei het al, Lemmer. Het is in de Ralph Factory in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event. Lemmer invites, moet ik zeggen, met special guests en vrienden. Het is van 11:30 tot 6:00 ochtends. Pompen tot je er maar neervalt. 2 kaarten liggen hier klaar. Je kon een berichtje sturen via de appje luisterapp. Is massaal gedaan. We hebben 1 nummer uitgekozen. En ergens in Nederland gaat nu de telefoon.
1: Met Sander.
0: Sander, met Rob van de radio.
1: Hallo Rob.
0: Hallo, je had een berichtje gestuurd.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom?
1: Ja, vanwege Lemmer.
0: Want waarom wil je daar graag naartoe?
1: Ja, het is gewoon heerlijke muziek om op los te gaan.
0: Ja, dan zou ik lekker losgaan, want jij gaat er naartoe!
1: Nou, dat is geweldig, dankjewel.
0: Jij gaat naar Lemmer in Amsterdam! Je bent hartstikke enthousiast hoor, Sander.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Je gaat ook nog iemand meenemen, tenminste, het mag. Heb je al iemand in gedachten?
1: Nee, daar moet ik nog even over nadenken.
0: Ah, heb je nog de tijd, tot 24 oktober. En wat is je favoriete station?
1: Ja, 3FM.
2: Is het dit alarm?
3: Nee.
2: Deze is het.
3: Nee.
2: En deze?
3: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM ticketalarm?
3: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
3: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
3: Benton,
2: Jungle,
3: Gracie Abrams.
2: September is
3: 3FM Ticketmaand.
4: I can't touch this.

0: drie platen waar ik niet doorheen ging praten. Dua Lipa, Don't Start Now, Sam Fender, Arms Length en MC Hammer. Can't touch this.
1: Daar heb je Robot Rob. Hij leest voor jou de files op Robot Rob.
0: Het is 886 minuten file op dit moment op de weg. En de AIVB verkeersinformatie, de digitale versie van mezelf, Robot Rob, die weet waar het meeste pijn doet. Waar staat het meeste vast? A2 Eindhoven naar Maastricht. Een kapotte auto houdt één rijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Valkenswaard. En dat kost je 36 minuten. A4 Amsterdam naar Rotterdam. Door veiligheidsmaatregelen is de linkerrijstrook dicht tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Wat 34 minuten oplevert. A50 Arnhem richting Os. Omrijders door werkzaamheden aan de A73 zorgen voor een tocht van 63 minuten tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. N271 Nijmegen richting Venlo. Wegwerkzaamheden tussen Mook en Ottersum zorgen voor 49 minuten extra. En 324 Nijmegen naar Os tussen Alverna en Graven duurt het 54 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Sterkte als je in de file staat. Serieuze zaken nu. Sandy Dijkers is hier.
2: NOS op 3.
0: Goedemiddag.
3: Hey Rob, goedemiddag. Er is nog niemand opgepakt voor de sabotage op het spoor van dinsdag. Op 40 plekken werden toen allerlei spullen op het spoor neergelegd. Maar aanhoudingen zijn er dus nog niet. Mijn collega's in Den Haag hadden daarom een vraag aan justitieminister Van Wil.
4: Ik denk dat veel mensen zullen denken, oh, dat is toch raar?
5: Nou, dit is niet zozeer raar. Dit is een grondige manier van onderzoek doen. Hier willen we gewoon weten wie zat erachter. En ook het netwerk erachter, want dat dit een gecoördineerde actie was waarbij op instructie heel specifiek acties zijn uitgevoerd. Dat is wel degelijk. Die acties zijn levensgevaarlijk. We willen gewoon dit hele netwerk wat hiervoor gezorgd heeft in kaart brengen en ontmantelen.
3: Spoorbeheerder ProRail zei al dat het lastig zou worden om die daders op te sporen, omdat er maar weinig camerabeelden van die acties zijn. De AIVD die doet er ook nog onderzoek naar. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om het spoor, nou daar heb je het weer, en het elektriciteitsnet beter te beschermen.
0: Ja.
3: Want volgens de president is de dreiging ondertussen vanuit Rusland de afgelopen weken sterk toegenomen. En hij wil daarom voorkomen dat Frankrijk getroffen wordt door drones of cyberaanvallen.
0: En is het dan ook zo dat we dan in Nederland ook rekening mee moeten houden dat dit dan Rusland was? Maar dat zijn nog een paar tuinslangen en dingen op het spoor gekomen.
3: Nou ja, tot nu toe wijst daar nog niks naar. En mijn collega's hebben van de week, dus dinsdag, in appgroepen gekeken van boerenactivisten. Daarom denken wij dus dat het mogelijk ook acties van boerenactivisten zijn. Omdat daar instructies werden gegeven van, nou, zo las je dat vast op een spoor en zo leg je dat dan neer. Dus dat is mogelijk een aanwijzing dat het dus inderdaad uit die hoek komt. Maar dat weten we dus nog niet zeker. Ja. En ja, over onderzoeken gesproken. KLM is een onderzoek begonnen na een incident met een powerbank gisteren. Op een vlucht naar Curaçao vloog zo'n ding namelijk in brand. En daarom keerde het toestel weer terug naar Schiphol. Het bleek overigens ook de powerbank te zijn van Camille Eurlings.
0: Nee, dat meen je niet.
3: Het is de oud-baas van de KLM.
0: Camille!
3: Ja, hij zat in de business class, laadde het ding op aan boord. Ja, en terwijl dat eigenlijk dus niet mocht. Hij hield zich dus niet aan de regels van zijn oude werkgever. Ja, vervolgens vloog dat ding dus in brand.
0: Jongen.
3: Maar ja, dat is voor reizigers van op Schiphol ook natuurlijk.
6: Ja, schrikken. Je hoopt niet dat je het mee gaat maken onderweg.
7: Houdt u zich aan de richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij?
6: Zover ik kan wel, ja, correct. Ja.
7: Maar niet allemaal zeggen ook hetzelfde. Hè? De ene zegt je mag hem niet gebruiken. De andere zegt alleen niet tijdens het opstijgen.
6: Ja, nee, ik gebruik me gewoon niet. Achter de stoelen, mijn voorganger heeft natuurlijk de stekker zitten. En dan kun je met een USB-kabeltje makkelijk je telefoon opladen. Dus heb je de powerbank niet nodig.
3: Ja, vaak zit er al een aansluiting aan de stoel. Dus dan kan je hem ook opladen, zegt deze man ook. Ja, gekeken wordt of de regels rond powerbanks ook moeten veranderen nu op een vlucht.
0: Ja, kalfje put natuurlijk ook wel. Dit, want het is natuurlijk al misgegaan. Maar dit wil je natuurlijk ook niet hebben in het bagageruim. Dit soort meuk.
3: Nee, daarom mag je hem ook daar niet in stoppen.
0: Nee, snap ik ook. Sandy, dankjewel. Heb je nog het weekend weerbericht?
3: Ja, morgen helaas grijs met mogelijk een spatje regen. Het is dan een graad of 20. Zondag start ook nog met wat buien, maar het wordt gaandeweg steeds droger. Met wat zon en zo'n 19 graden.
0: Dankjewel.

0: extreem brak, ruikend naar alcohol, ongedoucht en soms nog in de kleding van zaterdagnacht. Dat was hoe je René Zonneveld vroeger op maandagochtenden kon aantreffen in de collegezaal van zijn studie. Volgens hem was dat het teken dat hij goed weekend had gehad. En tegenwoordig probeert hij zoveel mogelijk mensen hetzelfde te laten beleven met zijn muziek. De technokoning van de Lage Landen heeft voor zijn nieuwste tracker samengewerkt met Nicky Romero en CDS. Het is lomp, het is hard, het is vooral heel erg lekker de nieuwe van René Zonneveld. Het is mijn favoriet van dit moment. Dit is Party.
1: De Trapper!

0: Heb er niks te veel gezegd. Het is de nieuwe van Renier Zonneveld.
1: De trapper van de week.
0: Samen met Nicky Romero en Ceres heet Party. Je vindt alle trappers van de week terug op 3fm.nl/trapper. Dan vind je de Spotify-lijst. Met 10 jaar aan platen waar je echt even lekker op door kan. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. Nu Lil Nas.

0: kader van de door de overheid ingestelde cultuurregels volgt nu een verplicht stukje kleinkunstbeleving.
1: Je hebt me belazerd, je hebt me

0: twee categorieën waar we een grapje mee gaan maken in de twee categorieën spel. Wat zijn de twee categorieën vandaag geworden?
1: Het is vandaag geworden dieren en dranken.
0: Dieren en dranken?
1: Dieren en dranken.
0: Dat is sowieso al alliteratie waard. Je kunt meedoen via de NPO Luister-app. Dan kun je gratis naar de afdeling van 3FM gaan en op het spraakwolkje klikken. Dan doe je nog drie keer de CITO-toets en dan kom je hier in de studio uit. En dan zie je het berichtje deze kant op. Een grapje. En degene die het leukste grapje maakt, die wint stickers van de Vrijdag Vierwerk Show en iets uit de grabbelton van 3FM. Dieren en dranken. Dieren en dranken. Aperol. Ja, bijvoorbeeld.
1: Een bakoala.
0: Bakoala. Ja, goed. Dieren en dranken. Alcoholisch of niet alcoholisch, maakt het niet uit.
1: In principe dranken is alles wat je kan drinken.
0: Ik zit toch aan alcohol te drinken. Dieren en dranken. De Belikaan.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Goedemiddag, zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vuurwerkshow. We spelen twee categorieën spel, dieren en dranken. En je kunt nog meedoen via de gratis NPO Luister-app. Dieren en dranken, Erik zegt cognachals.

0: Rusland gaat steeds verder en Rusland is hiermee de reactie van de NAVO aan het testen. En we moeten dus ook goed dat gesprek voeren. Wat gaan we doen als het straks verder gaat en verder escaleert?
1: Tusk bezocht vandaag ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar met de Oekraïnse president Zelensky te praten over de verdediging tegen nieuwe soorten drones. De man die zaterdagavond in Rotterdam, kort na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Maar wat voor middelen het waren en hoeveel zegt het OM niet. Alleen dat het wel meer was dan om in je eentje te gebruiken. Het is nog altijd niet duidelijk waardoor die man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op zijn fatbike en ging er vandoor toen hij om zijn ID-bewijs werd gevraagd. De winnaars van de Nobelprijzen krijgen vanaf dit jaar een hogere geldprijs. Het bedrag gaat met 88.000 euro omhoog, waardoor een winnaar meer dan 1 miljoen euro krijgt. Het idee is dat de prijs op die manier zijn waarde behoudt, zegt het Nobelcomité. Het geld komt van de nalatenschap van de in 1896 overleden Alfred Nobel. En de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft vandaag bekendgemaakt wie er in zijn oranje gaat spelen. Hij heeft zijn selectie gepresenteerd. Sportcollega Jeroen Stekelenburg weet de namen.
2: Er zitten twee debutanten in de selectie. CGL van Feyenoord en Ruben van Bommel van PSV. Maar misschien nog wel opvallender zijn twee spelers die terugkeren in het Nederlands elftal. Joey Veerman, stelselmatig genegeerd door de vorige bondscoach Ronald Koeman. En Kenneth Taylor, voor hem geldt een beetje hetzelfde, is naar Italië gegaan. Werd niet meer geselecteerd door de vorige bondscoach, maar zit er nu dus wel bij. Ja, en er zijn natuurlijk ook afvallers, hè?
1: Ja, en Ruben van Bommel die voetbalt nu voor PSV en kreeg het goede nieuws vandaag te horen dat hij bij Oranje zit. Zijn vader Mark van Bommel staat te stralen.
3: Ik ben er heel trots op dat hij bij Nederland zelf. Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem.
1: En verder ontbreekt Memphis Depay in de selectie. En wie er dan wel weer bij zit is Virgil van Dijk. Van hem was nog niet duidelijk of hij na het WK zou doorgaan bij Oranje. Maar dat is dus wel het geval. Het weer, nog wolken en zon bij een graadje van 18. Vanavond wordt het vanuit het westen dan steeds grijzer, met soms ook wat gespetter. Morgen ook grotendeels een grijze dag met wat spatjes regen en een graad of 20.
4: Zee, dankjewel. Op de weg staat 854 minuten file. En Robot Rob, de digitale versie van mezelf, die weet waar het meest pijn doet. A4 Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein zijn veiligheidsmaatregelen genomen en is de linkerrijstrook dicht. Dit kost 24 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein, veel omrijders vanwege werkzaamheden op A73. Dit duurt 64 minuten. A59 knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Terheide en Waspik. De rechterrijstrook is dicht door een onwelwording en zorgt voor 44 minuten. En 271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum heeft een opstropping door wegwerkzaamheden. Dit kost 53 minuten. En 324 Nijmegen richting Oss tussen Alverna en Graven. Hier ben je bijna 70 minuten kwijt. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
5: Zometeen na de reclame.
6: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel,
14: Aldi.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's. Die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.

0: laatste nieuws, die Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. Ja, wees op je hoede. Rusland zal vaker Europese landen in NAVO-lidstaten aanvallen. NOS op 3. Daarvoor waarschuwt de Poolse premier Tusk. De laatste tijd komen er vaker Russische drones of raketten op NAVO-grondgebied neer. En dat lijkt dan per ongeluk te zijn, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Rusland doet dan alsof het een soort van afzwaaiers zijn. Er zijn zelfs ook al drones neergekomen op flats in Roemenië. We zijn steeds meer gewend aan de Oostflank, maar eigenlijk wil Tusk hier nogmaals duidelijk.

0: op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Lemmer.
0: 3FM.
1: Havertros.
0: Rob van de Radio.
2: Ja, hoi in het ticketalarm met Lemmer erin. Stuur een berichtje via de app, je luisteren. En dan ga je misschien naar hem toe tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: grootste fan van de muziek van Alex Warren is Alex Warren. Hij zegt dat hij zijn muziek in de basis wel voor zichzelf maakt. En luistert dus regelmatig in de auto zijn eigen muziek. En dat mag ook, want mag je toch lekker zelf eten? Door de Pet Passenger.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Ongelooflijk veel mensen hebben meegedaan. En we hadden net iemand gebeld, maar die nam niet op. Of die had geen tijd, dat weet ik niet. Dus Robin van de productie is nu als een gek de twee na leukste aan het bellen. Om te zorgen dat hij aan de lijn hangt. En volgens mij gaat het allemaal lukken. Toch, Robin, is het gelukt? Ja, ik zie een duimpje. Het is ongelooflijk. Dan nemen we er wel gaan we dan nog zeggen wie er eigenlijk had gewonnen en wat hij had ingestuurd?
3: Die komen voorbij in de eervolle vermeldingen.
0: En dan zeggen we niet welke en dan is dat maar een beetje in het grijs dan.
3: Je mag naming en shaming als je wil.
0: Mimi, jammer. Nou, want Mimi was echt leuk.
3: Was aan het autorijden. Dat wilde niet op de radio. Ah, jammer. Gijs nam niet op.
0: Gijs kwam niet op. Oké, dus Gijs en Mimi moet je zo opletten. Die hadden dus al eigenlijk gewonnen.
3: Dit is wel lullig voor degene die nu aan de telefoon hangt.
0: Niels.
4: Ja?
0: Jij bent eigenlijk derde keus.
4: Ja, is niet anders.
0: Nee. Maar dan ben je alsnog de winnaar, hoor. Dus blijf hangen, ja?
4: Ja, zeker.
0: Oké. Dieren en dranken, dat speelden we vandaag in het twee categorieën spel. Woordgrapje moet je maken met die twee categorieën. En als je het leukste bent, dan mag je grabbelen in de grabbelton. En win je stickers van de Vrijdag Feedback Show met Rob van de Radio. Dieren en dranken. Edo. Die zegt... Zalmari. Zalmari, ja.
3: Damir komt met de Tasmaanse duvel.
0: Heel goed. Dieren en dranken. Gijs, daar heb je hem dus. Net niet gewonnen. Visti. Dieren en drank.
3: Ja. Woonkamer, dat is niet
0: is iemand zijn naam.
3: Dat is iemand zijn naam.
0: Woonkamer.
3: Komt met de kolibriezer.
0: Ja, heel goed. Sebastiaan heeft dieren en dranken. De biraf. Biraf. Ja, heel goed, heel goed.
3: Mimi.
0: Ook. Oh, daar heb je Mimi, ja.
3: Druk aan het autorijden, stuurde in de spintonic.
0: Spintonic. En Arjan, die heeft het nog over de oehoezo. Oehoezo, ja.
3: Jasmijn kwam met de neuthoorn.
0: Neuthoorn, ja. En Barbara Borgman, die zegt dieren en dranken. Pro gekko. Maar er kan nog maar één de grappigste zijn en ook daadwerkelijk telefoon opnemen. Niels, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Dieren en dranken.
5: Slangria.
0: Ja, Slangria brengt jou bij de grabbelton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in, en net als de microfoon. En als jij stop zegt, dan houdt hij er voor jou een... Die microfoon is helemaal aan het storen.
3: Ja, ik ben nogal hard aan het grabbelen.
0: Oh ja, haalt hij er voor jou een prachtige prijs uit. Niels.
5: Stop.
0: Ik krijg sowieso stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En
3: twee keer een hondenkluifrol voor 100% kouplezier.
0: Ziet eruit als twee loempia's.
3: Ja, nogal.
0: Twee keer een hondenkluifrol. Heb je een hond, Niels?
5: Ja, een labradoodle. Dus die lust dat denk ik wel.
0: Wat ga je ermee doen?
5: Ja, een hond geven.
0: Dat zou ik doen. Je mag toch zelf houden, hoor? Ja. Proef je niks van, denk ik. Fijn weekend!
5: Jij ook. Jij ook.

0: 20 over 5 en zometeen. Wat als je moeder steeds een beetje meer wordt uitgegumd? Beryl, die weet er alles van en schreef er een boek over. Hoor je zometeen.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Miley, Bass Persuades.
6: Met 3FM ontdek je nog.

0: is Persuade, Miley Cyrus. Maar dat is een beetje het Jantje Smit-syndroom. Dat duurde ook heel lang voordat we Jan Smit gingen zeggen. Dus Miley dus. Eigenlijk Miley Cyrus.
1: 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow. Met Rob van de Radio.
0: In het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En komende maandag is het Wereld Alzheimer Dag. Een dag met extra veel aandacht voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie. En voor Beryl van Praag is het dan ook de dag waarop haar boek Dagboek van een dochter uitkomt. En Beryl ken je misschien wel beter als actrice, vooral in het begin van de decembermaand, waarin er van alles weer getest moet worden. Maar ze is dus ook schrijver en dit weekend is ze druk bezig met de voorbereidingen van de release van haar boek en hangt aan de telefoon. Beryl, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. Wat fijn dat je even tijd vrijmaakt voor mij.
0: Ja, geen probleem. Waarom is dit voor jou zo'n bijzonder boek?
3: Nou, dit boek is voor mij heel bijzonder omdat het is mijn eigen dagboek wat ik geschreven heb tijdens het verblijf van mijn moeder in een huis met zorg vanwege haar dementie.
0: Ja.
3: En de totale opbrengst is voor onderzoek naar Alzheimer van het VU Medisch Centrum.
0: Ja, en je hebt een dagboek bijgehouden de momenten dat jij bij haar was en wat er toen allemaal gebeurde.
3: Zeker, het gaat alleen maar over de momenten waarvan ik dacht, nou, dit wil ik gewoon echt niet vergeten. Of dit is echt heel verdrietig, of dit is zo hilarisch, dit moet ik opschrijven.
0: Hilarisch wat dan? Want ik zie, het is inderdaad een heel zwaar onderwerp. Hè. Ik bedoel, het is een verschrikkelijke hersenziekte, waardoor je dingen vergeet, niet meer weet welke dag het is, mensen niet meer herkent. En wat is dan toch hilarisch?
3: Omdat mijn moeder kon zulke grappige dingen doen. En dan zag ze daar stiekem zelf ook nog de humor van in. Dus konden we er ook enorm om lachen. Ja. Weet je, soms dacht ze dat ze in een vliegtuig zat en dan wist ze eigenlijk dat het niet zo was, denk ik.
0: Ja.
3: En alles wat ze dan deed, was alsof ze in dat vliegtuig zat. Oh. En als ik daar dan op een gegeven moment om moest lachen, lachte zij ook. Uiteindelijk, het is een vreselijke ziekte.
0: Ja.
3: En dat is ook waarom ik al dit geld voor dit boek doneer. Omdat ik hoop dat ze echt, echt, echt iets gaan vinden. Maar ik heb echt met mijn moeder ook echt lol kunnen hebben.
0: Ja. En ze is begin dit jaar overleden?
3: Ja, in maart. 21 maart.
0: En wat voor vrouw was ze voordat ze Alzheimer kreeg?
3: Mijn moeder?
0: Ja.
3: Mijn moeder was echt fantastisch. Mijn moeder was de allerknapste vrouw die je kan voorstellen. Ze was een fashionata.
0: Oké. Okay.
3: Echt, we hebben foto's gevonden dat ik tegen mijn zus dan zeg, kijk, ze ging alleen maar tennissen. En dan ziet ze er weer echt fantastisch uit.
0: Ja.
3: Ze was getrouwd met mijn vader en mijn vader was voorzitter van Ajax. Ze hebben de hele wereld samen gezien.
0: Okay.
3: En daarom vond ik deze ziekte ook echt voor haar een straf.
0: Ja, dat begrijp ik al.
3: Want
0: je
3: wordt helemaal uitgegund. Je zijn, je schoonheid, alles.
0: Beryl van Praag is aan de telefoon. Ze is onder andere actrice, presentatrice en ze heeft de pen ter hand genomen. Maandag komt haar boek uit, Dagboek van een dochter over haar moeder met Alzheimer. Het is fascinerend in a way en ook heel verdrietig tegelijk.
3: Ja, maar ik hoop dat mensen die het lezen dingen herkennen als je zelf iemand in je buurt hebt met dementie. En dus mensen die de ziekte niet kennen, kunnen hier veel van leren.
0: Ik zag die boeken allemaal bij jou thuis staan. Hoeveel heb je daar nu in de woonkamer?
3: Ah, ik heb echt dozen met boeken hier staan.
0: maar we gaan ze niet bij jou thuis ophalen, neem ik aan.
3: Nee, zeker niet. Je kan ze op mijn website kopen, berielvanpraag.nl/mijnboek.
0: Ja.
3: En ik verstuur ze handmatig, schrijf ik het adresje erop.
0: Okay.
3: Ik plak zelf de postzegels, want dan hou ik zoveel mogelijk over. Dus ja, ik post ze gewoon.
0: Ja, ja, heel goed, heel goed. Dagboek van een dochter van Beryl van Praag komt maandag uit. Dit weekend ben jij druk met alle dozen klaarzetten, zodat je ze zoveel mogelijk kan verkopen via je webshop. En het gaat allemaal naar onderzoek naar Alzheimer door het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Wat is nog één keer de website waar we moeten zijn?
3: berielvanpraag.nl/mijnboek.
0: Nou, ik ga voor je staan. Want ondanks dat dit natuurlijk een heel tragisch onderwerp is, heb je toch namens de NPO en de Avrotros en dit programma het weekend van de week.
3: Dankjewel.
0: Het is moedig om te doen en om te schrijven en om het allemaal te wachten. Bent is nog niet klaar. Stop, allemaal. Ja, dankjewel. Beryl, heel veel geluk met al je boeken. Ik hoop dat je allemaal kwijtraakt. Dat er veel geld gaat naar onderzoek naar Alzheimer.
3: Dat had ik ook.
0: En zou je nog iets willen zeggen tegen iedereen die nu luistert?
3: Ja, ik wil ten eerste zeggen, pluk de dag en geniet van je leven. En koop mijn boek, want daarmee help je ook jezelf. Alzheimer moet de wereld uit.

0: Trapper City en Self-Aware.
1: Daar heb je Robot, Robot Rob. Hij leest voor jou de files op.
0: Vrijdagmiddag 32 over 5, 773 minuten file. En Robot Rob weet waar het meest pijn doet. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Omrijders vanwege werkzaamheden op de A73, 57 minuten. A58

0: tussen knooppunt Zonzeel en Waspik door onwelwording 33 minuten. En 271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum wegwerkzaamheden 42 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Nou, sterkte als je in de file staat. Gelukkig is er altijd de radio.
1: NOS op 3.
0: En het nieuws van City Dijkers.
2: Ja, goedemiddag Rob. Premier Jetten die zet het koffieapparaat weer klaar. Want nu de plannen van het kabinet bekend zijn deze week, moet Jetten voor die plannen nu op zoek naar steun bij andere partijen, omdat het kabinet natuurlijk geen meerderheid heeft. 6 partijen, waaronder Pro, JA21 en SGP, krijgen nu een uitnodiging om met Jetten te praten. De BBB voorlopig niet. Het komt omdat de BBB een motie van wantrouwen indiende tegen het kabinet.
0: Ja, daar ben ik. Sorry, doe nog maar een keer.
2: Ja, precies. Dat zegt Jetten dus. Door de motie van wantrouwen krijgt de BBB geen uitnodiging.
3: Er waren gisteren 6 andere partijen die hebben aangegeven graag die constructieve gesprekken met het kabinet te gaan starten. Die gesprekken worden nu sowieso ingepland. En er staat niks in de weg om ook in de komende weken met de heer Vermeer vervolggesprekken te voeren. Maar het is denk ik op basis van die motie van wantrouwen wel logisch dat we eerst bij die andere 6 beginnen.
2: Ja, geen ruzie dus, maar er wordt wel eerst met andere partijen gepraat. Jetten zei bij eerdere gesprekken ook dat het waarschijnlijk wel lastig wordt om steun van BBB te krijgen. Want ja, D66 en BBB hebben een heel andere kijk op het aanpakken van de stikstof. Uitstoot.
0: Ja.
2: Een militair is vanochtend bij een parachutesprong in een boom beland in Renkum in Gelderland. Die parachutist die oefende daar voor de airborne herdenkingen van operatie Market Garden.
0: Ja.
2: Maar ja, zoals je waarschijnlijk wel raadt, het is misgegaan.
0: Ja, het is helemaal goed gegaan, denk ik.
2: Nee, precies, inderdaad. Nou, hij werd bevrijd door de brandweer, hij maakte zijn parachute los en landde uiteindelijk op een kussen, veilig en wel. En het allerbelangrijkste hoorden we even via de camera's daar.
4: Ik kan weer lachen.
2: Ja. Hij kan weer lachen dus.
0: Ja, want je weet, wat er ook gebeurt,
2: altijd blijven
0: lachen.
2: Ja. En het is nog niet bekend wie in het Sinterklaasjournaal nou het stokje overneemt van Stefan de Wallen. De naam van Daan Schuurmans ging deze week al eventjes rond als mogelijk nieuwe raadgever van Sinterklaas. Zeker toen zijn partner een foto van een mijter op Instagram zette. Maar bij Shownieuws zegt hij nu dat hij het dus niet wordt.
5: En toen heeft Bragge een grapje gemaakt via haar Instagram en dacht daarmee de angel uit het verhaal te halen. Te zeggen, nou, als je dit doet, dan weet iedereen dat ik het niet ga spelen. Maar dat nam een andere vlucht.
6: Ja.
5: Dus het werd eigenlijk nog gekker.
6: Het werd alleen maar erger.
5: Het werd alleen maar erger. Maar het is heel grappig om te zien hoe Sinterklaas leeft in Nederland. Ik weet wel wie het gaat doen. En Nederland gaat echt van deze Sint genieten. Dan kan ik je vertellen. Maar ik ben het niet.
2: Ja, hij weet het dus al wel. Ja. Er is al een naam. Maar we zullen dus nog even moeten afwachten. In november begint het natuurlijk alweer.
0: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd wat Sinterklaas hier allemaal van vindt.
2: Ja.
0: Dat gaat doen allemaal.
2: Precies.
0: Maakt ook uit wie zijn raad geeft als Sinterklaas maar gewoon komt, hoor.
2: Hij komt altijd.
0: Ja.
2: Hopelijk.
0: Uiteindelijk komt het altijd goed. Is mij beloofd. En ik heb het ook altijd zo gezien.
2: Ja,
0: televisie. Dus ik zou niet weten.
2: Ja.
0: Ik weet niet wat die raadgever allemaal voor. Is dat zo belangrijk?
2: Ja, die moet allemaal dingen voor Sinterklaas gaan regelen natuurlijk. Hè?
0: Ja. En of er dan iemand anders is, dat maakt toch niet uit. Als het Sinterklaas
2: wil zorgen dat die stoomboot een beetje goed werkt.
0: Ja.
2: En dat hij een mooi plekje heeft waar hij kan aanmeren.
0: Er gaat van alles mis natuurlijk de hele tijd. Snap ik wel, paard kwijt, boksen. Dat kan wel beter. Ja. Misschien kan die raadgever dat oplossen. Maar als Sinterklaas maar gewoon hetzelfde blijft, dat vind ik belangrijk. Die man is al honderden jaren gewoon dezelfde man. Dus,
7: zeker. Kunnen we niet ook gewoon tegenwoordig gewoon AI inzetten als raadgever?
0: Nee, dat lijkt me een slecht idee.
7: Gewoon ChatGPT, is dat niet?
2: Dan krijg je hele slechte gedichten, denk ik.
0: Vind je dat onrustig Sinterklaas muziekje?
2: Ik vraag me nu wel af of deze intocht wel goed gaat aflopen.
0: Het is een hele lijpe gitaarversie van Gis komt Stoomboot. Heb je nog het weekend weerbericht?
2: Het is zeg maar alsof Zwarte Piet binnenkomt vallen met pakjes. Ja, zeker. Morgen grijs met mogelijk een spatje regen. Het is dan een graad of 20. Zondag start ook nog met wat bij, maar het wordt gaandeweg steeds droger. Met wat zon en 19 graden.
0: Dankjewel.

een spelletje. Het heeft alles te maken met die Belgische bekende mop van die Belgische politicus die daar in het museum moest. Ket die nu moet blijven zitten. Nee, zometeen weer.

Bente, de nieuwe. Je heet Parachutes. Morgen is het nog steeds 3FM Ticketmaand. Dan geven we kaarten weg voor Bente in Paradiso in Amsterdam. Net boven Amstelveen is dat. Leuk, want ik mocht haar afgelopen zaterdag aankondigen op Appelpop in

0: deal. Crystal Waters niet. Die draaiden we gewoon van band.
1: Gypsy Woman.
2: 3FM.
3: De Vrijdag Vuurwerkshow.
2: Met Rob van de Radio.
0: Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar er was een Belgische politicus deze week. Die moest naar het ziekenhuis omdat hij 13 uur op de wc had vastgezeten. Jij lacht erop in van de productie, maar er moest een koevoet aan te pas komen om uit zijn benarde situatie te bevrijden, schrijven Belgische media. Frederik Erens van de politieke partij Vlaams Belang was dinsdag klaar met een commissievergadering in het Vlaams parlement in Brussel. Wilde rond 5 uur nog even snel naar de wc gaan voordat hij naar huis ging. En toen hij naar het toiletbezoek de deur op wilde doen, bleek het slot geblokkeerd. Toen was iedereen al naar huis. Toen kon hij de wc niet meer uit, riep er om hulp, bonkte op de deur. En toen waren alle collega's al vertrokken. 13 uur vastgezeten op de wc.
1: Dit is een nachtmerrie, toch?
0: Dit is een nachtmerrie. Tenzij je houdt van wc. Van de wc. Van de wc. Nou niet, dan is het natuurlijk een soort fetish. Maar dat was bij hem niet. Ik heb een spelletje. De vraag is, je hoort... Ik heb opnames van het moment dat die man wordt bevrijd. Daar in het parlement. De vraag is, wie komt hem bevrijden?
1: Wie hem komt bevrijden?
0: Ja, dat is een puzzeltje. Dus wie komt hem bevrijden? Wie hoor je aan de andere kant van de deur van de wc? Maar die man is natuurlijk in paniek. Die zit allemaal te kleppen aan dingen en die hoort de wc-bril op en neer gaan. Het goede antwoord mag doorkomen via de NPO Luister-app. Dan klik je op 3FM, spraakwolkje, kom je zo in de studio uit. En degene die het goed heeft, als we de winnaar, als je terugbellen, dan win je een digitale foto van het NPO-gebouw. Dat is mooi, hè?
1: Mooi. We kunnen ook van de wc's van het NPO-gebouw eventueel doen.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dat moeten we nog een foto maken.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is allemaal geld. Dat hebben we bezuinigd, dus vandaar. De vraag is, wie komt hier die 13 uur lang opgesloten Belgische politicus bevrijden daar in het parlement? De andere kant van de wc-deur.
4: Hoi. Is alles goed met jou? Ik zal die gereedschap halen in het gereedhuis, hè? En dan haal ik je er zo uit. En vooral rustig blijven zitten waar je zit, hè?
0: Ja. De NPO Luister-app, kom maar door. Wat is het goede antwoord? Moet het nog laten horen, denk jij? Of is het wel
1: ja,
0: te doen?
1: Ja, ik herken wel een Vlaams accent, maar voor de rest...
0: Ja, dan heb je al iets gespoild. Oh, ja, het was natuurlijk ook in België.
1: Het was in België.
0: Ja. Nog een keer laten horen?
1: Ja, misschien even terugspoelen.
0: Wie hoor je hier?
4: Hoi. Is alles goed met jou? Ik zal die gereedschap halen in het gereedhuis, hè? En dan haal ik je er zo uit. En vooral rustig blijven zitten waar je zit, hè?
0: Goed antwoord kan doorkomen via de NPO Luister-app. Laat maar weten.

0: midden in het spel van de Belgische politicus. Die opgesloten zat 13 uur in de wc. En de vraag was, wie komt hem bevrijden?
1: Hoi, ik zal het goed met jou. Ik zal gereedschap halen in het gereedhuis, hè? En dan haal ik je er zo uit. En vooral rustig blijven waar je zit, hè?
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Marnix.
0: Marnix, wie denk jij dat het is?
2: Ik denk dat het Kabouter Klus is.
0: Waarom denk je dat?
2: Nou, ik herken de stem, denk ik.
0: Zullen we dan invullen voor jou Kabouter Klus?
2: Is goed.
3: Dat is onjuist.
0: Nee, dat is niet goed. Helaas. Oei. Het was niet Kabouter Klus. We moeten de verbinding verbreken. Marnix, dank je wel voor het meedoen.
2: Oké, doeg.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Met Dave, goedemiddag.
0: Dave, wie denk jij dat het is?
4: Ik dacht de kapper van Samson en Gert.
0: De kapper van Samson en Gert, zullen we dat invullen?
4: Prima.
3: Dat is onjuist.
0: Nee, het was ook niet de kapper van Samson en Gert, Dave.
4: Ai, ai, ai.
0: Helaas.
4: Nou, succes met de volgende.
0: Jij ook succes met de volgende. Hallo met de radio.
5: Goedemiddag.
0: Hallo?
5: Hoi, met Daan.
0: Hey Daan, het is met Rob van de Radio. Wie denk jij dat het is?
5: Ik denk dat het Eugène van Leemhuizen is.
0: Waarom denk je dat? Waarom denk je dat?
5: Bekende stem. En ook een beetje klunzig.
0: Zullen we even luisteren?
3: Dat is juist.
0: Ja, dat is helemaal goed!
4: Hoppa!
0: Zullen we luisteren naar het goede antwoord?
5: Helemaal goed.
1: Rustig blijven zitten waar je zit. En dan haal ik je er zo uit.
6: Is hier een Van Leemhuizen, hè?
0: Ja! Jij wint een digitale foto van het NPO-gebouw, Daan. Wat ga je ermee doen?
5: Mooi naar kijken.

0: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze...
9: 3FM.nl
1: 3FM.
10: Laatste nieuws krijg je zo.
11: Ster.
0: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinic.

0: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn vries. Ontdek het op friesland.nl.
11: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
12: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.

0: In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een leerling van 16 schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van hun kinderen moeten houden. En bedrijven die door het kanaal tussen Terneuzen en Gent varen hebben deze zomer miljoenen euro schade geleden. Het komt door de droogte, zegt de havendirecteur van Gent en Terneuzen.
1: Er was gewoon te weinig aanvoer vanuit het zuiden naar dat kanaal toe, waardoor de waterstand zakte. En daar liggen 3 hele grote sluizen. 2 zeesluizen en een binnenvaartsluis. Dan gaan ze door die sluizen heen en dan gaan ze dat kanaal op van 32 kilometer. Dan heb je gewoon minder tijd om al die schepen in en uit het kanaal te laten.
0: De directeur verwacht dat de situatie van deze zomer in de toekomst vaker zal voorkomen. Het weer, wolken en zondag en een graadje voor 18. Vanavond vanuit het westen steeds grijzer. Met soms ook een spatje regen. Morgen ook grotendeels een grijze dag. Met wat spatjes regen. En een graad of 20.
2: Sally, dankjewel. Yo. Kijk hoe het op de Nederlandse wegen is. Er staat 526 minuten file. En Robert Rob, de digitale versie van mezelf, die weet waar het meest pijn doet. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein staat een fikse file door omrijders vanwege werkzaamheden op de A73. Het duurt 46 minuten. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof is er een file door een eerder ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij en het kost je 33 minuten. A59 knooppunt Zonzeel richting De Bos tussen Terheide en Waspik heb je te maken met een file. Reken op 28 minuten. N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum. Een flinke file door wegwerkzaamheden. Je bent hier 46 minuten zoet. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
3: Zometeen na de reclame.
4: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
11: De vriendelijke specialist DA.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
16: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
17: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
18: Het wrijven der handen is weer in gang gezet. Want het is 6 over 6. Dat het bijna weekend is. Sterker nog, het is er al.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Lemmer.
19: 3FM.
20: Havotros.
19: Rob van de Radio.
2: Ja, het weekend, maar niet voordat we dit hebben gezongen. Een Belgische politicus moest naar het ziekenhuis nadat hij 13 uur op de wc had vastgezeten. Moest de koevoet aan te pas komen om hem te bevrijden.

0: Supermarkten moeten een grotere voorraad hebben voor het geval dat er een noodsituatie is.
1: NOS op 3.
0: Nu hebben supermarkten en leveranciers vaak zo min mogelijk spullen in hun magazijn liggen om kosten te besparen. Maar onderzoekers zeggen nu dat er tijdens een oorlog mogelijk dan een voedseltekort kan ontstaan. Dat het een uitdaging wordt, weten de onderzoekers ook wel.
2: We realiseerden ons dat het voor veel mensen moeilijk kan zijn. Ook op dit moment zien we dat veel mensen eigenlijk nog niet voor 3 dagen voorraad hebben. Dus we geven ook wel het advies om te kijken van, nou ja, kunnen dan bijvoorbeeld supermarkten daar een rol bij spelen? En zouden die mogelijk bepaalde producten op voorraad kunnen houden?
0: Daarom zouden supermarkten een noodvoorraad moeten aanleggen. Daarvoor zouden ze een vergoeding van de overheid moeten krijgen, zeggen de onderzoekers. Drogisterij DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Onbevoegden hadden toegang tot een database met klantgegevens. Daarin stonden e-mailadressen, namen, maar ook telefoonnummers en gegevens over wat er allemaal is besteld bij de drogist. Of er ook gegevens zijn gestolen.

0: hier, 14 over 6. H en R&B, Ring My Bell. Is in Engeland al jaren een van de meest populaire rappers onder jongeren, die H. En sinds afgelopen jaar heeft hij een nieuwe doelgroep bij, namelijk 65-plussers. Won een populair Engels programma waarin bekende Britten in de jungle overleven. Kijk, blijkbaar zoveel oude mensen naar dat hij sindsdien allemaal mensen op straat zeggen dat ze fan van hem zijn. Veel ouderen dus. Daar mag een bel voor klinken. Ring My Bell, 3FM. Zometeen ontstaat er hier een portal tussen jou en de radio. Via 0909-136 kun je live meedoen aan de 3 Minutes of Fame. De muziek heb ik uit de tuinen.
1: Hoor je niks van.
0: Leuk, hè? Denk je, geurstokjes, zal ik die eens kopen? Ik dacht, het is wel een goeie hiervoor, maar die viool is een beetje overheersend. A wizard is never late. Nor is he early. Frodo Baggins, you shall not pass. Je kunt bellen in de 3 Minutes of Fame naar 0909-1336. En dan kom je op de radio. Ik ga dan 3 minuten lang iedereen opnemen. Je mag de groeten doen, klagen, ergens over zeuren. Misschien heb je wel iets georganiseerd.
2: Lekker weg in Nederland.
0: Kan allemaal doorkomen. Via 0909-1336. En als je nu alvast wat hebt, stuur het dan maar door via de MPL Luisteraar deze kant op. 3FM Spraakwolkje, dan kom je zo hier in de studio uit. Dan bellen we jou gratis terug. Dan sta je in het Bel Me Wel register.

0: Wat gebeurt hier? Is het onmogelijk om de uitzending voor te zetten, Albert? Band is totaal in de poeier.
1: De band is meegenomen.
0: De band is meegenomen?
1: Ja, ik heb hier alleen maar een paar stukjes nog. 3FM. Nee. Ga. Hit.

is heel simpel. Het is 6:30. Het is vrijdag. Het weekend is begonnen. En dus ik dacht, ja, ik kan wel allemaal dingen lopen zenden. Maar het is ook publieke omroep. Dus het is ook jouw zendtijd. Dus daarom kun je bellen 0909-1336. Ik zet 3 minuten lang de lijn open voor de 3 minutes of fame. En dit is het telefoonnummer.

0: zelf wil zeggen of hebt een vraag aan mij, kan ook allemaal doorkomen. Ik ga dus 3 minuten lang iedereen opnemen die belt 0909-136 in 3 minuten. En dan ga ik die timer zetten. In 3, in 2, in 3, 2, 1, boom! Zo, die timer loopt. Kijk, er zijn altijd meteen mensen die bellen. 0909-136, hallo met wie?
1: Goedenavond, met Roman.
0: Hey Roman, wat kan ik voor je doen?
1: Ik had een vraagje, want ik wilde heel graag bij het Muziekfeest van het jaar optreden.
0: In de Ziggo Dome?
1: Ja, in de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: En ik heb het linkje van mijn radio ook veranderd.
0: Ja.
1: Dat is nou Radio RB Listen. En nee, Radio RB. Listen.
0: Ja.
1: En dan het cijfertje 2.
0: Ja.
1: Myshow.com.
0: Ja. Listen to my show is dat dan, denk ik?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zal ik dat, dat hebben we bij deze genoteerd. En wellicht dan tot ziens in de Ziggo Dome.
1: Dankjewel.
0: 0909-136. Hallo, het is de 3 Minutes of Fame. Met wie spreek ik? Hallo, met wie? Daar hangt hier een lijntje. Het nummer eindigt op 07, maar is diegene misschien helemaal in vergeten dat hij aan de lijn is. Hallo, met wie spreek ik? Nou, dat doen we snel de volgende. Hallo? Oh Mike. Nee, iemand zegt toch nog ja. Hallo. Ja?
2: Sorry, hoi, met Mike.
0: Hey Mike, zeg het maar.
2: Ja, we hebben vanavond popronde in Apeldoorn.
0: Kijk eens even, jij hebt een café of een plek waar ze komen optreden, of ben je een band?
2: Ja. Nee, ik heb een club. En we krijgen Cusco en De Plaag. En daar heb ik echt super veel zin in.
0: Vet zeg, hoe heet die club?
2: Club Fix.
0: Oké, okay, zijn er nog plekken?
2: Zeker, ruimte zat.
0: Apeldoorn, zei je?
2: Ja, correct.
0: Mooi zo, heb een mooie avond daar, hè?
2: Dankjewel.
0: Heel veel popronde daar vanavond. Ja, oké, hallo. We hebben nog 1 minuut 30, 0909-136. De 3 Minutes of Fame, met wie spreek ik?
3: Met Lin.
0: Hey, Lin, met Rob.
3: Hey, je mag we leven alles... klagen.
0: Wat zeg jij?
3: We leven klagen.
0: We leven klagen, ja, kom maar door.
3: Even uren in de file, hè? Van prijs wordt nou op. Gewoon een uur.
0: Ja.
3: En 10 minuten nu. Ik vind het niet normaal. Heel die A50 is vast. Vrijdagavond, ik hoor aan de borrel.
0: En wie zie je naast je?
3: Wat zie ik naast me? Ik zie een Peugeot naast me met Volkswagen. Een Bol.
0: Oh ja. En zwaait hij naar je of niet?
3: Nee, niemand zwaait naar mij.
0: Nee. Wat zou je tegen iedereen willen zeggen die ook in de file staat?
3: Ja, hou hem nog maar even vol. Lang leven Nederland.
0: Ja, mooi. Nou, Lin, bedankt en een heel fijn weekend alvast.
3: Hey, jullie ook.
0: Hoi. 0909-136, 3 minuten of fame, nog 35 seconden. Met wie spreek ik?
4: Goedenavond, met Sander.
0: Hey, Sander.
4: Hey, goedenavond. Ik wou even vertellen dat iedereen... ik werk in Holland Casino. En dat iedereen die een gokje wil komen wagen vanavond van harte welkom is.
0: Ik denk dat dat reclame is, maar dat maakt niet uit. Waar in Limburg is dat?
4: In Venlo.
0: In Venlo, dankjewel. 17 seconden, 0909-136. Hallo, met u spreek ik.
5: Hallo, met Jim.
0: Hey, Jim.
5: Hey, wat de groeten doen aan de Tato Studio, de Supreme Needle in Voorburg.
0: Is het de Tato Studio? Ik dacht je Taarten Studio zijn, maar het is de Supreme Needle.
5: Nee, tatoeage.
0: Ja. Ben je zelf de tatoeëerder van dienst?
5: Nee, maar ik kom daar heel graag. Ze zijn nu met mijn been bezig.
0: Dus ze zijn nu met je been bezig?
5: Ja, waar we zeggen dat het toppers zijn.
0: Wat wordt het voor ding?
5: Japanse stijl. Hey, dat been gaat dicht.
0: Je gaat helemaal zwart?
5: Ja, helemaal zwart.
0: Waarom zou je
5: ertussen?
0: Dat nou toch doen?
5: Ja, het is toch leuk, man.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind het altijd, ik denk, zo, dat is wel een beslissing die je neemt.
5: Ja, nee, ja, ik vind het mooi.
0: Oké, okay, nou mooi, man. Nou, geniet ervan en een fijn weekend.
5: Helemaal goed.
0: Hoi, hoi. Hoi. Oké, okay, dat is op het scheiden van de markt. Hallo, met wie spreek ik?
6: Hoi.
0: Hallo.
6: Hoi, ik ben Lente. Ik heb je met mijn vader al eerder gebeld.
0: Lente, zei je?
6: Ja.
0: Leuk.
6: Ik ga in dit weekendje met mijn vriendin naar de kermis hier in Berlicum.
0: De kermis in Berlicum. En wat hoop je te winnen?
6: Knuffels. Heel veel knuffels.
0: Ja, leuk. Zijn er nog hypes op knuffelgebied op de kermis op dit moment?
6: Nee, niet echt.
0: Oh, nou. We maken er een leuke kermis van. En kun jij mij dan helpen aan als je vaker luistert, dan weet je ook hoe dit stukje van de radio moet aflopen?

0: Asher. Daar heb je Robot, Robot, Rob. Al lang niet meer gehoord. Hij leest voor jou de files op Robot Rob.
1: Ah nee, Robot Rob heb ik een half uur geleden nog gehoord. Ik bedoel Fisher met Losing It. Lekker zeg. En daarvoor nog Sarah Larsing, Lush Live. Het is 3FM, Rob van de Radio hier. En eens eventjes refreshen. Er staat op dit moment 277 minuten file op de Nederlandse wegen. En Robot Rob van de AIWB Verkeersinformatie. Die weet waar het meeste pijn doet. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt De Nieuwe Meer staat een file door een ongeluk. Dit kost je 22 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Ravenstein is er een file van omrijders vanwege de werkzaamheden bij de A73. Je bent 34 minuten later. A325 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ressen en de A15 richting Bemmel en Nijmegen heb je een file van 9 minuten. N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum is er een file van 24 minuten door wegwerkzaamheden. N324 Nijmegen richting Os. Tussen Alverna en Nederasselt staat je in gedeeltelijk verkeer voor 28 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Gedeeltelijk verkeer?
0: Nou, geen idee. Gelukkig is er ook nog het nieuws.
2: Op 3.
0: Sidney Dijkers, goedenavond.
3: Ja, goedenavond Rob. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en zwaargewonde kinderen uit Gaza te halen en te behandelen in Jordanië. Het gaat om kinderen voor wie in Gaza geen medicijnen meer zijn of die een complexe operatie nodig hebben. Het vorige kabinet haalde nog 5 kinderen uit Gaza naar Nederland. Maar daar kiest dit kabinet niet voor, zegt minister Sjoerdsma.
4: Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk kinderen passende zorg te geven. 250 kinderen naar Jordanië. En we doen dat op advies van de beste medische experts van de wereldgezondheidsorganisaties. Zij zeggen, passende zorg in Jordanië is van ongelooflijk belang voor deze kinderen. Het is in een land waar de taal en cultuur dicht bij de kinderen staat en waar familie en vrienden vaak ook nog nabij zijn.
3: In totaal trekt het kabinet 12 miljoen euro uit aan hulp voor Gazanen. Zo gaat er ook geld naar Save the Children, dat daarmee de opvang en behandeling van vluchtelingen in Egypte kan betalen. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Zeiden altijd al
0: überhaupt?
3: 3 dagen, maar voor 8 dagen.
0: Oh, noodvoorraad. Oh, sorry.
3: Noodvoorraad. Ja, het zeggen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Veel gehoord woord. Zij vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben. Niet alleen wij zelf dus. Voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat.
0: Dit gaat over eten, kaarsen,
3: noodpakketten,
0: water.
3: Ja. Het liefst ook dingen die je niet al te veel moet opwarmen. Want stel je voor, je gasstel doet het niet. Ja. Of je...
0: Hey, daar heb je natuurlijk die kaarsen voor.
3: Ja, gaat wel heel lang.
0: Hebben jullie een noodpakket?
3: Nou, ik moet eerlijk bekennen. Nou, ik denk dat ik met het zoete broodbeleg wel een tijdje verder.
0: Jij hebt gewoon 2 pakken hagelslag. Ja, dat is geen noodpakket. Ja, nee, dat is geen noodpakket. Jij, Robin,
5: ik ben ook blij dat ik vanavond op de eten in mijn koelkast heb liggen.
0: Oké.
5: Jij dan?
0: Ja, ik wel. Ik heb dus een hele grote koffer. Daar staat een sticker op nood. En ik had me zo laten beïnvloeden dat iedereen dacht, laat ik het maar eens doen. Dus ben met mijn vriendin de winkel ingegaan, blikjes, tonijn, allemaal dingen die in ieder geval tot 2028, maar niet voor 8 dagen.
5: Maar heb je dit serieus gewoon echt?
0: Ja, er staat gewoon beneden ergens in de kelder, staat gewoon of in een of andere gangkast staat die grote, hè, zo'n grote, bij de kringloop een of andere
5: bezig.
0: Koffer gekocht. En sigaretten.
5: Hé?
0: Zitten er ook in.
5: Waarom?
0: Nou, ik rook dus zelf niet, maar ik heb er misschien te veel films gekeken. Maar als mensen dus geen sigaretten meer hebben, dan zijn ze dus tot alles in staat.
5: Kun je nog uitdraaien.
0: En dan zeg ik, wil je 1 sigaret?
6: Ja, ik wil wel.
0: Oké, dat is dan 2 kippen. Zo ga ik dat doen.
5: Ja.
0: Zo ga ik dat doen. En dan kun je zeggen, dat is een beetje lelijk. Maar ja, je weet niet wat je tegen de situatie terechtkomt, hè?
5: Ja.
0: Je leert jezelf kennen.
5: Nu nog een 2e koffer erbij.
0: Ja.
5: Nog meer erbij.
0: Ja, precies. Ja. Nou, die, en natuurlijk het allerbelangrijkste noodpakket.

0: Ja, het werd groot aangekondigd door de burgemeester. New York krijgt nieuwe openbare toiletten.
1: Woe, eindelijk!
0: En niet zomaar. Ze zijn de nieuwste van de nieuwste. De deur moet je namelijk openen met een QR-code. Je moet met je hand voor een sensor bewegen om door te spoelen, zodat je niet meer van die vieze knopjes in hoeft te drukken.
2: Oké, oké.
0: En je krijgt een rustig muziekje ter ondersteuning van je grote of kleine beurt. Nou, dat gaat op van die speakertjes. Ja, dat was het.
2: Prachtig.
0: Ja, snelle boodschap.
2: Ja, ja, kleine maar, boodschap. Ja,
0: precies, en dat is dus ook het advies juist. Maak er niet een al te grote boodschap van. Want als je daar 10 minuten zit, hoor je op een gegeven moment dan dit.
3: Your use time has expired. The door is opening now.
0: En dan gaan de deuren dus
2: nee.
0: automatisch
2: nee,
0: open.
2: Nee, nee, nee.
0: Ja.
2: Dus dan zit je te kakken en dan gaat zo...
0: Ja.
2: En dan zit je midden in Times Square.
0: En dan kom jij tevoorschijn achter je deurtje.
2: Geweldig. Ook als je nog niet klaar bent.
0: Nee. Dus ja, je komt dan juist tevoorschijn. Ja. Dus niet doen.
2: Maar kun je wel doorkakken? Alleen je kijkt iedereen.
0: Dat is het dilemma, ja.
2: Er is nu één politicus in België die denkt, dat had ik moeten hebben.

0: Heb je ook nog het weekend weerbericht?
1: Ja, grijze dag, af en toe regen morgen, maar ook wat zon. Zondag start ook regelmatig met wat regen, maar in de middag wordt het dan steeds droger. En het is allebei rond de 20 graden dan.
0: Dankjewel.

0: Die van Williams.
1: Robbie!
2: 3FM. De Vrijdag Vuurwerkshow.
3: Met Rob van de Radio.
0: Het is 12 voor Sebastiaan. En die komt zo meteen hier. Maar eerst gaan we eens even kijken wat men vindt. Wat het land vindt. In dit geval van de nieuwe van Even Serieus. En moet ik nog uitleggen wie dat zijn?
4: Nou, ik denk als je gewoon alleen al noemt wat een bekendste liedje is, dat iedereen ze wel kent.
0: Ja, maar toch een stukje horen.
5: Maar

Castellina die heet Dit Weekend Is Van Mij. Ik kreeg hem doorgestuurd via Instagram, @RobVanDeRadio. Daar kun je me volgen. Daar zie je ook viral content die ik had met Sinterklaas afgelopen week. Check dat op Instagram, @RobVanDeRadio. En dan gaan we nu luisteren naar Even Serieus, Dit Weekend Is Van Mij. En jij bent de jury. Als ik 3 mensen aan de telefoon heb gehad via 0909-136 met aan, dan blijft hij aan. En als ik 3 mensen aan de telefoon heb gehad via 0909-136 met uit, gaat hij ook meteen uit. Appen is zinloos, je moet bellen. 0909-136. Your votes please voor de nieuwe van Even Serieus.

0: komen van Even Serieus, die gasten van Baila, Baila, Baila, Baila. De nieuwste heet Dit Weekend Is Voor Mij. Nou geëindigd in het klassement, Robin van de productie?
1: Helemaal op de bovenste plaats.
0: Ja, want is aangebleven.
1: Absoluut.
0: 3 keer aan is binnengekomen, daarmee blijft hij aan, net als...
1: Helene Fischer aan mijn zijde, maar bijvoorbeeld ook Snolle Bollekes met Zwijfoon.
0: Zo. Noem eens waar gehoord van die.
1: Ja.
0: Hol Zwijfoon!
1: En Party Lol Tentenparasol met het grote wortellied.
0: Ja, kijk, dat is een mooie eregalerij heb je daar opgenoemd. Daarover gesproken, Sebastian Okhuizen!
2: Dank u wel. Party Lol Tentenparasol, ook nog bekend van Geen Automaat, dat is even schakelen.
0: Ja, en ik heb het pak van Adriaan.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb
2: goed.
0: Het pak van Adriaan, ken je die?
1: Nee, Geen Automaat, dat is even schakelen, ja. Ook aangebleven.
0: Ook aangebleven, ja, ja, zeker. Heel goed.
2: Groot succes.
0: Volgende week weer nieuw. Als je dingen wil sturen, dat kan. @Rob van de Radio op Instagram. En zometeen in de BVO-show, dubbele punt.
2: Heel veel. We hebben €300 concerten goed weggegeven.
0: Wat?
2: Vanavond. Ja, dat is omdat het vorige week niet is weggegeven. Gaat de prijspot mee naar de week daarna. Dus vandaag €300.
0: Jeetje.
2: Hoe je dat wint, hoor je straks. En natuurlijk zometeen even aftrappen met reet wat je vreet.
0: Dat zit er nog steeds in het item.
2: Dat zit er nog steeds in.
0: Is nog steeds niet in de vergadering. Dat zegt,
2: ik word ook helemaal gek van dat iedereen gezonder eet dan ik op vrijdagavond.
0: Ja.
2: Dus ik wacht eigenlijk totdat iemand ongezonder eet. Dan denk ik,
0: dat is heel goed. Hoe kan je je aanmelden?
2: Laat gewoon via de NPO luisteren weten wat je deze vrijdagavond hebt gegeten. Geef het een cijfer en dan gaan we er zo meteen even lekker over babbelen.
0: Is alles rijmend?
2: Nee?
0: Oh.
2: Oké. Okay. Zoiets?
0: Arrivé.
2: Anders weet ik even niet.
0: Ik ga luisteren. Zonder te knuisteren.
2: En ik ga fluisteren. Zonder te knuisteren. Lekker. Goed.
0: Veel plezier.
2: Dankjewel.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
2: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel is wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
12: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: 3FM. Jawel, de vrijdagavond van 3FM wordt zometeen afgetrapt met reet wat je vreet. Laten we weten. Via de NPO Luisterapp wat je vanavond voor ongezonds of juist verantwoords hebt gegeten. Via de NPO Luisterapp. En geef het even een cijfer, dan spreek ik je zo meteen na het laatste nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
2: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Zaltbommel een half uur vertraging. De A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam heb je een kwartier.

0: A50 Arnhem-Os voor Ravenstein, 20 minuten. En de laatste, A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Malden heb je door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je dan nu nog in de file staat. 3FM.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is...

0: Dus de Fontaines DC heet Marianne. Je hoort hem natuurlijk bij 3FM.
1: Hey, Sebastian!
0: Weekendje staat er voor de deur, jongens. Hoe lekker is dat? De vrijdagavond is begonnen. Je bent bij 3FM. Sebastian hier. En ik ben zo blij om lekker iedere week met jou in te rammen. Ik heb wel een beetje slecht nieuws om mee te beginnen. Volgende week ben ik er niet. Volgende week is het gewoon helemaal geen BVO-show. Ik kreeg een belletje van mijn eindredacteur. Wat is het? Begin deze week? Eind vorige week, volgens mij. Die zei, 25 september. Dan komt de BVO-show te vervallen. Ik zeg, god nog nu, dan ben ik 3 uitzendingen bezig geweest. Wat dan nou? Door de raad van bestuur de stekker eruit getrokken. Nou, het was niet zo erg. Het is namelijk best wel een leuke reden eigenlijk waarom er volgende week geen BVO-show is. Volgende week vanaf 7 uur hier bij 3FM, Europe's Biggest Dance Show. Met allerlei andere radiozenders uit heel Europa hoor je hier dan echt de allerbeste dance uit heel Europa. Het is echt supervet. Allerlei andere radiozenders die bij elkaar radio mogen maken. Dus alsnog een keer volgende week lekker vanaf 7 uur je radio hier houden op 3FM. Daar niet van. Hey, fijn dat je erbij bent sowieso. Laat je ook lekker horen via de NPO Luisterapp. Die kun je om een hoop redenen goed gebruiken vanavond. Natuurlijk, omdat het ticketalarm ieder moment af kan gaan. Misschien dat jij daarom wel tickets kan winnen voor 3FM Talent Lemmer. Maar zometeen, binnen nu een half uurtje, ga ik je ook vertellen hoe jij kans maakt op €300 concertengoed. En ook daar zul je die NPO Luisterapp goed voor nodig hebben. En natuurlijk beginnen we met reet wat je vreet. De vrijdagavond is wel het moment om, mocht je nu nog in de auto zitten, lang te twijfelen over wat voor makkelijke en ongezonde maaltijd je gaat maken. Of omdat je juist zo gaat zondigen dit weekend nog.

0: CFM and my body isn't ready.
1: Oh, hey, zo. Eindelijk thuis na een week. Ik ben er helemaal klaar mee. Schat, wat eten we? Ben je serieus? Quinoa-salade? Ik kan het niet eens uitspreken. Verzin even wat anders. Pizza, Turks, frietjes, boerenkool. Er mag toch wel een frituurpan aan te pas komen vandaag. Reden.

0: gezellige avondmaaltijden of gewoon heel gezond. En je kan ook een beetje compenseren voor wat je de rest van het weekend gaat doen. Ikzelf heb me wederom, net als de afgelopen 2 weken, afgetrapt deze vrijdagavond met een pizza uit de kantine. Vorige week had ik de klacht dat er geen kruiden meer op de kip zaten, die altijd zo lekker waren. De week daarvoor zaten die er nog wel op. Deze week zaten er niet geen kruiden op. Maar zat er een of andere hele rare yakitori saus op de kip. Nou, is ook niet erg lekker op een pizza. Dus tot nu toe was week 1 qua pizza in de kantine hier het allerbeste. Lennart, hoe zit het bij jou met het vrijdagavond eten voor vandaag?
1: Nou, ik ga dadelijk heerlijk friet halen met lekkere vette snacks.
0: Oh, wat lekker. Ga je dat bij je favoriete snackbar doen? Of ga je gewoon een keer op de Bonnefoy ergens anders heen? Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, ja, goed, we hebben één cafetaria in ons dorp. En die sponsor ik af en toe.
0: Welk dorp is het en welke cafetaria is het? Want ik ben altijd wel benieuwd naar die namen ook. Er zitten zulke goede namen toe af en toe, tussen af en toe.
1: Dat is in Angeren en dat is cafetaria Braulio.
0: Braulio? Heb je enig idee qua etymologie waar de naam Braulio vandaan komt?
1: Ja, zo heet die beste man.
0: Ja, zo simpel kan het af en toe zijn. Ja. Nou, kom maar door dan met de bestelling die je zo meteen op de bank gaat leggen bij Braulio. Ik denk dus een lekker frietje. Wat is de saus die bij de friet gaat?
1: Ik vind een speciaal saus wel heel erg lekker.
0: Uitstekende keuze. Snackie erbij?
1: Ja, dan worden er wel een paar, denk ik.
0: Maar, niet overtellen.
1: In ieder geval een frikandel speciaal.
0: Lekker!
1: En een kroket.
0: Ja.
1: En ik denk nog een broodje hamburger of een broodje warm vlees.
0: Lennart, jij moet wel een hele zware week hebben gehad dat je dit hebt verdiend.
1: Nee, maar ik gun het mezelf gewoon.
0: Heel goed, jongen. Maak er wat moois van vanavond dan. Ik denk dat het wel een dikke 10 gaat worden, hè, als het gaat om reet wat je vreet.
1: 100%.
0: Ah, lekker man. Fijn weekend, hè.
1: Dankjewel. Okay, jullie ook.
0: Oké, hoi. Judith, goeie avond.
2: Ja, goedenavond.
0: Vertel, wat ligt er op je bord en wat gaat er op je bord liggen? Of wat heeft er op je bord gelegen?
2: Er gaat nog sushi op mijn bord liggen.
0: Oh, ook? Is het... Ja. Ja, ja. Lekker. Ultiem vrijdagavond, denk ik. Wel besteld?
2: Nou, besteld. Het wordt straks bezorgd, als het goed is. Ik heb net kamp gehad met groep 8. Mijn leerkracht groep 8. Dus ik hoefde lekker niet te koken vanavond.
0: Dan neem ik aan dat je zo'n ontzettende sushi-boot hebt besteld voor jezelf, toch?
2: Zoiets, ja.
0: Wat is je favoriete soort sushi?
2: Kip, sam. Sam is wel het lekkers, denk ik.
0: Daar ben ik het dan weer niet mee eens. Maar goed, dat is natuurlijk ook jouw smaak, hè, Judith. Maar de hele week dus groep 8 kamp gehad. Heb je nog een hele erge straf uitgedeeld aan iemand? Of hebben ze zich allemaal koest gehouden?
2: Ze waren schatjes. Nee, ze waren lief. Ze waren koest, zeker. Ja, dat was een mooi kamp.
0: En zijn er nog wat traantjes gelaten? Want dat is natuurlijk ook dat laatste kamp altijd, hè?
2: Ja, we zitten begin van het jaar nog, hè. Dus we hopen het hele jaar nog. Dus vader AMB, maar het is allemaal goed gekomen.
0: En nu voor de rest van het weekend de beentjes omhoog en volgende week weer aan het werk?
2: Nee, zeker niet. We gaan morgenavond naar de streamers toe. Je in Ziggo Dome. Dus ik moet even bijdenken.
0: Ik hoop dat je zitplaatsen hebt dan.
2: Nee, we gaan lekker dansen. Ik denk dat het goed komt.
0: Ja, hopelijk wordt de sushi een 10 en morgen bij de streamers ook een 10. Fijn weekend, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Nol, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Vertel, vertel. Ik wil eigenlijk eerst even weten wat voor eten je hebt ingestuurd via de NPO-luisterapp.
3: Toen jij vroeg van wat eten vanavond is het lekkerste, was ik net het eten van de hond klaar aan het maken.
0: Ik zie gewoon zo'n bak waardoor je hond ook niet te snel mag eten, volgens mij. Is het zo met allemaal met pedigree erin? Hè? Wat heeft je hond het gegeven voor cijfer?
3: Een hele dikke vette 10.
0: Nou, dus dan heeft hij genoeg vingers en zijn poten ervoor, dus blijkbaar. Ja, zelf toch wat lekkers gegeten of viel het wel mee?
3: Wij staan mij nou in de oven. Ovenschotel.
0: Ah, lekker man. Hey, maak er wat moois van het weekend en eet smakelijk zometeen dan, hè?
3: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: Oké, fijn weekend.

allernieuwste van Vrouwtje. Geen rem, hoorde je op 3FM. Het gaat over het gevoel eigenlijk wat je als je vanavond iets te diep in het glaasje gaat kijken, morgenochtend zal hebben. Dus mocht je dan morgenochtend wakker worden met een helse kater, zet hem dan nog een keer voor jezelf aan. Dat zul je een beetje begrijpen wat ik bedoel. En ik ga niet ervoor zorgen

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is

Kijk eens aan, dat zijn de betere berichten via de NPO-luisterapp. Tommy die zegt, binnenkort ga ik ze eindelijk live zien in Tilburg. Lekker nummertje, ja. Tudor Cinema Club en Undercover Martin hoorde je. Tommy, lekker man, live Tudor Cinema Club. Lekker. Soms is het ook wel even belangrijk dat die vrijdagavond van 3FM ook wel echt klinkt als een vrijdagavond. Nu lukt dat echt wel hoor, met Undercover Martin van Tudor Cinema Club. Maar wat nou als jij daar heel eventjes gewoon keihard overheen gaat met jouw ultieme vrijdagavond tijdloze track. Tijdloze Tracks is het programma wat je iedere werkdag hoort tussen 9 en 12 met Ivo van Breukelen, Mr. Tijdloze Tracks. Overigens, Ivo van Breukelen, gisteren 20 jaar in het vak. Dat is een applausje waard. Goed, Ivo neemt je dus iedere werkdag mee in de tijdloze tracks. En dat zijn natuurlijk ook soms een beetje de ballades. London Grammar-achtig, een beetje rustiger aan. Tracy Chapman, weet je wel. Ben ik niet nou op zoek. Ik wil horen, ik wil voelen, ik wil echt aan alles in mijn lichaam weten dat het vrijdagavond is. Dus ben ik op zoek naar de ultieme vrijdagavondse tijdloze track. Laat die achter via de NPO luisteren. Ga ik die zo meteen voor je draaien. Vieren we samen even lekker het weekend. Doen we natuurlijk ook met extra veel nieuwe muziek bij 3FM. Dit is de allernieuwste van een van de grote talenten van dit moment. Slater, brand new Chanel bij 3FM.

0: Martin Gerritsen, Ed Sheeran en Repeat It op 3FM. Het is de BVO-show, Sebastian hier. En ik ben iedere vrijdagavond rond de klok van nu. Maar dat is toch nog niet elke keer op hetzelfde tijdstip geweest. Dus vandaar op zoek naar de ultieme vrijdagavondse tijdloze track request eigenlijk. Iedere werkdag hoor je tussen 9 en 12 Ivo van Breukelen met tijdloze tracks hier op 3FM. Allemaal platen met een eeuwigheidswaarde, zonder houdbaarheidsdatum. Een beetje nou, wat kun je het doen? Wat kun je het met vergelijken? De Bolognese onder de tracks. Kun je altijd eten, zal nooit en ter nimmer vergaan. Jelle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent met een track gekomen. Ik vind het heerlijk, lang niet gehoord. En eigenlijk volgens mij ook nog nooit gedraaid op 3FM. Tenminste, ik nog niet. Daar staat hij wel in het systeem, gelukkig. Welke track wil je horen?
1: Give Me More van Britney Spears.
0: Wauw. Hoe kom je hierbij?
1: Goed. Ik zat vanmiddag op werk. En ik had een in-oortje. Had ik een playlist aanstaan. Ja, waar ik mijn oude nummers van GTA 5 in heb staan. En GTA 6 komt er natuurlijk weer aan. Dus ik dacht... Dat is een mooie plaat om te draaien.
0: Oh man, met smaak is natuurlijk een non-stop pop FM classic.
1: Zeker, ja.
0: Ik draai ze ook extra vaak met extra veel plezier op 3FM, die platen van non-stop pop FM. Maar dat is waanzinnig, hè, die radiozender. Ik heb altijd gewoon, ben het ook laatst weer gaan spelen, dat van die momenten in GTA 5, als de zon een beetje ondergaat, dat je door die bergen rijdt, vind ik het heerlijk om te luisteren. Waar doet het jou altijd aan denken, die muziek van die GTA-zender?
1: Een beetje in de story mode, zeg maar, als je niks te doen hebt, rondrijden. Ja, wat je ook doet in GTA 5 natuurlijk. En ik wil niet weten hoe mooi het straks in GTA 6 gaat zijn met die nieuwe graphics. Dus ik ben ook benieuwd of daarvoor radiostations en muziekjes in worden gedraaid.
0: En er komt een heel album aan. En je kan het ook ergens, ook voor vinyl en zo, kun je het allemaal al pre-orderen. Het wordt echt een heel dikke soundtrack volgens mij. Dus dat gaan we denk ik allebei wel in de gaten houden, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, lekker man. Ik ga Britney Spears en Give Me More draaien op 3FM. En fijn weekend nog, hè?
2: It's Britney.
1: Ja, dankjewel.

De BVO-show met Britney Spears in Give Me More. Uitstekende smaak, zo zeg ik het zelf, heeft die ontzettende Jelle. Lekker man. Zometeen, binnen nu en 20 minuten gaat het in ieder geval weggegeven worden. Dat sowieso, ja of niet, dat ligt er een beetje aan. Hoe misschien jij wel zometeen uiteindelijk jouw woordenkennis, jouw samenwerking met jouw allerbeste vriend of vriendin of je favoriete concertbuddy in ieder geval kan toepassen. Want zometeen win jij misschien wel 300 euro concertengoed. Hoe precies? Hoe doe je mee? Leg ik je uit zometeen.

0: duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Wat een geld!
7: 50.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: 3FM. Meld jezelf aan voor €300 concertengoed via de NPO Luisteren. Ja! €300 concertengoed kan van jou zijn als je nu via de NPO Luisteren laat weten jouw naam.
2: Kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: versterkt je ondernemerskracht.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: 3FM. Meld jezelf aan voor €300 concertengoed via de NPO Luisteren. Ja! €300 concertengoed kan van jou zijn als je nu via de NPO Luisteren laat weten jouw naam en degene met wie jij het allerliefste dat concertengoed zou uitgeven. Oftewel met wie jij het allerliefste naar concerten gaat. Doe dat via de NPO Luisteren, bel ik jou misschien zo meteen wel terug na het laatste nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorn Jonker.
3: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
2: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Files van 10 minuten of langer. Nou, daar is er eigenlijk nog maar één van. En die is ook wel flink. Namelijk op de N62. Borselen richting de Belgische grens. Heb je voor Hoek, eigenlijk tussen het tolplein van de tunnel en Hoek, heb je 1,5 uur vertraging. Dat komt daar door een kapotte auto. Succes daar.
4: 3FM.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: 3FM. Meld jezelf aan voor €300 concertengoed via de NPO Luisteren. Ja! €300 concertengoed kan van jou zijn als je nu via de NPO Luisteren hebt laat weten jouw naam en degene met wie jij het allerliefste dat concert...

0: nl/business. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Lemmer.
5: 3FM.
6: Want
5: Sebastiaan Okhuizen.
7: Met de ultieme playlist om jouw weekend mee te vieren. Riton, Nightcrawlers en Mufasa komen er zometeen aan met Friday. En ook Sharnaball met Alexis Jordan naar Teddy Swift.

0: en Alexis Jordan, Got to Love You. Op de vrijdagavond van 3FM. Welkom in de BVO-show. Waar op dit moment op tafel ligt, misschien wel voor jou, 300 euro concertengoed. En stel nou, als ik jou de woorden foto, inzoomen, scherpte, lichtvanger en ISO of ISO geef, zou je dan weten welk woord ik bedoel? Als jij nu in je hoofd cameralens had, dan had jij misschien wel vorige week de 200 euro kunnen winnen. Want Laura en Menno kwamen niet binnen 45 seconden op het goede woord. En daarom is de prijzenpot meegegaan naar deze week. En gaat er dus nog eens 100 euro op die 200 euro. En spelen we vandaag woord voor woord voor 300 euro. Wil jij die 300 euro concertengoed winnen? Is er één ding wat je nu moet doen? Is jouw naam appen via de NPO Luisterapp. En degene met wie jij zometeen wil spelen en naar de concert wil. Bel ik je zo terug. En ben jij misschien wel 300 euro concertengoed rijker. Hoe lekker is dat? Jongens, het is een vrijdagavondprogramma. We moeten zin hebben in het weekend.
1: Oké, sorry. Ja.

0: 3FM Talent Flair en Door het Oog van de Nacht.
1: Woord voor woord.
2: Woord voor woord.
0: Oei, oei, oei. Het is misschien wel de spannendste editie van Woord voor Woord tot nu toe. Want op het spel vanavond maar liefst 300 euro concertengoed. Anne, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: En Lieke, hallo.
4: Hoi.
0: Anne, jij hebt net een appje gestuurd via die NPO Luister-app. Jij hebt Lieke erbij getrokken. Jullie proberen zometeen samen 300 euro concertengoed te winnen. Zijn jullie echt al vaak samen naar concerten geweest? Hebben jullie een favoriete artiest waar jullie graag naartoe zouden gaan met dit concertengoed?
3: Ja, dat is het. Blijft Justin Bieber.
0: Is dat zo, Lieke?
4: Ja, zeker, zeker. Dat staat al heel lang op ons lijstje.
0: Heb je hem ooit al live gezien? Dan nee dus.
4: Ja, ik wel. Ik ook, twee keer.
0: Oké, maar nog een keertje samen gaan, dat is jullie ultieme droom.
4: Ja, dat is
0: ook
4: de droom.
0: Oké, nou luister goed, ik ga even nog één keer heel goed de spelregels uitleggen. Lieke, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Anne uit te leggen. En je mag telkens maar één woord zeggen om Anne de goede richting in te duwen. Om haar een hint te geven. Dus zorg dat je ook snel associaties maakt, zodat Anne snel het goede antwoord zou kunnen raden. Een paar regels, heel belangrijk om die even goed te onthouden. Het mag niet een deel van het woord zijn, de hint die je geeft. Het mag geen vertaling van het woord zijn en ook geen meervoudsvorm van het woord zijn. Alleen maar synoniemen en andere associaties. En telkens als jij een hint hebt gegeven, dan doet Anne een poging om het woord te raden. Pas als Anne een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je dit. Dan pas mag de volgende hint gegeven worden. Dus snel en slim denken is heel belangrijk. Want woord voor woord komen jullie samen misschien dus wel bij die 300 euro concertengoed. Een tijd van 45 seconden is jullie gegeven. Zijn jullie er klaar voor allebei?
4: Ja, zeker.
0: Alright, dan gaat de tijd nu in.
4: Waterplas. Regen.
0: Kom op.
4: Laars. Regenlaarzen.
0: Nee. Ik ga het niet goed rekenen, jongens. Een deel van het woord mocht niet, hè? Stom, Lieke. Stom. Wat zonde, zeg. Ja, dan mag niet. Regelaars was inderdaad het goede antwoord. Maar als je dan laars als hint geeft, dan ben je eigenlijk gelijk af.
4: Ja, nee, klopt.
0: Nou, zonde, jongens. Sorry.
4: Helaas.
0: Dan gaat de pot mee naar volgende week. En ja, dan spelen we voor 400 euro.

doodzonde. Doodzonde van Lieke en Anne om een van de regels van Woord voor Woord te overtreden. En een deel van het woord te zeggen dat geraden moest worden. Daardoor is de prijs er nog steeds niet uitgegaan deze maand. En wordt er dus in de volgende BVO-show niet voor 300 euro concertengoed, maar 400 euro concertengoed gespeeld. Let wel, dat is dus niet de komende week. Dan is het Europe's Biggest Dance Show hier bij 3FM. Maar de week erop. Dus je zou oktober in theorie waanzinnig kunnen beginnen met 400 euro concertengoed. Sterkte nog wel even aan Lieke en Anne. Ik kan me voorstellen dat het redelijk traumatisch kan zijn.

I Could Be Madonna is de nieuwste van Barry Can't Swim en Sammy Virgie. Dat betekent dat Sammy niet durfde te zeggen dat hij volledig maagd is. Zometeen, feest DJ Ruud's feestfrequentie om het weekend even goed af te trappen. En nu alvast opwarmen met Ariana Grande. Dit is Break Free.

0: Ariana Grande in Breakthrough.
1: De festival wij dus sluiten. Dus iedere vrijdagavond rond de klok van nu. Want het is tot nu toe elke keer op een ander tijdstip geweest. Feest DJ Ruuds. Feestfrequentie. Nieuw, oud of in de remix. Het maakt niet uit. Elke week hoor je weer andere platen voorbij komen in de kroeg. En er is één iemand in Nederland die wat dat betreft altijd de vinger op de klitter heeft. En dat is natuurlijk Feest DJ Ruud. Dus neemt hier de komende 5,5 minuut mee in alles wat je vanavond nog gaat horen in de kroeg.
2: Welkom bij een nieuwe editie van de Feest DJ Ruud feestfrequentie. Trek een flesje wijn open, want we beginnen meteen met de grootste plaat van het jaar. Lekker bij knapperend haardvuurtje. Maar dan in een mashup, zoals je nog nooit gehoord hebt.

Hold your horses, want van de prairie gaan we naar de club. Het origineel van de Party Squad is al 20 jaar oud. Maar Bokusan blaast het een nieuw leven in. Met Gunme.

Ruim 10 jaar geleden stond hij bij mij nog op het podium onder de naam Zanger Diego. Hij begon daarna een nieuwe act onder de naam Moxie. En inmiddels werkt hij solo onder de naam Summum. En samen met de heer Van Desmond heeft hij deze jaren een klassieker in een nieuw jasje gestopt. Deze plaat gaat als een malle. Alle grote jongens ter wereld draaien hem. En vandaag gewoon in de feestfrequentie. Let's go!

En om dat weekend lekker in te glijden, geef ik je deze nog even mee. Go to Gym, Spookstad, in een New Tone remix. Eigenlijk al een jaartje uit, maar dat maakt allemaal niks uit in een feestje Ruud feestsequentie. Het gaat om die echte beukers.

0: Rosduif. En ik zie je volgende week.
1: Feest DJ Ruud!
2: Oei, oei, het was weer lekker om je weekend mee af te trappen richting de kroegavond van vanavond. Feest DJ Ruud's feestfrequentie met vandaag Ella Langley in de Fleetwood Mac remix. Boku Sam, Gun met Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun in de Bubbling remix. Waterfall van Atlantic Ocean in een nieuwe remix van Desmond de Summer met Go To Gym Spookstad in de Newton remix. Lekker zeg, zijn we er ook weer klaar voor.

Self-Aware hoorde je op 3FM. Weekend, het is de vrijdagavond van 3FM. Sebastian hier met de BVO-show. Ik vind het sowieso gezellig dat je erbij bent via de NPO-lijsttrap. Henri bijvoorbeeld, die zegt, heb je BVO al onthuld? Ja, er zijn heel veel vragen van mensen die weten niet waar BVO voor staat. Maar dit is zeg maar een term waarmee ik, als ik aan vrijdagavond denk, wel echt mee ben opgegroeid. Dus ja, dan laat ik het nog heel even open voor interpretatie. Dat je misschien je eigen betekenis mag geven aan die afkorting. Maar ik ga er toch wel vanuit dat je weet waar BVO voor staat. Doe je gok maar even sturen via de NPO-lijster. Ik ben benieuwd waar je denkt dat het voor staat. Zometeen Sam Fender, 17 Going Under bij 3FM naar de Kid Laroi en Justin Bieber. Dit is

0: Iedere week kiezen we met de DJ's van 3FM op woensdag een gloednieuwe 3FM mega hit. En die hoor je dan vanaf vrijdag een week lang het allermeeste van alle liedjes die we draaien hier bij 3FM. Vanochtend is er een nieuwe 3FM mega hit aangekondigd. Weet je welke het is? Nee? Goed nieuws, je hoort hem binnen nu en een kwartier. 3FM.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
14: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
15: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
16: De vriendelijke specialist DA.
14: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: Van 3FM met natuurlijk de allerbeste muziek om het weekend mee te vieren. Jason Derulo komt eraan, One to Want Me. En Charlie XCX met de Van Dutch voor je zometeen na het allerlaatste nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
19: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
18: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt.
14: Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
20: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
16: De vriendelijke specialist DA.
14: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu.

CFM. Met natuurlijk de allerbeste muziek om het weekend mee te vieren. Jason Derulo komt eraan. 1-2-1 me. En Charlie XCX met Van Dutch voor je zometeen na het allerlaatste.

0: de vrijdagavond van 3FM. Met natuurlijk de allerbeste muziek om het weekend mee te vieren. Jason Derulo komt eraan, Want to Want Me. En Charlie XCX met de Van Dutch voor je zometeen na het allerlaatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Nog één file van 10 minuten of langer. Staat op de A27 Gorkum richting Breda. Voor Hank heb je 25 minuten vertraging. Komt daar door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. 3FM.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: in of doneer.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Rozee! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Lemmer.
4: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
6: Alles kan in de BVO-show. Waarom precies, ga ik je zo meteen uitleggen. Ondertussen de allermeeste muziek om het weekend te vieren. De 3FM-mega-hit van Malcolm Todd hoor je zo meteen naar Charlie XCX.

meeste horen van alle platen natuurlijk hier bij 3FM. Alles kan in de BBO Show. Jazeker, vorige week bijvoorbeeld hebben we Niels geholpen aan een goed dateadvies. Zijn date, waar hij 2 maanden mee aan het daten was, was deze week jarig. Maar wat moest er gegeven worden? Uiteindelijk hebben we hem gewoon kunnen helpen hoor. Alles kan in de BBO Show. De BBO Show. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is gegaan dan op die verjaardag van die vriendin. Of tenminste de Charles van Niels deze week. Goed, dat hebben we vorige week gefixt. Voor Niels hebben we even geregeld, want alles kan in de BVO Show. Je kan laten weten via de NPO Luister-app wat jij nog even geregeld moet hebben voordat het weekend begint. Misschien dat er een, weet ik veel, dat je morgen een bruiloft hebt en dat je net helaas per ongeluk met je vieze laars of met je vieze schoenen op je pak bent gaan staan. Dan heb je opeens een nieuw pak nodig. Zouden we zomaar voor je kunnen gaan fixen. Alles kan in de BVO Show. Ik kreeg eerder deze week een berichtje van Pim met een best wel bijzonder verhaal. Een lang, ingewikkeld verhaal. Maar Pim kan me wat hulp gebruiken dit weekend. Volgens mij wel het een en ander aan handjes. En meerdere dingen. Wat hij precies nodig heeft en hoe wij misschien wel samen kunnen helpen, hoor je zo.

0: week ontving ik via de NPO Luister-app een berichtje van Pim. En Pim heeft een opvallend verhaal en iets wat dit weekend eigenlijk helemaal niet alleen kan. Alles kan in de BBO Show. Dus misschien kunnen wij wel de BBO Show samen ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Pim, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, hoi.
0: Vertel eventjes wat er dit weekend geregeld moet worden.
1: Nou, het is een lang verhaal kort, maar wij zijn druk aan het verhuizen. We hebben een nieuw huis gekocht bij ons in Zaandam. Het oude huis moet natuurlijk leeg en daar zijn we al echt een aantal maanden mee bezig. Oh. Want er stond echt bom een rammetje vol.
0: Hoe komt het dan dat het huis zo vol stond?
1: Nou, ik heb vroeger een bedrijf aan huis gehad. En die voorraad die stond natuurlijk nog in de woning. En daarnaast, mijn vader en moeder die zijn een aantal jaren geleden overleden. En vervolgens ook de vader en moeder van mijn vrouw. En ja, dan komen er de kolenspulletjes naar je toe. En dan heel langzaam, omdat het een heel klein appartementje is van 28 vierkante meter. En dan woonden we met ons drietjes. Werd dat steeds voller en voller en voller. En op een gegeven moment dan zijn er spullen waar je niet meer bij komt. Ja, dan ga je ook niet meer die spullen eruit halen om dan op te ruimen. Dus dat gaan we nu allemaal doen. Maar ja, goed, we moeten verhuizen. We zijn inmiddels, sinds juni zijn we druk bezig om alles over te brengen en te verhuizen. En we lopen echt op ons tandvlees op het moment. Want we hebben ook nog een mantelzorgfunctie daarnaast. En ik werk als onderwijzer en ik had ook nog een jobwissel tussendoor. Dus nou, we zijn echt helemaal gaar.
0: Ja, want je moet eigenlijk dus in je eigen huis, waar je al met z'n drieën in woont, eigenlijk een inhoud van ongeveer drie gezinnen proberen te verhuizen.
1: Ja, dat is, ja.
0: Dat moet eigenlijk dit weekend allemaal gebeurd zijn.
1: Ja, dat moet eigenlijk dit

0: Niet wat allemaal gebeurd zijn, want hadden we eigenlijk al vrijdag moeten inleveren. Daar hebben we al iets uitstel voor gekregen. Maar er ligt al een enorme berg op de zolder. En ja, daarnaast, en dat is natuurlijk het andere ding, niet alleen dat we het moeten leegruimen, maar daarnaast moet het ook worden schoongemaakt.
1: Ja, en er ligt natuurlijk nog wel wat onder die stapel spullen.
0: Ja, precies. Ja. We wonen er inmiddels 30 jaar.
2: Dus
0: dat is echt wel een... Ik weet nog niet wat er allemaal onder vandaan kan komen.
1: Maar Pim, even alles op een rijtje. We moeten dus gewoon ervoor zorgen dat morgen in ieder geval alles leeg is. En dat we dit weekend ook kunnen schoonmaken. Dus we zijn sowieso denk ik op zoek naar even goede tips. Van hoe de fucks kun je ervoor zorgen dat het in zo'n korte tijd snel leeg is en ready to schoonmaak is. Maar precies. Eigenlijk zoeken we ook dus een beetje naar handjes. Nou, ik kan sowieso morgen even komen helpen als je dat wil.
0: Oh, dat zou ik geweldig vinden.
1: En mocht je dan, want waar is het nou precies?
0: Het is in Amsterdam, Amsterdam-West.
1: Amsterdam-West. Mocht je in de periferiek van Amsterdam wonen, of überhaupt zin hebben om morgen een klein stukje te rijden, of een lang stuk, maakt niet uit, om even te komen helpen, dan is dat dus eigenlijk al welkom.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: ik ga eventjes ervoor zorgen dat de NPO Luister-app helemaal hiervoor open staat. Dus mocht je dan denken, ik wil Pim heel graag helpen morgen, laat dat even weten, dan ga ik jullie connecten. En zelf ga ik ook nog even kijken wat het te regelen valt. Want ja, dat schoonmaken, dat is inderdaad nog wel een hele goede, Pim. Dus hou die radio even in de gaten, dan spreek ik je zo weer.
0: Is goed, dankjewel.
1: Tot zo. Krijg je nu de allernieuwste van X3FM Talent, Lenny.

en 070 Shake en Escapism bij 3FM. We zijn bezig met een vraagstuk oplossen. Een probleem wat ligt in de schoot van Pim. Pim woont in Amsterdam-West, moet dit weekend verhuisd zijn, moet de sleutel ingeleverd hebben, moet zijn huis hebben opgeleverd, omdat hij gaat verhuizen. Maar alle spullen van zijn helaas overleden ouders zijn in dat huis. De ouders van zijn vriendin, die ook zijn overleden, zijn ook in het huis. Mantelzorg gedaan. Het is een bomvolle woning geworden. En ja, er zijn gewoon wat handjes nodig dit weekend om te verhuizen. Maar misschien nog het belangrijkste, want je kan natuurlijk, de grootste tip die ik aan Pim kan geven is: flikker alles gewoon in dozen en kijk er later maar naar. Want dat huis moet gewoon leeg, maar daarna heb je dus ook nog maar hetzelfde weekend om het schoon te gaan maken. Ik zie nu op dit moment voor Pim het schoonmaken als het grootste vehikel. Dat is hetgeen waar, ja, denk ik, de grootste problemen in zullen zitten. Dus heb ik eventjes in het telefoonboek van 3FM gekeken om te kijken of ik iemand kon regelen. Nu zou ik het raar vinden om de facilitaire dienst van de NPO morgen naar Amsterdam-West te trommelen. Dus heb ik iemand gevonden die volgens mij daar best wel in de buurt woont. Die het ook echt wel leuk vindt om hierbij te helpen. En er daadwerkelijk mega goed in is. Ik denk dat we ervoor hebben gezorgd dat Pim morgen in ieder geval, als alles leeg is, een spik- en spanhuis kan opleveren. Hoe precies, hoor je zo meteen. Naar Broederliefde en Jungle.

0: Ik denk dat het wel is gelukt om iets te fixen om ervoor te zorgen dat het huis van Pim morgen spik en span is. Want, Pim, jij moet ervoor zorgen dat morgen het huis leeg is en schoon is voor de oplevering, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: oké, okay, busje is geregeld?
1: Busje is geregeld, ja. Okay, dat
0: dan denk ik dat het goed gaat komen. Want ook de tips die binnenkomen via de NPO Luister, Pim, die zeggen eigenlijk allemaal, focus je op het schoonmaken, zorg ervoor dat het goed wordt opgeleverd. Dus ik weet niet of dat mogelijk is, maar gooi gewoon zoveel mogelijk in dozen en tassen, haal het weg en sorteer het eventueel later nog op een plek waar je dan wel de ruimte hebt. Is dat, ja, gaat dat lukken, denk je?
1: Dat is ook mijn plan inderdaad, om zoveel mogelijk eerst uit het huis te halen. En dan tijdelijk bijvoorbeeld even in een schuurtje of zo te zetten. En dan gaan uitzoeken, ja.
0: Dat gaat in ieder geval wel nog wat uurtjes kosten. Dus de tijd die je hebt om schoon te maken, dat zal niet heel veel zijn. Daarom heb ik even gebeld, misschien wel de allerbeste en meest bekende schoonmaak-queen van Nederland. Nee, Anna joh. Dobber. Anna, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Hallo, Anna. Als je dit zo hoort, is dit een situatie die nog haalbaar is dit weekend?
2: Jazeker, met genoeg handjes en een beetje vlug zijn komt alles voor elkaar, zeker, zeker.
0: Jij maakt sowieso natuurlijk eigenlijk in heel veel verschillende plekken schoon. Van studentenhuizen tot aan een beetje situaties waarvan je denkt, oeh, dat gaan we niet redden. Wat is het ergste dat je tot nu toe bent tegengekomen? Waar moeten we ons een beetje op voorbereiden, op jouw kwaliteit?
2: Nou, Pim, ik verwacht het niet morgen bij jou tegenkomen, maar ik ben ooit gewoon verschillende beelden tegengekomen. Rattennestjes. Er zijn gewoon best wel wat bijzondere situaties. Dus ik schrik inmiddels nergens meer van. Maar ik denk dat morgen zal ik niet eens een hazmat pakken of wat dan ook nodig hebben. Dan is het gewoon even handschoentjes zullen wel voldoende zijn, gok ik toch?
0: Wat denk je, Pim?
1: Ik ben heel erg benieuwd. Ja, nee, ratten zou je bij ons niet aantreffen, gelukkig. Nee.
0: Dan gaan we het helemaal regelen. Jongens, we gaan even achter de schermen bespreken hoe laat en waar. En dan gaan we er gewoon morgen voor zorgen, samen met Anna Dobber, dat het helemaal schoon is.
1: Fantastisch.
0: Kijk eens aan, jongens. Ik zie jullie morgen. Doei, doei. Wat lekker zeg. Alles kan in de BVO-show. Ook schoonmaken ga ik dit keer maar een keer doen.
3: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ondertussen de allermeeste nieuwe muziek. Ook op je vrijdagavond met nu allernieuwste van Jason Statham samen met Debbie. Gast terug met Gone Too Far.

0: Jason Status. Samen met Debbie heet Gone Too Far mijn absolute favoriete plaat van dit moment. Ik moet heel even iets checken bij mijn lieve collega van de ochtendshow, Wijnand Speelman. Die is vandaag natuurlijk wel vroeg opgestaan, dus ik hoop dat hij nog wakker is. Maar we gaan het even nakijken, want voor...
1: Hallo.
0: Spreek ik met Wijnand Speelman.
1: De enige echte.
0: Welkom Wijnand in de BVO-show.
1: Gezellig, oké.
0: Ik heb een vraagje aan jou. Ik kreeg vorige week, kreeg ik een telefoontje rond dit tijdstip. Via de telefoon van 3FM, via 0909-1336 van Ripsemen. En Ripsemen die was aan het werk, die ging nog een nachtdienst in de handhaving. En die wilde heel graag een liedje horen op de radio. Dat werd uiteindelijk Boef met Habiba. Toch ook leuk voor de handhaving om Boef te draaien.
1: Leuk.
0: En ik wilde jou even checken, want het bracht mij op een idee om eigenlijk... altijd de laatste plaat in de BVO-show, richting 10 uur dus, om die op te dragen aan iedereen die juist niet het weekend kan vieren vanavond, die niet de kroeg induikt. En dat dus, als het ware, de achterhoede van alle 3FM-luisteraars te noemen. En ik moest even aan jou denken, want jij doet natuurlijk 's ochtends altijd, tussen 6 en 7, doe jij de voorhoede.
1: Een geheime groep luisteraars die alleen tussen 6 en 7 toegesproken wordt als zijnde de voorhoede. En na 7 uur gaat er gewoon een nieuwe wereld open. Maar de voorhoede die luistert alleen tussen 6 en 7. Ja, vind ik een briljant idee. Superleuk.
0: Dus dat doen we nu bij jou in de ochtend samen met Jamie. Iedere dag tussen 6 en 7 de voorhoede. En op vrijdag sluiten we dan de week af met de achterhoede. Heb ik jouw volledige toestemming, Wijnand Speelman?
1: Ja, volledig. De zegen Gods rust op je.
0: Wat heerlijk. Ik ga overstappen. Ik ga Teun bellen. Dan gaat het helemaal goed komen. Dankjewel, Wijnand. En

programma mee eindigen. Waarmee gaan we de nachtdienst voor dit weekend beginnen? Laat dat zometeen eventjes weten via de NPO Luisterapp. Als je aan het werk bent, of ook niet, kan ook gewoon. En maak jezelf onderdeel van de achterhoede. Krijg je zometeen ook nog Jonas Blue met Edge of Design.

0: Langzaam, langzaam, langzaam loopt de vrijdagavond op zijn einde. Duiken we zometeen de nacht in met de beat, Justin natuurlijk. En net hebben we eigenlijk, in overeenstemming met Wijnand Speelman, een groep die onderdeel van het programma in het leven geroepen. Ook dankzij Ripsme, die vorige week last minute eigenlijk de laatste plaat van dit programma bepaalde voordat zij de nachtdienst begon. Dachten we, hoe leuk is het om in plaats van de voorhoede, die je elke dag tussen 6 en 7 hoort, dat select clubje luisteraars dat voordat de rest van Nederland wakker is, dan op vrijdagavond, als de week voorbij is en er toch wat nachtdiensters nog doorgaan, de achterhoede doen. En Hendrik, ben jij daar onderdeel van vandaag?
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, wat voor werk doe je?
1: Ik ben RMO-chauffeur.
0: RMO-chauffeur. Neem me even mee. Waar staat RMO voor?
1: Rijdende melkontvangst.
0: Rijdende melkontvangst?
1: Ja, ik haal melk op bij de boeren en dan breng ik naar de fabriek.
0: Dus je bent eigenlijk RMOB-chauffeur?
1: Ja.
0: Rijdende melkontvangst en bezorging. Toch?
1: Nou, ongeveer wel, ja.
0: Neem even mee. Je hebt dan denk ik zo'n hele grote trailer achter je hangen. Met van die, zo'n groot blik eigenlijk. Een soort beschuitblik. Met vakken erin waar de melk in gaat, toch?
1: Ja.
0: En moet je dan ook, want ik volg toevallig een collega van jou. Een of andere vrouw die dit ook doet. Die volg ik op TikTok. Vind ik waanzinnig om te zien. Ja. Moet je dan ook echt rekening houden met de temperatuur van de melk, toch? Of zo ook? En de soorten melk?
1: Er zitten allemaal regeltjes aan, hè?
0: Ja, heb je wel eens een beetje op je flikker gehad omdat je niet aan zo'n regel hebt gehouden?
1: Weet je, het is gewoon, in principe is het allemaal niet zo moeilijk, hè?
0: Je moet je
1: gewoon aan de regels houden, want je bent gewoon met melk bezig, dus met voedsel.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is, je moet iedereen zelfs een keer een foutje maken, maar dat is niet de bedoeling, hè?
0: Nee, dat is waar. En dus de dienst is nu begonnen voor vanavond, hoe lang ben je al bezig?
1: 6:30.
0: Oké, klaar om?
1: Een uurtje of twee.
0: Wow, dat
1: lekker
0: is nog wel een
1: nachtje.
0: Ja, het is wel nog even een stukje, maar dat gaat wel goed komen, denk ik, hè?
1: Jawel.
0: En dan de rest van het weekend vrij, lekker beentjes omhoog, toch?
1: Laat me zo
0: veel. Oh, jongen, toch. Hey, we gaan er samen gewoon even doorheen beuken. Is dat een goed idee?
1: Dat komt wel goed, denk ik.
0: Welke track kan ik voor jou draaien om de achterhoede even in het zonnetje te zetten? Iedereen die voor de rest van deze vrijdagnacht en misschien wel net als jij de rest van het weekend ook gewoon keihard door gaat werken. Welke track mag dat voor jou zijn?
1: De Staat met Witch Doctor.
0: Goh, heb je wel eens live gezien?
1: Wat zei?
0: Heb je wel eens live gezien deze track?
1: Eén keertje, ja.
0: Ah, dat is een ervaring. Lekker, man. Sorry, wat? Wil je nog iets zeggen?
1: Nee.
0: Oké, Hendrik. Dankjewel en prettig werkweekend dan, hè.
1: Hey, zelden. Oh, little sicky seems to be the pain. Got all these herbs, don't mean a fucking thing. I'm the little witch with the magic tricks. Mistrust the White House, come and get your fix. It's not about the numbers, what you feel is real. Chris.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
10: Belisol.
11: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aanbod

Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: onder andere Ultra Naté na het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker.
3: 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: andere Ultra Naté na het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde.

0: Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, dan is er ook nog verkeer. Een kwartier vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug komt door ingesloten verkeer tussen een afrit en een incident met volledige wegblokkade. En op de A12 Utrecht richting Den Haag 5 minuten vertraging tussen Woerden en Nieuwerbrug. 3FM.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
6: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is...

0: burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of tien slapen. Dus als jij s'nachts op feest bent, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 173 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en mensen die gratis een ADE-party met Lemmer willen meepakken.
2: September is
4: 3FM Ticketmaand.
3: Ja, de hele maand kans op tickets bij 3FM. En vandaag voor 3FM talent Lemmer. Hij doet een party tijdens ADE, Lemmer Invites, op een hele toffe locatie, namelijk de parkeergarage van G-Star in Amsterdam. Ik heb net even overleg gehad met chef Ticket Alarm. En als het goed is, gaat dat alarm ergens tussen 12... Nee, pardon, tussen, ik moet het goed zeggen, tussen 11 en 12 af. Dus ergens tussen 11 en 12 het Ticket Alarm voor tickets voor Lemmer. U bent gewaarschuwd. Lekker showtje vanavond. We gaan een track van DJ Chucky uitpluizen. Die deze week 25 jaar oud werd. We spreken met Jente Waarzeggers. Die niet de toekomst voorspelt, maar wel hele mooie nightlife foto's maakt.

En vooral dat wazige moment waarop die lichten in de club aangaan, maar dat je hartslag nog in die andere BPM lopen. Je weet vast wat ik bedoel. Aam en Rye X daarvoor gedraaid met Love is the Dance. Op 9 oktober komt er een nieuw Aam album waar deze op staat en nog allemaal andere mooie liedjes. Ik heb er vast een paar kunnen horen en ik kijk daar rijkhalsend naar uit. Hey, ik zat te denken, zullen wij even een klein quizje doen tussendoor? Let op, wat hebben Inspector Deck, Method Man en Redman, Lynn Collins, de Black and White Brothers, DJ Luck, MC Neat, DJ Deed en Jack Nicholson met elkaar gemeen? Denk er maar even over na. Ze werden allemaal gesampled door DJ Chucky voor zijn doorbraakhit The Party Crasher. Ja, en of dat is gelukt, zeg. Deze week dus 25 jaar geleden dat die track uitkwam, gemaakt in zijn onderbroek op een tuinstoel. En Chucky ging van lokale DJ naar gigs door het hele land. Maar geld verdienen aan die hit, dat deed hij niet. Want de Black and White Brothers die hadden een hele goede publisher, die al snel bij Chucky op de stoep stond en begon te dreigen met een rechtszaak. Chucky die zei, hier heb je alle rechten. Hij was een broekie van 22 en dacht, nou, ik ga andere dingen doen. Verdiende zich vervolgens helemaal schil met 300 boekingen per jaar door die track. Dus de vraag is nu,

0: Dit Identities, een primeurtje was dit dus. Chucky ervoor gedraaid, de Party Crasher, bestond deze week 25 jaar. Dat is sick, toch?
1: The Beat.
0: De Vlaamse Jente Waarzeggers is al jaren een toonaangevende nightlife-fotograaf. En voor zijn boek Boom Boom, dat volgende week verschijnt, legt hij de hedendaagse nachtcultuur vast op feesten en festivals in België, Frankrijk en Nederland. En in het boek onderzoekt hij zijn diepe fascinatie voor zelfexpressie in al haar mogelijke vormen. Jente is aan de telefoon. Goedenavond, Jente.
2: Hey, goedenavond.
0: Het boek gaat over de hedendaagse generatie en het nachtleven van nu. Wat zegt Boom Boom volgens jou over deze tijd?
2: Hele goede vraag. Ik denk dat Boom Boom echt wel heel veel zegt over hoe dat wij ook terugkijken en geïnspireerd zijn door vorige generaties. En ook hoe dat wij allerlei symbolen vaak dragen die daar geen betekenis meer hebben of zo. Of die op zoek zijn naar een soort van nieuwe betekenis.
0: Oké, en wat voor symbolen bedoel je dan?
2: Ik bedoel de tattoos die we zetten, de opschriften die we op onze kledij dragen, de manier waarop dat we ons opmaken om, om naar de club te gaan, zeg maar.
0: Hey, ja, als je door het boek bladert, zie je heel veel verschillende mensen, stijlen, heel veel vormen van zelfexpressie. Wat fascineert jou daar nou het meest aan?
2: Oh, ik vind het gewoon fantastisch om te zien hoe dat toch voor iedereen heel anders is. Hoe dat iedereen het echt op zijn eigen manier doet. En nochtans dat er heel veel verschillende groepen zijn met dan onderling eigen symbolen en eigen regels en eigen interesses. Dat vind ik heel fascinerend om te zien hoe dat iedereen het eigenlijk toch eigen maakt. En wat dat iedereen dan toch aantrekt.
0: Ja.
2: Om zichzelf echt uit te drukken.
0: Ja, het is ook een beetje
2: heel fijn om te zien. Hè.
0: Het is ook een beetje, wij zijn anders, maar dan toch allemaal hetzelfde, toch? Uiteindelijk.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is ook een beetje wat ik er ook zo fascinerend aan vind. Hoe dat iedereen het toch. Uiteindelijk, voor iemand die er helemaal niks mee te maken heeft, ziet iedereen er hetzelfde uit.
0: Ja.
2: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar als je er dieper in zit, dan is het zo verschillend en zegt het zoveel over iemand specifiek.
0: Ja, je fotografeert onder andere kleding, make-up, tattoos, piercings, kapsels. En wat vertellen die uiterlijke details dan over de persoon daarachter?
2: Goh, heel af en toe is het gewoon echt een soort van esthetische uiting. Een soort van, ik doe dit om een beetje bij een soort van groep te horen. Vaak gaat het ook veel dieper, zoals bij tattoos. Dat bijvoorbeeld in het boek een persoon met een gigantische techno-tattoo op zijn rug en dat soort dingen. Ik bedoel, ik vind het super interessant om te zien hoe dat hoe diep dat het ook soms gaat of zo. Dat je dingen vereeuwigd wilt zien.
0: Ja, vet. Je fotografeerde in verschillende landen. België, Nederland, Frankrijk, bij Horst, bij Dekmantel, bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Kun je dan verschillen zien tussen scenes en tussen landen misschien?
2: Het is gewoon altijd wel een beetje, denk ik. Maar ik denk dat we momenteel wel in een regio zitten waar ook heel veel gelijkenissen zijn. Dat heb ik ook wel ontdekt. Bijvoorbeeld een van de laatste events die ik heb gefotografeerd was dan in Parijs. En dat is een plek waar ik zelf eigenlijk echt niet vaak zou uitgaan. En dan zie je dan toch dat de soort van stijlen allemaal naar elkaar zitten door te sijpelen en elkaar invloeden geven. Dat vind ik ook heel interessant om te zien.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en als je dan want volgens mij, je was bij Horst en Dekmantel. Volgens mij zit daar heel veel overlap tussen het publiek. Ik kan me zo voorstellen dat daar een beetje hetzelfde type mensen, die de muziekliefhebbers die ook van oranje wijn houden.
2: Dat klopt zeker, ja. Die laat ik er wel een beetje uit.
0: Oké, die laat je eruit. Waarom dan?
2: Niet per se, maar die hebben vaak niet altijd de meest interessante dingen of zo om te fotograferen. Daarbij ben ik iets selectiever. Misschien voor een ander boek.
0: Een boek over hele saaie muziekliefhebbers met een liefde voor oranje wijn. veel foto's dus gemaakt, of misschien wel al je foto's op feesten en festivals. Hoe zorg je dan voor dat mensen zich op hun gemak voelen als je ze fotografeert?
2: Ja, ik vraag het wel normaal gezien aan de personen. Buiten als het echt iets is dat heel onopvallend langs achter te fotograferen zou zijn en ook echt unharmful voelt voor mij. Maar normaal gezien vraag ik gewoon aan iemand van, hey, ik vind dit heel nice en mag ik daar een foto van maken? En ik heb het gevoel dat het vaak wel mensen ook echt geflatteerd heeft of zo, als ik het dan ook vroeg om er een foto van te mogen maken.
0: Yeah.
2: Maar ook een fijne interactie eigenlijk altijd is geweest voor alle beelden die in het boek zijn terechtgekomen.
0: Ja, vet. Hey, en als iemand dan straks het boek openslaat, wat hoop je dan dat diegene voelt?
2: Een soort van, het hangt er natuurlijk vanaf wie het is, maar ik hoop dat er toch een soort nog van verwondering in kan zitten of zo voor de mensen. Ik denk dat het sowieso dingen zijn die we ook veel minder snel in het dagelijks leven zien allemaal. Die dat mensen

0: gewone persoon die niet altijd zoveel uitgaat, niet zomaar te zien krijgt en ook op social media of zo niks mee te maken zou hebben. Dus ik hoop dat er toch een soort van interesse en verwondering is over hoe dat wij ons tegenwoordig kleden op plekken waar dat je veel mensen normaal niet zo gekleed ziet.
1: Mooi. Nou, we gaan het zien. Het boek is er vanaf volgende week. Dan ga ik het openslaan en kijken wat het met me doet.
0: Oké, super.

label OG Records. En ik heb alleen nog maar bangers van Lala gehoord. Hey, en soms moet je een plaat even door iemand anders horen. Dat had ik dus met deze van Bembal. Afgelopen jaar uitgekomen op het label van Job Jobsen. Ik heb Check heel veel gedraaid, die op dezelfde EP stond. Bembal samen met Million. En deze volgens mij niet eens geluisterd. Foei, foei, foei. Maar toen zat hij dus ineens in een bicep set een paar weken terug op draaimolen. En ja, here we are. Het is Bembal.

0: doorgedraaid. We gaan bakers drinken zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
8: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25%.

0: met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Oh,
5: ja.

0: De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
9: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
10: De vriendelijke specialist. DA.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Lemmer.
11: 3FM.
12: NTR.
11: Justin Verkijk.
13: Ja, het zou zomaar eens binnen 20 minuutjes kunnen gebeuren hoor. Zo'n ticketalarmtje. Dus blijf in de buurt als je naar Lemmer wilt. 2 tickets.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de Beat op 3FM.
2: Tot 1 uur zijn we bij je met je wekelijkse dosis nachtcultuur hier op 3FM. We spreken Matic straks, die doet de beatmix tussen 12 en 1. Een ode aan het Delsin-label, dat 30 jaar bestaat. En vannacht trouwens ook flink gevierd wordt in Paradiso. En je maakt ook kans op kaarten voor Lemmer.
1: 3FM, ticketmaand.
0: Lemmer.
2: Ja, nog een maandje te gaan tot het Amsterdam Dance Event ADE. En de zaterdag van ADE, dat is de 24e. Dan doet 3FM Talent Lemmer een feestje in de parkeergarage van G-Star. En daar kun je gewoon bij zijn op onze kosten. Het kost je dus helemaal niks. Als jij het ticketalarm hoort, heb je zo snel mogelijk naar de studio met de NPO Luister-app. En als je die nog niet hebt, is dit het moment om die nog even snel te downloaden. Dus doe dat maar even. De NPO Luister-app, daar kan je straks dus meedoen voor vrijkaartjes voor Lemmer. Als jij die app even installeert, ga ik even een klein drankje in.
3: Welkom bij de Bakeltrein. Tjoeke. Bakel. De Bakeltrein.
4: Het nationale Bakelmoment.
2: Tijn van de Bako's, goedenavond.
5: Just even kijken, goedenavond.
2: Is dit nou week 3 dat ik zeg maar, vanuit strenge overtuiging niet aan het drinken ben?
5: Ja.
2: Ja.
5: Ik herken je ook niet.
2: Kleine confession. Ik ben, zoals voorspeld, vorige week een klein beetje van de wagen gevallen. Ik heb een paar drankjes gedronken. Een shotje wodka, een shotje Somari. Dat mag ik niet zeggen natuurlijk.
5: Nee, joh.
2: Noem nog eens wat andere merken.
5: Dat mag
2: Vlugel. Ja. En een, goed. Maar goed, het was nog steeds, het is steeds binnen de perken. Het grote voordeel was wel dat ik gewoon om 7 uur 's ochtends in de sportschool was. Waar ik het ook liever niet over wil hebben. Vandaag heb ik Qigong gedaan, ken je dat?
5: Nooit van.
2: Qigong. Ja, het is een soort aftakking van de Tai Chi. Ik zeg het waarschijnlijk nu helemaal verkeerd. Ik krijg alle Qigong Masters in de app zo meteen. Maar ja, het ging vooral gewoon staan, een klein beetje door je knieën. En met je armen, soort, ja, nou goed. Heb je wel een soort van 6 minuten met je armen vooruit gestaan? Mijn hele lichaam ging trillen. Ik ben helemaal kapot. Maar goed, laten we stoppen met de Fit Life. Het nationale bakenmoment, dames en heren, is het moment om de week even lekker van je af te laten schudden. Dus echt hemel en aarde zijn bewogen om voor mij een cola zero te krijgen.
5: Ja. Ja,
2: jij hebt wel gewoon een bakootje, toch?
5: Ja, maar ik wil wel een slok nemen, maar ik zit nu naar mijn glas te kijken.
2: Je hebt een vies glas.
5: Ik haal met mijn vinger eroverheen en dan komt gewoon... Mijn vinger
2: Trap.
5: Is zwart. Ik weet niet wat hierin heeft gezeten, maar ik ga even een andere bako halen. We hebben een proost.
2: En je hebt ook geen ijs erin.
5: Nee, die is ook gejat.
2: Hoe zeg je dat ook weer? De echte gladiator drinkt van de radiator.
5: Drinkt zijn klok van de radiator, ja.
2: Nou goed, doe thuis vooral lekker mee. Ik ben dus een non-alcoholist, maar als jij... jezelf helemaal wil bezatten. Ik hou je niet tegen. Maar als jij zoiets zegt van, nou, ik neem gewoon lekker een glaasje melk. Laat je door mij alsjeblieft niet tegenhouden. Laat even weten via de NPO Luister-app wat je aan het drinken bent. Of misschien een goede reden is om op te proosten. Ga ik je even wat vertellen over de soundtrack van het bakootje dat we drinken deze week. Het is een echte glijer.

die mijn allereerste muzikale herinnering is. Would I Lie to You van Charles en Eddie. Nou goed, deze maakte hij samen met James Brown. Stond op zijn album Motor City Booty in 2016. Hij

dat nummer zo kan knallen. Verwacht je niet als je het origineel hoort. Die hele show van Moby op Coachella staat op YouTube trouwens. Aanradertje. En wat je ook kan terugluisteren is de beatmix van M-High. Die staat

0: beetje op te letten op wat ik draai. Hè? Dat ik niet alleen maar muziek van witte mannen draai, bijvoorbeeld. En ik was hier dus helemaal de mist in gegaan een paar maanden terug. Want deze artiest heette Simone de Kunovic. Toen dacht ik, ah, lekker, eindelijk. Want er wordt dus gewoon minder muziek gemaakt door vrouwen. Of tenminste, het bereikt mij minder snel. Toen dacht ik, Simone de Kunovic. Ik heb weer een toppertje gevonden, die maakt bangers. Dit gaat helemaal goed komen. Toen kwam ik uiteindelijk achter dat het toch gewoon een gozer is.
1: 3FM, Ticketmaand.
0: Lemmer, dat is ook een gozer. Dat is iets wat ik zeker weet. En Gijs, dat is ook een gozer. Goedenavond, Gijs.
2: Hoi.
0: Hey. Jij hoorde een ticketalarmpje voor Lemmer voorbij komen. En jij dacht, ja, die moeten voor mij zijn, die kaarten.
2: Ja, die moet ik hebben.
0: Die moet je hebben. Want had jij al een beetje plannen met ADE, of niet?
2: Nee, ja. Ik was zoals gewoonlijk weer veel te laat met kijken voor tickets. Dus,
0: Ach.
2: Ja, ik dacht, ik zal eens bellen.
0: En gelijk raak. Ik zou nog even naar het casino gaan als ik jou was. Als het zo makkelijk gaat.
2: Ja, precies. Geluk is vandaag aan mijn kant.
0: Hey, en wie ga je meenemen mocht je twee tickets krijgen van ons?
2: Dan zou ik mijn vriendin meenemen.
0: En dan met z'n tweetjes romantisch?
2: Ja, heel romantisch.
0: Aan de house noten?
2: Ja.
0: Nou, ik zou Mootje maar vast bellen. Want je krijgt van ons twee tickets voor Lemmer Invites bij Audio Obscura tijdens ADE, Gijs.
2: Oh, nice. Ja, super. Fucking vet, ja.
0: Nou, doe een beetje voorzichtig, oké?
2: Ja, zeker.

0: Kamp door naar Lofi. Druk weekendje. Fuckers daarvoor nog gedraaid en daarvoor nog Lemmer.
1: The Beat.
0: Het toonaangevende Amsterdamse label Delsin Records bestaat 30 jaar. En dat wordt vannacht nog gevierd in Paradiso. En dat is nog niet alles, want er komt nog een speciale release aan. En een boek. Maar eerst is er een 30 jaar Delsin The Beatmix. Straks tussen 12 en 1 op 3FM. En Matic heeft die aan elkaar gemixt. En Matic heet ook Thijs en is aan de telefoon. Thijs, goedenavond en gefeliciteerd.
2: Hallo, dankjewel.
0: Hebben jullie taart gegeten vandaag, of niet?
2: Er is wel een mystery taart bij ons bezorgd op kantoor, maar we weten nog niet van wie.
0: Okay.
2: Dus groot op Delsin 30 gefeliciteerd.
0: En hebben jullie ervan durven eten? Het zou zomaar de concurrent kunnen zijn die jullie probeert uit te roeien natuurlijk.
2: Ja, dan gaan we dat snel merken, want er is wel van gegeten.
0: lekker.
2: Tot nu toe staan we nog.
0: Kun je uitleggen waarom het bijzonder is dat een label als Delsin 30 jaar bestaat?
2: Oh, 30 jaar. Ja, ik ben zelf, doe ik nu 12 jaar, maar Marcel is het in 96 begonnen.
0: Ja.
2: En hij is gewoon een beetje gaan rommelen op zijn zolderkamer en zijn eigen muziek gaan uitbrengen. En vanuit daar bleek hij dat er wel een beetje interesse was. En is het groter geworden en we kregen er mensen interesse in en heeft hij andere artiesten erbij gehaald. Ja, en omdat dat 30 jaar vol te houden en nog steeds je hoofd boven water te hebben en nog steeds te doen wat je leuk vindt, dat zie je toch niet heel vaak zo 30 jaar lang, volgens mij.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus is het heel bijzonder dat een label als Delsin 30 jaar bestaat, toch?
2: Denk het wel. Het voelt wel zo.
0: Ja, dat denk ik. Zoals je zegt, dus begonnen in 1996 met een cassette op zolder. Eigen werk uitbrengen. Ondertussen 350 releases en 1500 tracks verder. De komende maand komt er een driedubbel LP uit met 36 tracks uit die rijke catalogus. Wie heeft die dan uitgekozen? en hoe moeilijk is dat om een keuze te maken? Dat je er 36 moet kiezen uit duizenden, zeg maar.
2: Dat is heel moeilijk. Hebben Marcel en ik samen gedaan. In eerste instantie wilden we eigenlijk al onze artiesten vragen om nieuw werk.
0: Oh ja.
2: Maar we besloten toch wel dat de catalogus zo lang en zo rijk is dat het ook leuk is om daar gewoon nieuw licht op te schijnen. En hoe je dan een keuze maakt uit die catalogus. Het is vooral artiesten waar we nog steeds een warme band mee hebben, allemaal zo willen representatie willen geven. En onze vak. We hebben niet alle hits gekozen. We hebben vooral ook tracks uitgekozen waarvan wij denken, deze doen het nu nog steeds goed en dit past in deze context. Het moeten niet alleen maar knallers achter elkaar zijn. Het moet ook fijn te luisteren zijn om alle albums achter elkaar te luisteren. Dus ja, dan ben je een beetje weken, maanden aan het selecteren en alle artiesten aan het contacten om te vragen of zij ervoor openstaan dat die track nog een keer wordt uitgebracht. Want soms heb je ook wel eens dat een 20 jaar oude track niet meer zoveel gevoel heeft bij een bepaalde artiest.
0: Nee, tuurlijk.
2: Maar
0: ja,
2: een beetje knippen, plakken, knutselen en uiteindelijk zijn er 3 tracklists uitgekomen.
0: Ja, zeker hoor. Ja, en dat gaat dan allemaal opnieuw gemasterd worden. Dus dan voor zo'n producer ook de kans om diezelfde track met de oren van nu nog een keer een beetje door te lopen, toch?
2: Zeker. Ja. En ook vaak nodig. Ja, gewoon even dat ze allemaal nu weer in een club gedraaid kunnen worden.
0: Ja, inderdaad. Oh, vet. Hey, en dan komt er ook nog een boek, heb ik begrepen.
2: Ja, moet je eigenlijk bij Marcel zijn, maar ik kan er ook wel iets. Marcel heeft al heel lang het idee om een boek te maken. Ja. Vooral gewoon om al het artwork en alle releases te bundelen en alle oude persartikelen die er in vroeger al alle oude recordstore flyers waar nieuwe Delsin releases op stonden, om alles te bundelen.
0: Ja.
2: En daarin een beetje te vertellen hoe hij dat allemaal bij elkaar heeft geraapt. Maar als ik eerlijk ben, hij wilde het ook al doen toen Delsin 20 jaar was. Dat is 10 jaar geleden.
0: Ja.
2: Nu komt het echt, zegt hij. En hij heeft bijna de hele draft af. En dan moet er nog een editor overheen en moet het vormgegeven worden. En dan hopen we het wel eind dit jaar, begin volgend jaar uit te brengen. Wel een kleine oplage, maar wel een mooi Delsin boek.
0: Ja, kijk, kan ik vast reserveren of niet? Kan je een 007, nummer 007 voor mij reserveren, alsjeblieft? Of,
2: ja, misschien gaan we ze nummeren. Ja,
0: ja, of 070, mag ook. Kijk maar even. Hey, maar eerst het feest vannacht. Je bent al in Paradiso nu. Ik begreep dat er mensen uit het buitenland deze kant op zijn gekomen. Speciaal voor deze Delsin-nacht in Paradiso. Dat moet goed voelen, toch?
2: Zeker. Nee, het is spannend. Zo'n grote. We doen niet veel labelavonden. We hebben het toen we 20 jaar waren, 10 jaar geleden, toen hebben we het gedaan in Berghain, in Berlijn. Ja. Nu dachten we 30 jaar, het is wel toffer om het dichter bij huis te doen. Maar dan moet je eerst nog een locatie vinden waar het past en waar het allemaal klopt. En Marcel die had wel de droom om ooit zoiets in Paradiso te doen. En dan als je het aankondigt en je merkt al meteen dat er veel uit Duitsland, veel uit Italië, allemaal mensen al tickets kopen, is dat wel bijzonder.
0: Ja. Ja, dat is heel vet. Dus er komt een droom uit vannacht, kunnen we zeggen.
2: Ja, ja. Ik denk het. Ik hoop het.
0: Sick. Even in de notendop, wie spelen er?
2: We hebben New World Aquarium en Made Up Sound. Zij gaan echt de eerste 10 jaar van Delphin belichten met echt alle oude 90s tracks. We hebben Steve Rachmat, we hebben Vril, we hebben Delta Functione en Comforce. We hebben een live set van Artifact en Answer Code Request. Dat doet ook een lange set.
0: Alleen maar helder, ik hoor het al.
2: Komt goed, hoop ik, ja.
0: Dat mag ik wel hopen. Hey, en tot slot, hoe heb je de selectie voor de mix gemaakt waar we naar gaan luisteren straks tussen 12 en 1?
2: Ja, dat was moeilijk, maar wel leuk. Zo'n compilatie kan je inderdaad alles gewoon achter elkaar plakken en dan moet er een flow in zijn. Maar bij een mix moet het ook nog een beetje in de mix een beetje klinken.
0: Ja.
2: Ik heb veel nieuwe tracks gepakt. Een aantal unreleased. En daarbij dan wel een aantal classics van onder D5 of van Sim. Die te mixen met het nieuwe materiaal. Het was wel tof om dat samen te brengen. Maar het is een redelijk diepe techno-mix genomen met electro aan het einde.
0: Ach, nou, ik heb er helemaal zin in. 30 jaar Delphin. Matic, gefeliciteerd. Thijs, gefeliciteerd. En feliciteer Marcel ook van ons. En ik hoop dat het een waanzinnig mooie nacht wordt in Paradiso. En dat die droom prachtig is.
2: Thanks. Komt goed. We gaan dansen.
0: En op naar de volgende 30.
2: Doen we.
0: Oké, okay, man. Fijne avond.
2: Hoi.
0: Hoi. 3FM met de beat. 17 jaar oud deze week, deze plaat. Voelde ik me ook ineens oud. Joy Orbison, 3FM en Hif Mangoo.

0: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: 3FM. We gaan een uurtje clubben zometeen. 30 jaar Delsin hebben we in de Beatmix. Na het nieuws van 12 uur.
11: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM. NTR. Je Justin Verkijk.
10: Het Amsterdamse platenlabel Delsin Records bestaat 30 jaar. Dat vieren we met een uur Delsin releases in de beatmix. Het is Matic tot 1 uur.
13: En dan heb je altijd van die mafflappers erbij zitten die techno willen na 12 uur. Nou, daar kan ik toch echt het helemaal ziekelijk
14: blijven. Abba draaien de hele avond.
13: Juist.
14: Kappen nou.

0: 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM NTR. Justin Verkijk.
2: Het Amsterdamse platenlabel Delsin Records bestaat 30 jaar. Dat vieren we met een uur Delsin releases in de beatmix. Het is Matic tot 1 uur.
3: En dan heb je altijd van die...

0: 30 jaar, dat vieren we met een uur Delsin releases in de beatmix. Het is Matic tot 1 uur.
1: En dan heb je altijd van die mafflappers erbij zitten die techno willen na 12 uur. Nou, daar kan ik toch echt het helemaal ziekelijk
2: blijven. Abba draaien de hele avond.
1: Juist.
2: Kappen nou.

nacht zijn ze dus in Paradiso. Voor een Delse in de nacht. Wordt sick, denk ik. Er komt nog een speciale release aan om het 30 jaar bestaan te vieren. En een boek.

0: We genoten van de muziek, jazeker. We genoten van drank, ja. We hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
1: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Pff. Oude pikke pap. Heerlijk.

Stef Boonstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Maar ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda, dan kom je tussen knooppunt De Stok en Breda-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 van Bergen-op-Zoom richting Breda, dan kom je tussen knooppunt De Stok en Breda-West een spookrijder tegen.

Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtsbijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.